0: Cannondale in Almelo gaat eind volgend jaar dicht. Dat heeft eigenaar Pondbike bekendgemaakt. De voorgenomen sluiting raakt 120 medewerkers. De fabriek in Almelo maakt uitsluitend fietsen van het merk Cannondale. En volgens Pondbike past de locatie daardoor niet in de nieuwe strategie van het bedrijf. De fietsenproducent wil de productie van verschillende fietsmerken juist samenbrengen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar ruim 600 mensen gewond na een ongeluk met een e-step. Dat was een toename van een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen en het is een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig en daarna droger met ook wat zon. En het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Oog Radio.

0: van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: 3 uur, Etienne Verschuren met het NOS-journaal. In een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West is een grote brand uitgebroken na een explosie. Daarbij zijn volgens de veiligheidsregio meerdere gewonden gevallen. De explosie vond plaats in een bijgebouw onder de flat. Een deel van het gebouw aan de Osdorperban is ingestort. Bij de brand komt veel rook vrij. Het flatgebouw wordt ontruimd en vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. Bewoners worden opgevangen, de oorzaak van de explosie is nog niet bekend. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastics, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Dat blijkt uit een kamerbrief van minister Van Veldhoven van Klimaat, minister Hermans van Volksgezondheid en staatssecretaris Bertram van Milieu. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor knijpzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Het kabinet ziet te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod en denkt dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar 666 mensen gewond bij een ongeluk met een e-step. Dat was een toename van een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. De Amerikaanse popster Ariana Grande heeft bezwaar gemaakt tegen het gebruik van haar muziek bij een video over het strenge migratiebeleid van de regering Trump. In die video, die door het Witte Huis is geplaatst op TikTok, zijn federale agenten te zien die mensen arresteren en boeien, terwijl het nummer Bye van Ariana Grande klinkt. Breng mijn muziek alsjeblieft nooit in verband met deze barbaarse, onmenselijke en gruwelijke onzin, reageerde de artiest. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen en het wordt een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig en daarna droger met ook wat zon. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een explosie en een grote brand in een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West zijn meerdere gewonden gevallen, meldt de veiligheidsregio. Hoe zij eraan toe zijn is niet bekendgemaakt. De explosie vond plaats in een bijgebouw van de flat aan de Osdorperban. Het bijgebouw stortte deels in. De brand die ontstond sloeg over naar het flatgebouw. Daarbij komt veel rook vrij. De bewoners zijn ergens anders ondergebracht. Vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. De gemeente Utrecht wil in gesprek met de organisator van de marathon over wanneer in het jaar het hardloopevenement in de stad plaatsvindt, met RTV Utrecht. Directe aanleiding is het onwel worden van deelnemers door de warmte tijdens de laatste editie van vorige maand. Een 22-jarige man overleed 2 dagen nadat hij onwel was geworden. Na het evenement werden er vraagtekens gezet bij de keuze om eind mei een marathon te houden. De kans op warm weer is dan groter, wat het risico op een levensgevaarlijke hitteberoerte vergroot. De Amerikaanse popster Ariana Grande heeft bezwaar gemaakt tegen het gebruik van haar muziek bij een video over het strenge migratiebeleid van de regering Trump. In die video, die door het Witte Huis is geplaatst op TikTok, zijn federale agenten te zien die mensen arresteren en boeien, terwijl het nummer Bye van Ariana Grande klinkt. Breng mijn muziek alsjeblieft nooit in verband met deze barbaarse, onmenselijke en gruwelijke onzin, reageerde de artiest. En rond deze tijd is de aftrap van de tweede wedstrijd op het WK voetbal. Zuid-Korea neemt het daarin op tegen Tsjechië. Bij Zuid-Korea staat Feyenoord Wang in de basis. Bij Tsjechië staat PSV'er Kovar op doel. In dezelfde pool won Mexico gisteravond met 2-0 van Zuid-Afrika. In die wedstrijd vielen 3 rode kaarten. 2 aan de kant van Zuid-Afrika en 1 voor Mexico. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen. Het is een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een explosie en een grote brand in een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West zijn minstens 7 mensen gewond geraakt, meldt de gemeente. Hoe de slachtoffers eraan toe zijn, is niet bekendgemaakt. De explosie gebeurde rond middernacht in een bijgebouw van de flat aan de Osdorperban. Het bijgebouw, waar een sportschool is gevestigd, stortte deels in. De brand die ontstond sloeg over naar het flatgebouw. Daarbij komt veel rook vrij. De bewoners zijn ergens anders ondergebracht. Vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. Iran heeft een tanker tegengehouden die zonder toestemming door de straat van Hormuz probeerde te varen, melden staatsmedia. Volgens een militaire bron gaf het schip uiteindelijk gehoor aan de waarschuwingen van de revolutionaire garde. In steden langs de kust zouden explosies zijn gehoord die te maken hadden met militaire activiteiten op zee. Het Amerikaanse leger zegt dat het 2 Iraanse drones heeft neergehaald. En volgens een bron van persbureau Reuters lijkt het erop dat Iran de schepen in de straat van Hormuz wilde aanvallen. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastic, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Dat blijkt uit een kamerbrief van ministers Van Veldhoven en Hermans en staatssecretaris Bertram. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor knijpzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Het kabinet ziet te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod en denkt dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar meer dan 600 mensen gewond bij een ongeluk met een e-step. Dat was een toename van een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen en het is een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon. En het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en bijna nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en bijna nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
1: De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een explosie en een grote brand in een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West zijn minstens 7 gewonden gevallen, meldt de gemeente. Eén van hen is zwaar gewond geraakt. De explosie gebeurde rond middernacht in een bijgebouw van de flat aan de Osdorperban. Het bijgebouw waar een sportschool in zit, stortte deels in. De brand die ontstond sloeg over naar het flatgebouw, maar is inmiddels geblust. 400 bewoners zijn geëvacueerd. Vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. De oorzaak van de explosie in Amsterdam is nog niet bekend. Iran heeft een tanker tegengehouden die zonder Iraanse toestemming door de straat van Hormuz probeerde te varen, melden Iraanse staatsmedia. Volgens een militaire bron gaf het schip uiteindelijk gehoor aan waarschuwingen van de revolutionaire garde. Er zouden in steden langs de kust explosies zijn gehoord die te maken hadden met militaire activiteiten op zee. Het Amerikaanse leger zegt dat het 2 Iraanse drones heeft neergehaald. Volgens een bron van persbureau Reuters lijkt het erop dat Iran schepen in de straat van Hormuz wilde aanvallen. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastic, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor kleipzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Minister Van Veldhoven van Klimaat, minister Hermans van Volksgezondheid en staatssecretaris Bertram van Milieu zien te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod. Ze denken dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar meer dan 650 mensen gewond bij een ongeluk met een e-step. Een toename met een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. Het weer, veel bewolking en af en toe regen. Later vanuit het westen tijdelijk droger en soms wat zon. Maar vanmiddag opnieuw bewolkt en soms regen. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Bij tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119 32 in Groningen.
5: Palen en planken voor een schutting? De Vierkeien.nl.
6: Goedendag, Henk de Haan hier. Ik weet waar je zaterdag 13 juni naartoe moet broezen. Kom naar de 5e 112 Groningendag in de Martini Plaza. Deze leerzame dag voor jong en oud mag je niet missen. Het Deventieplein met klimwand komt ook 13 juni van 10 tot 5. U bent van harte welkom. Voor meer informatie, kijk op 112groningen.nl. Pompom, pompom, pom!

0: specialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
1: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. Bij een explosie en een grote brand in een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West zijn minstens 7 gewonden gevallen, meldt de gemeente. Eén van hen is zwaar gewond geraakt. De explosie gebeurde rond middernacht in een bijgebouw van de flat aan de Osdorperban. Het bijgebouw waar een sportschool in zit, stortte deels in. De brand die ontstond sloeg over naar het flatgebouw, maar is inmiddels geblust. 400 bewoners zijn geëvacueerd. Vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. De oorzaak van de explosie in Amsterdam is nog niet bekend. Iran heeft een tanker tegengehouden die zonder Iraanse toestemming door de straat van Hormuz probeerde te varen, melden Iraanse staatsmedia. Volgens een militaire bron gaf het schip uiteindelijk gehoor aan waarschuwingen van de revolutionaire garde. Er zouden in steden langs de kust explosies zijn gehoord die te maken hadden met militaire activiteiten op zee. Het Amerikaanse leger zegt dat het 2 Iraanse drones heeft neergehaald. Volgens een bron van persbureau Reuters lijkt het erop dat Iran schepen in de straat van Hormuz wilde aanvallen. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastics, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor kleipzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Minister Van Veldhoven van Klimaat, minister Hermans van Volksgezondheid en staatssecretaris Bertram van Milieu zien te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod. Ze denken dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar meer dan 650 mensen gewond bij een ongeluk met een e-step. Een toename met een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. Het weer, veel bewolking en af en toe regen. Later vanuit het westen tijdelijk droger en soms wat zon. Maar vanmiddag opnieuw bewolkt en soms regen. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Nu bij JP Car Wash €3,50 korting op een wasbeurt naar keuze. Bij codewoord OOGRADIO. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash, direct aan de A7 afslag Hoogkerk.

0: adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten? Kijk op primareclame.nl.
1: Goedemorgen, 3 minuutjes, bijna 4 minuutjes over 7. Je luistert naar de Oogochtendshow. Mijn naam is Alexander Termeer en naast mij heb ik Jan Kooistra. Goedemorgen Jan.
2: Goedemorgen Alexander.
1: Goedemorgen. Laten we eens beginnen met de kopstukken van het Oogradio Nieuws.
2: Laat ik dat eens doen. Archeologen starten deze zomer onderzoek in Woltersum. Deeltweg in Haren opnieuw ingericht vanaf 22 juni. En wijkinformatie.nl kost verloren terug op oude locatie.
1: Meer daarover rond... Nee.
2: Geef niet, ja, nee. Ook treinlijnen van NS krijgen vaste nummers, maar die had ik ook anders de volgende uur even kunnen noemen.
1: En ook meer daarover rond de klok van 19:30 in het Oogradio Nieuws. Kijken we even naar de verkeerssituatie op de Groningse wegen en het Groningspoor. Is het lekker rustig? Niks te melden, dus we gaan gauw door. Jan, wij gaan het zo meteen toch hebben over een soort van stilstaand verkeer.
2: Ja, dat hebben we vanmorgen al meer gezien. Maar goed,
1: dat
2: is al uit.
1: Oh, dat kunnen we ook nog wel even vertellen zo.
2: Ja, ja. Maar de laatste blauwe parkeerzone van Groningen gaan we het over hebben. En die is in de Helpermolenstraat bij de fysiotherapiepraktijk die daar zit. Ja, en ja, daar is goed nieuws. Die blijft voorlopig behouden.
1: Kijk, en wat wij hebben meegemaakt, dat vertellen we zo nog wel eventjes. Dat heeft ook iets te maken met een stilstaande auto.
2: Ja, echt wel.
1: Wat en hoe, dat hoor je zo.
3: De Oogochtendshow.
1: We zijn net door de miserige regen hierheen gekomen. Ja, daar kun je maar één gevoel aan overhouden. Dat is somber. Deze artiest, die heet somber. Maar zijn muziek is dat niet. 12.

0: 12 to 12. Maar eigenlijk is het 9 over 7. Ja, Jan, vanmorgen kwam ik aanrijden richting de studio bij de Shell die op dit moment verbouwd wordt.
1: Ja.
0: Bij de onderdoorgang bij de campus hier op het Zerkenweg.
1: Ja.
0: En toen zag ik op een gegeven moment in de verte zag ik een auto stilstaan en twee mannen erbij, waarvan één jij bleek te zijn. Wat was er nou gebeurd?
1: Nou, heel mooi. Of heel mooi, ja, ik weet het niet.
0: Ja.
1: Maar al eerder in dat traject hier naartoe, en ik rijd dezelfde route als jij, Zonnelaan richting Zerneke Campus. Bij de Eikenlaan ging mij iemand nog net voor mij langs met een polootje in zwart. Die ging redelijk sport de hoek om en die reed richting het noorden. En ik denk dat dus dezelfde auto dus 5 minuten later door mij daar gezien werd tegen het voetgangerstoplicht, dat inmiddels horizontaal functioneerde in plaats van verticaal.
0: Ja.
1: En daar stond een andere voorbijganger die ook net van een andere kant kwam en daar ook een lege auto met een behoorlijke ravage zag.
0: Maar
1: chauffeur gevlogen.
0: Geen bestuurder te bekennen,
1: nee.
0: Airbags afgegaan.
1: Ja.
0: En net toen ik aankwam, kwam de politie er ook aan.
1: Ja.
0: Dus toen
1: hadden
0: we ook heel gauw van door.
1: En toen zijn wij maar doorgereden.
0: Ja, precies, want anders werd het een nog langere ochtend.
1: Ja.
0: Dus wij hebben meteen wat meegemaakt. Nou goed, van parkeren waar het niet mag naar parkeren waar het misschien wel zou moeten.
2: Het nieuws uit Groningen.
0: Nou ja, dat valt al nog te bezien. Fysiotherapiepraktijk Hilperdink houdt voorlopig in ieder geval wel de laatste blauwe parkeerzone van Groningen.
1: Ja, want de gemeente wilde die

0: komen te zitten, bijvoorbeeld buiten de stad of toch gewoon te ver weg, om met een aangepaste fiets bijvoorbeeld hier te komen. Dus die zijn echt afhankelijk van de auto.
1: Veelal is het ook zo dat ze niet bulken van het geld. Hè? Het is best wel een kostenpost eigenlijk, want ze zijn aan het revalideren.
0: Ja, het geldt natuurlijk niet voor iedereen. Zo eerlijk moeten we daarin ook zijn. Maar je wil ook niet de mensen treffen voor wie dit wel, waarvoor de financiële situatie wel heel nijpend is. En om dat te voorkomen wil je deze voorziening wel gewoon aanhouden en deze mogelijkheden wel gewoon behouden. We zien hier veel mensen 2 keer per week. En als je dan hier ongeveer 1,5 uur bent, dan loopt het al heel snel in de kosten. Dan zit je toch echt al op 10 of meer per week.
1: Dus blijf voorlopig.
0: Ja, en voor mij onduidelijk hoe lang.
1: Want je zou het liefst hebben dat dit gewoon echt verankerd wordt, dat jullie dit gewoon voor langere tijd zou kunnen houden.
0: Ja, we hebben al langere tijd gesprekken met de gemeente, eigenlijk al sinds de invoering, over hoe dit in te delen. Wij denken dat het een cruciale voorziening is die de gemeente Groningen eigenlijk ook aan haar burgers geeft. Wij zien dit graag als een permanente oplossing.
1: Wat is de richting eigenlijk waar de gemeente aan denkt?
0: Ja, we weten eigenlijk 1 ding zeker. En dat is dat de blauwe zone gaat verdwijnen. En daar willen zij een alternatief voor hebben. De maatschappelijke vergunning. Op zich klinkt dat denk ik heel, heel gunstig. Maar zoals dat bij ons nu bekend is, hoe dat eruit gaat zien, is dat voor ons eigenlijk onwerkbaar. Okay. Wat zij eigenlijk verwachten straks van ons is dat het werkt zoals een gastvergunning. Dus dat je iemand los aanmeldt of afmeldt. Daarvoor per bezoek, per keer. En dat zal dan gaan om een ongelooflijk aantal klanten. Dat is een belasting die we bij de balie niet aankunnen. Daarnaast willen ze eigenlijk dat we dan zelf gaan bepalen wie arm is, wie rijk is. En op basis daarvan en plein publiek bij de balie iemand wel of niet laten parkeren. Dat lijkt mij een onwenselijke situatie als zorgverlener naar je patiënt toe, maar ook voor de patiënt zelf natuurlijk.
2: Je hoorde Jochem Hilberdink van de gelijknamige fysiotherapeutpraktijk. Fysiotherapiepraktijk, lekker woorden ze er ook, aan de Helpermolenstraat. De toekomst blijft dus ongewis. De bijdrage was van Johannes Rinks.
3: Ja, het komt er niet heel erg makkelijk uit zo.
2: Nee, fysiotherapiepraktijk.
3: Misschien voor jou even goed om naar een logopediepraktijk te gaan.
2: Ja, hou maar op.
3: Je weet het niet. Nou ja, goed. Wij gaan verder met Life is Life. Ja, de belangrijkste bijzaak in het leven, dat noemen ze voetbal wel eens. Het WK, dat is gisteren afgetrapt. De eerste wedstrijd Zuid-Afrika tegen Mexico. En in Groningen is ook wat gebeurt op het gebied van voetbal. Er is een nieuwe spits binnengehaald. SC Groningen, onder 21.

0: Ja, daar valt niks tegen in te brengen. Opus en Life is a Life for you. Kijken we eventjes. Vanmorgen is er af en toe zon en er valt een verspreide bui. Nou, die verspreide bui is de hele ochtend al bezig. Vanmiddag is de bewolking dikker en er valt er soms zelfs nog wat lichte regen. Dus het lijkt niet heel veel beter te worden. Het wordt toch een graad of 20 bij een matige westenwind. Kracht 3 tot 4.
1: Ja, dat is echt een verspreide bui. Hij is goed verspreid.
0: Poch,
1: hij valt overal.
0: Ja.
1: Ja, maar goed. Strafrechtelijk onderzoek is de kop van het Dagblad van het Noorden. En het gaat over speciale milieuboa's onderzoeken of het stadscrematorium in Groningen strafbare feiten heeft gepleegd. Want in april werd bekend dat het filter van de ovens al vanaf 2023 kapot is. En de crematies gingen gewoon door, waardoor rookgassen en ongefilterd in de lucht kwamen. Hmm. Nou, dus dat krijgt nog een staartje. En wat jij al een beetje aankondigde, een centrumspits meldt oognieuws. FC Groningen heeft de 18-jarige Kaïd Bekker voor 3 seizoenen vastgelegd met een optie voor nog een jaar. En Bekker komt over van Go Ahead Eagles, waar hij in het onder-19 team speelde. De linksbenige centrumspits die sluit eerst bij de onder-21 van FC Groningen aan. Maar ja, ik neem aan dat hij dan, als het kan, weer doorstroomt naar de hoofdmacht.
0: Dat zou wel mooi zijn.
1: Ja. En Dag van de Componist, ja, die kon ik niet overslaan.
0: Oh, leuk.
1: Groninger Internetcourant. Reis je namelijk op 20 juni, dat is volgende week zaterdag, in de trein, dan kan het maar zo zijn dat je onderweg verrast wordt door live muziek. Voor de Dag van de Componist wordt er namelijk in de treinen en ook op de stations overigens live muziek gespeeld.
0: Oh, wat leuk.
1: Dus dat is best wel grappig.
0: Hoe gaan ze dat doen met de pauken?
1: Ja, ik weet het niet. Ik ben benieuwd of ze er dan een slag naar slaan of dat nog lukt.
0: Leuk. Ja, precies. De Dag van de Componist. Dus 20 juni, dat is over een week en een dag. Ja, leuk. Grappig. En wil je nou nog meer nieuws? Check onze website oogtv.nl en onze oognieuws-app. En dank voor het in elkaar zetten van dit bericht, Jan. Wij gaan verder met een oude bekende, Kylie Minogue. En zij gelooft in jou. I believe in you.

0: Oh, dankjewel, Kylie.
1: Het is vandaag 12 juni op de vrijdag, dus het weekend staat voor de deur. In het weekend is heel veel te doen. Daar gaan we zo meteen naar kijken. Eerst gewoon lekker naar vandaag. En we beginnen vroeg.
2: Ja, nee, dat klopt. Om 1 uur vanmiddag. Symposium. Hoe klinkt toekomstmuziek? En dat is in het Prins Klaus Conservatorium. Zoals gezegd, om 1 uur tijdens dit veelzijdige programma staat de toekomst van muziekonderwijs centraal. En deelnemers kunnen gedurende 3 programma's programmarondes kiezen uit diverse aanbod van workshops. Ja, ook nog panelgesprekken en lezingen. Nou, wil jij weten hoe de toekomstmuziek eruit gaat zien en klinkt? Dan moet je naar het symposium Hoe klinkt toekomstmuziek om 1 uur vanmiddag in het Prins Klaus Conservatorium.
1: En dan om 6 uur, terwijl het terrein al om 4 uur open gaat, op de drafbaan van het Stadspark, Snow Patrol. Afgelopen februari wist Snow Patrol nog indruk te maken in een uitverkocht Ziggo Dome. En ditmaal is de groep vooral bekend om hun emotionele evergreens zoals Chasing Cars, Run, Just Say Yes en Cold Out in the Dark terug voor een show in Groningen. Special guest vanavond White Lies en ook Morgana. Dit geweldig grote concert begint vanavond om 6 uur op de drafbaan in het Stadspark, dus Snow Patrol.
2: Ja, en als je dat niet wil, dan ga je misschien naar vrijdag aan de Noorderbuitensingel. Die vestiging dus om 9 uur. Musical Showcase, The Voice bij vrijdag. Ja, als je daar zin in hebt. De afgelopen 14 weken hebben de enthousiaste en getalenteerde deelnemers van Musical Showcase wekelijks les gehad. En in de 3 disciplines van de musical, dans, zang en spel. Ze presenteren hun nieuwe vaardigheden in een televisieshow op het toneel. This is The Voice bij vrijdag, zo heet het dan dus ook. Ja, als je dat wil zien, vanavond moet je dan om 9 uur bij vrijdag zijn aan de Noorderbuitensingel. Musical Showcase The Voice bij vrijdag. Nou, als je hier nog geen tip bij gehoord hebt waar je heen wil, ga dan zelf even naar groningen.uitloper.nu of kijk naar 9 uur op de Kabelkrant voor Hoogtefeest. Daar zijn ook allemaal die tips. Organiseer jezelf iets, geef het even aan ons door. Die tips die zijn welkom op ochtendshow@oogradio.nl.

0: Oogradio Stadsplaat.
1: Wat een geluk van Riek Schuring beschrijft het gevoel dat je kunt hebben als je je kind voor het eerst in je armen mag houden. Dat niemand op deze wereld bij je kan veroorzaken. Een heerlijk positief nummer in een roerige tijd. Dit is Riek Schuring.

0: de stadsplaat Ringschuring.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Goedemorgen, het is 8:01. Mijn naam is Jan Kooistra met het nieuws uit Groningen. Archeologen doen de komende zomer onderzoek in Woltersum. Dat vindt plaats van juni tot en met augustus. De bedoeling is een duidelijker beeld te krijgen waar archeologische resten zijn. Zo kunnen tijd en kosten bespaard worden bij toekomstige bouwplannen. De gemeente Groningen en de Nationale Coördinator Groningen, de NCG, hebben opdracht gegeven tot dit onderzoek. In deze periode lopen twee archeologen van Raap Archeologisch Adviesbureau door het dorp. Zij doen ongeveer 360, die liggen boringen, kleine boringen ook op particuliere percelen. Elk boorgat wordt na onderzoek meteen weer dichtgemaakt. En de resultaten van dit onderzoek komen in een nieuwe archeologische kaart van Woltersum. De Dilgsweg in Haren wordt vanaf deze maand opnieuw ingericht. Werkzaamheden aan de weg tussen de Rijksstraatweg en de Kerklaan beginnen op maandag 22 juni en duren tot begin november. De Dilgsweg wordt een straat met een maximumsnelheid van 30 km per uur. Fietsers en voetgangers krijgen meer ruimte en er komt meer groen. De werkzaamheden worden uitgevoerd in 4 fases. Dit betekent dat steeds delen van de weg, voetpaden en inritten tijdelijk zijn afgesloten. Parkeren op eigen terrein is daardoor niet altijd mogelijk. De woningen zelf blijven zoveel mogelijk bereikbaar met rijplaten. Het wijkinformatiepunt in Kostverloren is weer terug op de locatie aan de Jacob van Ruisdaalstraat nummer 30. In februari ging het informatiepunt dicht omdat de woningcoöperatie Nijenstee de plek ging verduurzamen. De locatie is met de recente werkzaamheden aangesloten op het warmtenet. En komende zomer is de locatie open voor inloopspreekuren van Warmtestad. Op de website van het informatiepunt staan de tijden van de inloopspreekuren. En alle lijnen van de NS krijgen vanaf dienstregeling 2027 nummers. Zo kunnen reizigers hun trein voortaan ook herkennen aan een vast lijnnummer. De nummers moeten op een duidelijke kaart en daarom roept de NS iedereen op om een ontwerp te maken. Het winnende ontwerp komt op de stations in het land te hangen. Men kent lijnnummers wel van de bus, tram en metro. Het moet het plannen, reizen en overstappen eenvoudiger maken. Intercities en sprinters krijgen elk een eigen lijnnummer. De sprinter tussen Assen en Groningen wordt S61 en de Intercity Groningen-Den Haag bijvoorbeeld IC5. Het toevoegen van lijnnummers is al lang een wens van de NS en ook van consumentenorganisaties zoals Rover. De NS laat een proef uitvoeren op Amersfoort Centraal. En dan nog het weer. Vandaag in de ochtend is er af en toe zon en er valt een verspreide bui. Vanmiddag is de bewolking dikker en valt er soms wat lichte regen. Het wordt toch een 20 graden bij een matige westenwind. Denk aan windkracht 3 tot 4.
3: Gaan we direct even door naar de verkeersinformatie. Op de Groningse wegen is het rustig. Mijn slimme kaartje van groningenbereikbaar.nl laat eigenlijk niks zien. Ja, het lijkt op een of andere reden bij de Westerhaven wat drukker te zijn. Oh. Waar de straten bij elkaar komen. Misschien zijn ze daar aan het laden. Maar voor de rest gaat het helemaal lekker. En ook op het spoor gaat het goed. Nergens in het land opstoppingen die er niet al waren de afgelopen dagen. Dus dat gaat, je gaat er helemaal komen. Dus ik stel voor, Jan, dat wij de hoogte ingaan.
2: Kun je op twee manieren uitleggen. Maar in dit geval moet je dat ook op twee manieren uitleggen. Het is in de hoogte en het gaat over de hoogte in. Namelijk over de flats en dergelijke die gesloopt zijn in de Azingastraat. Nou, wil je weten hoe dat precies zit? Blijf dan luisteren.
1: Dit is de Oog Ochtendshow. Oog.

0: Kensington. En Living Four.
1: Het nieuws uit Groningen.
0: De Hoogte In, zo heet de podcast over het kort geleden gesloopte Azingastraat in de wijk De Hoogte.
2: Ja, de podcast is ontstaan toen de kunstgroep Tussen de Regels Lezen de vraag stelde: hoe lees je de straat? Maker Vanja Julia Terveld is hiervoor in gesprek gegaan met mensen die iets te maken hebben met de Azingastraat.
3: Ik heb een podcast gemaakt over de Azingastraat, over de veranderingen in de Azingastraat.
4: En wat heeft jou gemotiveerd om iets te maken over de Azingastraat?
3: Ik heb een organisatie die heet Tussen de Tegels Lezen. En daarmee had ik contact gelegd met vrijdag in de buurt. Om te kijken of we projecten konden doen rondom lezen. En toen kwam Denise, die kwam met het verhaal dat de Azingastraat al heel lang leeg staat. En dat we daar iets met poëzie moesten gaan doen. En toen dacht ik, oké, is goed, gaan we doen. Van het een kwam het ander. En op een gegeven moment was ik een podcast van 10 delen aan het editen.
4: En die heb je nu helemaal af. Hoe was het proces om die podcast te maken?
3: Het was fantastisch. Het was laag voor laag. Krijg je meer te weten over zo'n wijk. En ik ken deze wijk helemaal niet. Dus ik kon er super onbevooroordeeld ingaan. En ik kon eigenlijk alles door me heen laten gaan als een soort filter. En ik kan me voorstellen dat als je die wijk beter kent, dat het dan eigenlijk lastiger is. Want dan heb je al bepaalde richting eigenlijk die je op zou willen gaan. En ik was echt helemaal zo, kom maar. En dat was ook wel dat ik op een gegeven moment zoveel materiaal had. Ik dacht van, wow, deze chaos, hoe ga ik hier nog iets van maken? Maar het was wel echt een heerlijk proces. En ik ga het ook missen, nu dat het klaar is.
4: Ja, je hebt allemaal bewoners gesproken. Heb je een bijzonder iets wat je nog herinnert of wat je bijgebleven is?
3: Nou, ik heb niet echt bewoners alleen gesproken. Ik heb oud-bewoners gesproken. Je hebt dan een klein blokje met een kapper en een DJ-zaak. DJ-school is het eigenlijk. En een oud-bewoner die hier zit, bijvoorbeeld ook, die 50 jaar daar heeft gewoond.
2: Je hoorde Vanja Julia Terveld over de podcast van de Azingastraat. Een van de oude bewoners van de straat, ze noemden hem al, is voormalig presentator Fokko Kramer. Hij woonde 50 jaar in die straat. De 92-jarige Kramer was ook aanwezig bij de presentatie van de podcast.
5: Ik heb met plezier gewoond 50 jaar, moet ik zeggen. Ik heb zo even wel een traantje weggepijnd, omdat alles weg was. Ook mijn onderkomentje. Ja. Waar ik heel veel meegemaakt heb. Er zijn veel artiesten bij mij over de vloer geweest. Hun cd'tje brengen en dat mis ik allemaal. Dat komt terug.
4: Want u woonde in de flatten met gele balkons?
5: Ja, dat was modern dan.
4: Hoe is dat gegaan? Want u woonde er nog voordat het gesloopt werd?
5: Het is goed dat je erover begint. Ik vind eigenlijk, dit is heel goed wat ze doen. Maar eigenlijk had het poort afgemoeten. Dus ze hadden een bijeenkomst moeten houden met de bewoners en dan hun zeggen dat hun te wachten stond. Dat de mensen bij elkaar kwamen van de Azingastraat. Van dit staat jullie te wachten. We zijn van plan de Azingastraat te slopen. En dat staat jullie te wachten. Dat had ik liever gezien.
2: Je hoorde oud-presentator Fokko Kramer over de podcast van de Azingastraat. De bijdrage was van Marco Hamminga.
6: Het geluid van Groningen.
7: Groningen staat op met de Oogochtendshow.
0: Verder met Mel en Kim. Ja, die gaan vaak waarschijnlijk nog wel eens een keertje met elkaar in debat. Zo meteen gaan we het hebben over het Nederlands kampioenschap. Debatteren. Maar eerst

0: showing out. Get fresh at the weekend. Oftewel, het is vrijdag en je hebt nog steeds niet gerust.
1: Word wakker met de oogochtendshow.
2: Dat maakt ons weer lekker.
0: Jawel, hè? Jan, wij moeten eens even in discussie.
2: Ja, nou, laten we dat eens doen op het kampioenschap debatteren. Het Nederlandse kampioenschap debatteren. Nou, dat is helaas al geweest, dus dan moeten we het volgend jaar wachten. Maar op onze website van Oognieuws wordt wel verteld dat het Predinius Gymnasium het afgelopen weekend in Amsterdam Nederlands kampioen debatteren voor de onderbouw is geworden. In het finale debat over de opkomstplicht namen zij het op tegen het Utrechtse Stedelijk Gymnasium dat zilver won. Het tweede team van het Predinius Gymnasium eindigt op de 6e plek. En aan het toernooi in Amsterdam deden 40 teams uit heel Nederland mee. Het was geweldig om te zien hoe goed deze jonge deelnemers al kunnen debatteren met scherpte en doordachte argumenten en vol zelfvertrouwen, al dus Josje van der Meer. En dat is de directeur Stichting Nederlands Debatinstituut. Ja, het NK Debatteren voor de Onderbouw wordt sinds 2021 door die Stichting Nederlands Debatinstituut gehouden. En de teams debatteren volgens de debatvorm Freeze and Go. Deze debatvorm bestaat uit een opening speech, een open debat en een eindspeech. Op de dag zelf kregen de teams te horen of zij voor of tegen een stelling waren. En door een jurypanel werden zij beoordeeld op argumentatie, presentatie en teamwork. Nou, Predinius Gymnasium, gefeliciteerd.
0: Ja, je hoort het. Als je een van hun studenten tegen het lijf loopt, ga niet in discussie. Dat ga je niet vinden. Dan gaan we verder met het onderhoud van wegen in Groningen. Of nou ja, we gaan verder juist niet eigenlijk.
2: Nee.
0: Sikkel meldt dat Rijkswaterstaat de komende jaren geen onderhoud meer gaat uitvoeren aan wegen in Noord-Nederland. Er is geen geld meer, zegt de wegbeheerder. Uit documentatie die is ingezien door de Telegraaf blijkt dat er eerder ook al andere werken zijn geschrapt hier in het noorden. En dat betekent dat gepland onderhoud aan de A7 en de A28 bij Groningen bijvoorbeeld niet doorgaat. In totaal gaat het in Groningen, Friesland en Drenthe om 92 kilometer asfalt dat niet vervangen gaat worden. 130 kilometer aan wegen die geen opknapbeurt krijgen en 104 kilometer aan vangrails die niet hersteld of vervangen worden. Daarnaast worden 94 viaducten en duikers niet onderhouden. En dat vind ik persoonlijk erg zorgwekkend. En
2: vergeet het noorden, zeg maar.
0: Oh ja, vergeet het noorden. Hier staat tussen haakjes, ja, fuck het noorden.
2: Dat zegt
0: dus
2: Sikkel,
0: ik was een beetje
2: duidelijk
0: in de war. Ja, nee, precies. De schrijfstijl van Sikkel ben ik niet helemaal op ingesteld.
2: Nee.
0: Vergeet het noorden lijkt dus wel het credo bij de Rijkswaterstaat, schrijft Sikkel dus. Want we wachten ook al eeuwen op de nieuwe Gerrit Krolbrug. Ja, dat is ook een bekend project hier. En wat te denken van de Paddepoelsterbrug. Die is in de middeleeuwen volgens Sikkel er al uitgevaren en nog steeds niet terug. Want, zegt Sikkel, het is maar in Groningen. Ja, dat gevoel begin je bijna wel een beetje te krijgen. Hè?
2: Ja, ik heb ook daarom, dat had ik je even moeten waarschuwen, er een woordje laten staan.
0: Nee, dat maakt helemaal niet uit. Ik had het van tevoren even voor doorgelezen, maar ik had het F-woord gewoon eventjes niet gespot. Nee, je krijgt wel een beetje het gevoel inderdaad dat je in deze wordt achtergesteld.
2: Ja.
0: En toen ik het bericht eerst lag, toen dacht ik in eerste instantie, ik las het in Dagblad, dacht ik van, is Dagblad nou een beetje heel erg de gebeten hond aan het spelen van, oh kijk, ons een beetje zielig zijn. Maar het schijnt dus echt alleen maar in Noord-Nederland zo te zijn.
2: Ja, nee, daarom. Ik kwam het op meer plekken tegen eigenlijk. Maar
0: het is een
2: beetje zonde.
0: Goed, je hoeft natuurlijk ook niks van te vinden. Wij melden het alleen maar. Onderhoud van de wegen in Groningen, dat is even uitgesteld. Wij gaan verder met Adele. Misschien word ik daar een beetje rustig van.
2: Chasing Pavements?
0: Nee.

0: It was just like a song when we were young.
1: Ja, dat was dus het nummer van Adele. Ja, Jan, jij zei, we hadden het net over de straten. Jij zei, was het niet mooi geweest om dan Chasing Pavements te draaien? Ja, dat was geweldig geweest.
2: Even niet aan gedacht.
1: Helaas had ik dat niet op tijd gezegd.
3: Maakt niet uit.
1: Ach ja, goed. Het is 7, 6 minuutjes voor 8, zullen we maar zeggen. Het is vrijdag 12 juni. En het is vandaag de internationale dag tegen de kinderarbeid. Ja, ben ik ook tegen. Hoewel in Nederland kinderarbeid hooguit plaatsvindt wanneer zoon of dochterlief bijspringt bij de hobby of het bedrijf van hun vader of moeder, of natuurlijk kidfluencer is, is dit in veel landen veel minder onschuldig. Over de hele wereld zijn nog steeds 218 miljoen kinderen, onthouden 218 miljoen, gedwongen aan het werk. En dan moet je denken aan het maken van schoenen en kleding, het bedienen van machines of voor het uitvoeren van onprettig werk in erbarmelijke omstandigheden, omdat hun kleinere lichaam en handen simpelweg op plekken kunnen komen waar volwassenen niet bij kunnen.
2: Ja, om hier extra aandacht voor te vragen is de dag tegen kinderarbeid in het leven geroepen. Op deze dag, die wordt ondersteund door de VN, wordt de actie tegen kinderarbeid gevoerd. Dit gebeurt door mensen beter te onderwijzen en mensen te motiveren om actie te ondernemen tegen kinderarbeid. Ja, helemaal voor. En wat jij ook net noemde, want dat was van de week mooi bericht, die kidfluencers, daar wordt nu ook sterk op gelet.
1: Absoluut.
2: Is wel een stuk minder, of een stuk onschuldiger als natuurlijk de kinderen in die mijnen of wat dan ook. Hè, goudmijnen in bepaalde landen, dat is echt erg. Maar
1: in absolute zin wel. Het enge van die influencer-families, vind ik, dat Arjan Lubach heeft er een tijd geleden ook een uitzending over gemaakt, is dat natuurlijk als kind in je thuissituatie zou toch ook de situatie
2: moeten zijn.
1: Rustig, veilig, dat soort dingetjes. En bij deze kidfluencers, of hoe je dat ook noemt, het blijft altijd online staan en je komt er niet onderweg. Afgezien
2: van de
1: landse
2: reacties. Ik ben het helemaal met de maatregelen eens, hoor.
1: Ja, zeker weten.
2: Geen enkel probleem, maar ik vond het wel een bijzonder bericht, want ik zag het, ik denk, hé, is dat zo erg? Maar ja, zo erg kan het.
1: Ja, zo erg kan het.

0: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en bijna nieuw, met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en bijna nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
1: Blokhut of tuinmeubel? De Vierkeien.nl.
2: Eén voor jou.
3: Voordelige spijkerbroeken.
2: Eén voor mij.
3: Voordelige korte broeken.
2: Eén voor jou.
3: Voordelige t-shirts.
2: Eén voor mij.
3: Voordelige overhemden.
2: 50.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een explosie en grote brand bij een flatgebouw in Amsterdam-Osdorp zijn zeker 7 mensen gewond geraakt, van wie 1 ernstig. De explosie was in een bijgebouw van de flat waar een sportschool in zit. Het gebouw stortte deels in. De oorzaak is nog onbekend, zegt verslaggever Vincent van Rijn.
2: De veiligheidsregio hebben natuurlijk gevraagd, maar die willen daar nog niets over zeggen. Er wordt natuurlijk nog onderzoek gedaan. Maar we zien wel dat er met van alles rekening gehouden wordt. En we zien bijvoorbeeld ook dat de explosieve opruimingsdienst van Defensie hier aanwezig is voor onderzoek. Maar goed, de oorzaak is nog onduidelijk.
1: Zo'n 400 mensen zijn geëvacueerd. Maar 1 op de 3 vrouwen boven de 50 met borstkanker krijgt een speciale gentest waarmee wordt gekeken of chemotherapie nodig is, terwijl veel meer vrouwen ervoor in aanmerking komen. Blijkt uit onderzoek. Met een gentest wordt voorspeld hoe groot de kans is dat borstkanker na een operatie terugkeert. Op basis daarvan wordt gekeken of een ingrijpende chemobehandeling met veel bijwerkingen zinvol is. De gemeente Terneuzen zegt er alles aan te doen om de betrokkenen bij het dodelijke ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen te ondersteunen. Gistermiddag reed een auto in op een groep schoolkinderen. De auto was in een bocht van de weg geraakt en op het fietspad terechtgekomen. Verslaggever Henrik Willem Hofs is op de plek van het ongeluk, waar bloemen zijn gelegd.
3: Verder gaat het verkeer gewoon door. We hebben zelfs al mensen gezien die in de bocht aan het inhalen waren. Er wordt hier af en toe nog steeds hard gereden.
1: 3 kinderen en een volwassene kwamen om het leven. Een man van 19 uit Hulst is aangehouden. President Trump wil een derde van de Amerikaanse NAVO-vliegtuigen en oorlogsschepen terugtrekken uit Europa om ze elders in te zetten, meldt de New York Times op basis van ingewijden en militaire documenten. De plannen zouden begin deze maand met de Europese bondgenoten zijn gedeeld. Zo zou het aantal F-15's en F-16's in Europa van 150 naar 100 moeten worden teruggebracht. Als de Amerikaanse plannen doorgaan, kan de NAVO minder goed lange afstandsaanvallen uitvoeren vanuit Europa. Het weer, veel bewolking en af en toe regen, ook wat zon bij 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Goedendag, Henk de Haan hier. Ik weet waar je zaterdag 13 juni naartoe moet broezen. Kom naar de 5e 112 Groningendag in de Martini Plaza. Deze leerzame dag voor jong en oud mag je niet missen. Het Defensieplein met klimwand komt ook 13 juni van 10 tot 5. U bent van harte welkom. Voor meer informatie kijk op 112groningen.nl. Pompom, pompom. Boom.
5: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
6: Goed nieuws voor alle haringliefhebbers. De Hollandse Nieuwe komt eraan. 17 juni verkrijgbaar bij Vishandel Tastu. Vers van het mes, schoongemaakt en heerlijk zacht van smaak. Kom langs, standplaats Ruischebrug en proef de echte Hollandse Nieuwe. Lekker aan de kar of gewoon mee naar huis. Nog heel even geduld. 17 juni zijn ze er weer. Vishandel Tastu. Vers, lekker en met liefde bereid.
7: Over 8. Het is vrijdag 12 juni. Je luistert nog steeds naar de Oogochtendshow. Mijn naam is Alexander Temeer en naast mij zit Jan Kooistra. Goedemorgen Jan.
8: Goedemorgen Alexander.
7: Je hebt voor ons de koppen van het Oogradio Nieuws.
8: Helemaal correct. Die zijn als volgt. Archeologen starten deze zomer onderzoek in Woltersum. Deelsweg in Haren opnieuw ingericht vanaf 22 juni. Wijkinformatiepunt kost verloren terug op de oude locatie. En treinlijnen van NS krijgen vaste nummers.
7: Meer erover rond de klok van 8:30 in het Oogradio Nieuws. Kijken we even naar de verkeerssituatie. Op dit moment op de Groningse wegen begint het wel ietsjes drukker te worden. Allereerst de A28, de hoogte van het oude Julianaplein, zullen we maar zeggen.
8: Het is wel heel oud, hoor.
7: Jawel, hè. Begint de eerste drukte toe te nemen. En ook de parkweg in de richting van het Stadspark. Daar is het wat drukker. Eigenlijk de hele zuidelijke regionen van de stad. Op het spoor gaat het wel hartstikke lekker. Ergens, eigenlijk nergens in Nederland, opstoppingen, werkzaamheden. Dat mag ook wel in de krant. Dat was dan ook wel weer het verkeer. Dus we gaan maar gauw door. En we blijven eventjes, Jan, in het verkeer. En dan beter gezegd, de jonge verkeersdeelnemer. Als in, rijdt nog niet zo lang, denk ik.
8: Of nog juist niet, want je moet eerst je rijbewijs halen. Nou, daar gaan we het over hebben. Rijschool Geertje Grabijn. Ja, en daar is iets bijzonders mee. En wat dat precies is, als je dat wil weten, blijf even luisteren. Hoor je het zo.
0: De Oogochtendshow.

0: David Guetta en Sia en A Beautiful People.
1: Het nieuws uit Groningen.
0: De rijschool Geertje Grabijn, Only for Girls genaamd, is een rijschool gemaakt speciaal voor vrouwen die op een prettige manier hun rijbewijs willen halen.
2: Ja, de rijschool bestaat sinds 2012 en zoekt voor volgend jaar een opvolger, omdat oprichter Geertje met pensioen gaat. De rijschool is onder meer opgericht voor vrouwen die in het verleden nare situaties hebben meegemaakt met mannen of met eerdere rijinstructeurs. Geertje Grabijn zegt een andere aanpak te hebben en een maatpakket voor elke leerling te maken, want vrouwen leren op een andere manier dan mannen. Ze legt uit hoe het allemaal begonnen is.
3: Ik ben taxichauffeur geweest en dan merk je ook dat het een hele mannenwereld is. En toen op een gegeven moment kwam ik in between jobs te zitten en toen zei mijn echtgenoot van, hey, waarom ga je geen rijinstructeur worden? Ik zei, niet over nagedacht. Hij zei, want je zit elke keer te zeggen dat een ander niet goed rijdt, ga dan wat even de wereld verbeteren en begin bij jezelf. Zodoende zijn we dus op de pad gekomen van de rijinstructeur. Ik heb de opleiding gedaan en toen dacht ik te beginnen onder de paraplu van een grote rijschool. Maar die wilde mij niet hebben. En ik zei, nou prima, begin ik voor mezelf. En toen bedachten we de slogan van Only for Ladies. Want ja, dan ga je bij jezelf blijven. Want je moet je onderscheiden van de andere rijscholen. Er zijn geen rijscholen speciaal voor vrouwen. Dus dan gaan we dat zo doen. Only for Ladies.
4: Ja, en wat houdt Only for Ladies dan precies in?
3: En dat het een andere manier van lessen is dan als je jongens en meiden bij elkaar inzet.
4: Ja, en waarom kiezen mensen dan voor jou?
3: Omdat ze vanwege dus of een negatieve ervaring opgedaan hebben bij andere rijscholen. Of dat ze een negatieve ervaring met een andere man opgedaan hebben. Dat zijn meerdere redenen. Maar ook gewoon omdat ik in het dorp woon.
4: Heb je dan ook vaak mensen die bij jou komen die al eerdere negatieve ervaring hebben gehad met mannelijke rijinstructeurs?
3: Ja, heel veel. De 18-jarigen natuurlijk niet. De andere dames vaak wel. De 22-jarigen en ouder. Ik heb er ook al iemand van 60 jaar aan de rijbewijs geholpen. Nou, en die heeft ook een rugzak vol met ervaring die negatief was geweest. En dan krijg je ook de omgeving van die leerlingen ook. Die zeggen, ah, ga je op jou.

0: Vanmorgen af en toe zon en een verspreide bui. Ja, het is de hele ochtend al lekker bezig in het noorden van de stad, in ieder geval qua regen. Vanmiddag is de bewolking nog dikker en er valt soms ook wat lichte regen. En toch wordt het een graad of 20 bij matige westenwind, kracht 3 tot 4.
1: Ah, lekker. Maar goed, laten we hopen dat het toch even weer ietsje droger wordt. Maar los ervan, slachtoffer van zwatten. En als iemand dan denkt, huh, wat? Ik leg het zo uit. Maar dat meldt zich om. De zaag Muldersweg in Groningen stond namelijk maandag en dinsdag vol met hulpdiensten. De ene keer vanwege een vuurwapen, de volgende dag voor een grote brand op hetzelfde adres. Maar beide keren was er niets aan de hand. De meldingen waren vals. Dus wat is hier aan de hand? Nou, er werd iemand dus met valse meldingen bestookt. En dat noemen ze swatten of swatting. Dat is een gevaarlijke, illegale vorm van intimidatie waarbij iemand vals alarm slaat bij de alarmdienst. Zoals de politie. En daarmee wordt dan iemand
0: overvallen in zijn huis.
1: Overvallen in zijn eigen huis. Want deze swatting gebeurde door iemand bij iemand anders die blijkbaar.
0: Ja, het is een fenomeen dat komt over vanuit Amerika. En swatting, dat komt van de naam SWAT, wat de naam is voor een arrestatieunit daar in Amerika. En als die bij je aankloppen, dan is dat één keer kloppen met een stalen ram. Ja. En dan staan ze met getrokken pistolen en zaklampen in.

0: face.
1: Ja.
0: En dat is echt niet goed. Ontzettend gevaarlijk. Dus,
1: gelukkig doen we dat hier niet. Iets anders, maar toch, het blijft een heel vervelend verhaal. En het is weer.
0: Nou ja, goed, ik kan mij voorstellen als er een melding van een vuurwapen is geweest.
1: Ja, daarom. Dat
0: ze niet eerst even komen aankloppen van, komt u even een kopje koffie drinken? Maar goed,
1: nee, wij
0: gaan het
1: over
0: wat mooiers hebben.
1: Ja, ik wou zeggen, we gaan gelukkig naar een wat vrolijker nieuws, maar ik moest hem toch even kwijt.
0: Ja.
1: En we gaan naar een volleyballer uit Canada. En dat wil zeggen, die komt naar Groningen. Dat meldt onze eigen website Oognieuws. Want volleybalclub Lycurgus heeft de eerste buitenlandse versterking voor het komende seizoen binnen. Het gaat om de Canadees Isaiah Olvert. De 24-jarige passer-loper komt over van de Duitse Bundesliga-club. En dan krijgen we het energiequellen Netzhoppers KW.
0: Oh,
1: het is een naam, ja, precies. Hij tekende voor 1 seizoen bij Lycurgus. Nou, en iemand die al veel langer getekend heeft voor fit zijn, dat is het oudste lid van Europa, belt Sikkom, en dan van een sportclub, ik zeg het er maar even bij. En hebben we het over Roel Dos, want hij is namelijk 96. Hij komt uit Groningen, mag dan op leeftijd zijn, maar fit is hij wel. Naast zijn wandelingen, een marathon per week, is hij elke dinsdag en vrijdagochtend in de sportschool te vinden. En als hij dan vertelt hoe oud hij is, zegt hij, kijken de mensen hem met grote ogen aan.
0: Tja, dat snap
1: Roel,
0: je wel.
1: Ga vooral nog even lekker door, ik vind het fantastisch.
0: Geweldig, geweldig. Hartstikke mooi. Roel Dos dus, 96 uit Groningen. Wil je meer nieuws? Dit kwam van Sikkom, maar bij ons op oogtv.nl vind je het gros ook. En check natuurlijk ook even onze Oognieuws-app.
2: Je werkdag begint goed geïnformeerd met de Oogochtendshow.

0: the fray and how to save a life.
1: Nou, ik zou het niet weten. Wat ik wel weet, is wat er dit weekend te doen is in de stad. Het is op dit moment 7 minuutjes voor 8:30. Vrijdag 12 juni. We hebben al even gekeken wat er vandaag te doen is. Maar het weekend staat voor de deur, dus morgen beginnen we vroeg, Jan.
2: Ja, nog vroeger als vandaag. We beginnen namelijk zaterdag om 11 uur. En dan gaan we, als je wilt tenminste, naar boekhandel van der Velde aan de A-Kerkhof. Denk erom, er zijn twee vestingen, maar A-Kerkhof moet je zijn. Voor een signeersessie met Jeroen Wintermeijer. Nou, waarom? Nou, op de paardenmarkt in Delft zit een man met een bomkraag om zijn nek. Rode lichtjes knipperen dreigend. Ik heb er niks mee te maken, roept hij vlak voordat de bom ontploft. Dat is één van de gebeurtenissen in het boek De Val van de Koning, van dus Jeroen Wintermeijer. Hij is morgen dus in Groningen voor een signeersessie. 11 uur, boekhandel van de Velde, vestiging A. Kerkhof. Signeersessie met Jeroen Wintermeijer.
1: En dan zondagmiddag om 3 uur in de Sterrenbos in Groningen. Sterrenbos live. Zondagmiddag dus kun je gezellig in de Sterrenbos verblijven en genieten van natuur en muziek. In deze editie kun je luisteren naar Let's Drive. Dat is een Groningse bluesrockband. En daarna gaan ze verder met Rusty Licks. Dat is een band die een mix van blues en rock'n'roll maakt. Zondag dus in het Sterrenbos, gezellig vanaf 3 uur. Sterrenbos live.
2: Nou, als je daar geen zin in hebt, kun je tussen stilte en stem gaan bezoeken. Dat doe je om 4:30 middags zondag of om 8:15 s'avonds in het Grand Theater. 6 buikdanseressen stappen naar voren en nemen je mee in een indringende vraag. Hoe voelt het om niet gehoord of gezien te worden? Een persoonlijke en universele zoektocht naar erkenning, identiteit en artistieke zeggingskracht. Hey, is iets voor jou? In ieder geval om 4:30 zondagmiddag en om 7:45 zondagavond tussen stilte en stem in het Grand Theater. Nou, deze 3 tips hebben we eruit gelicht. Heb je nou nog niks gehoord? Ga dan even naar groningen.uitloper.nu of kijk naar 9 op de Kabelkrant voor Hoogster. Alle tips. En als je zelf iets organiseert, dat willen we graag melden, maar dan moet je even de tips opsturen. Stuur ze naar ochtendshow@oogradio.nl.
3: Wakker worden

0: Oog Radio Stadsplaat.
1: De Groningse rockartiest Ricky Smalls heeft een dubbel single uitgebracht. Eén van die nummers heet Rock Bottom en dat gaat over zijn verslavingen. En je hoort hem nu.

0: Zo. Als je daar niet wakker van wordt, dan weet ik het niet meer. Ricky Smalls dus en Rock Bottom hoorde je hier bij Het Geluid van Groningen.
1: Het Geluid van Groningen.
0: Dat zei ik ook.
1: Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Ja, goedemorgen. Pardon.
3: Het is 8:58. Mijn naam is Jan Kooistra met het nieuws uit Groningen. Archeologen doen komende zomer onderzoek in Woltersum. Dat vindt plaats van juni tot en met augustus. De bedoeling is een duidelijker beeld te krijgen waar archeologische resten zijn. Zo kunnen tijd en kosten bespaard worden bij toekomstige bouwplannen. De gemeente Groningen en de Nationaal Coördinator Groningen, de NCG, hebben een opdracht gegeven tot dit onderzoek. In deze periode lopen twee archeologen van Raap Archeologisch Adviesbureau door het dorp. Zij doen ongeveer 360 kleine boringen, ook op particuliere percelen. Elk boorgat wordt na onderzoek meteen weer dichtgemaakt. De resultaten van dit onderzoek komen in een nieuwe archeologische kaart van Woltersum. De Dilgtweg in Haren wordt vanaf deze maand opnieuw ingericht. Werkzaamheden aan de weg tussen de Rijksstraatweg en de Kerklaan beginnen op maandag 22 juni en duren tot begin november. De Dilgtweg wordt een straat met een maximumsnelheid van 30 km per uur. Fietsers en voetgangers krijgen meer ruimte en er komt meer groen. De werkzaamheden worden uitgevoerd in 4 fases. Dat betekent dat steeds delen van de weg, voetpaden en inritten tijdelijk zijn afgesloten. Parkeren op eigen terrein is daardoor niet altijd mogelijk. De woningen zelf blijven zoveel mogelijk bereikbaar met rijplaten. Het wijkinformatiepunt in Kostverloren is weer terug op de locatie aan de Jacob van Ruisdalstraat nummer 30. In februari ging het informatiepunt dicht omdat woningcorporatie Nijenstee de plek ging verduurzamen. De locatie is met de recente werkzaamheden aangesloten op het warmtenet. En komende zomer is de locatie open voor inloopspreekuren van Warmtestad. Op de website van het informatiepunt staan de tijden van de inloopspreekuren. Alle lijnen van de NS krijgen vanaf dienstregeling 2027 nummers. Zo kunnen reizigers hun trein voortaan ook herkennen aan een vast lijnnummer. De nummers moeten op een duidelijke kaart en daarom roept NS iedereen op om een ontwerp te maken. Het winnende ontwerp komt op de stations in het land te hangen. Men kent lijnnummers al van de bus, de tram en de metro en het moet plannen, reizen en overstappen eenvoudiger maken. Intercities en sprinters krijgen elk hun eigen lijnnummer. De sprinter tussen Assen en Groningen wordt bijvoorbeeld S61 en de Intercity Groningen-Den Haag IC5. Het toevoegen van lijnnummers is al lang een wens van de NS en ook van consumentenorganisaties zoals Rover. De NS laat een proef uitvoeren op Amersfoort Centraal. En dan nog het weer. Vandaag in de ochtend is er af en toe zon en valt er een verspreide bui. Vanmiddag is de bewolking dikker en valt er soms wat lichte regen. Het wordt toch 20 graden bij een matige westenwind die waait met windkracht 3 tot 4.
0: Dan gaan we van het weer direct door naar het verkeer. Het is redelijk druk op de Groningse wegen. Ik zal het wel een normale ochtendspits durven te noemen. Wat me vooral opvalt is rond de Hoornse Meer en de zuidelijke wijken rond het Zuiderpark hier in Groningen. En ook in Paddepoel, daar is het op de doorgaande wegen wat drukker. Voor de rest ziet het er behoorlijk rustig uit. Ook op het spoor gaat het helemaal goed. Moet je nou over het traject Heerlen-Aken? Nee, dat slaat helemaal nergens op.
3: Moet je ver weg, hoor.
0: Dan moet je heel even weg. Ik dacht, ik maak even grapje, maar ik laat het maar weer gaan. Jan, wij gaan gauw door. Wij gaan het hebben, denk ik, zo over nog een keertje parkeren.
3: Ja, ik wou zeggen, parkeer die grap maar even, maar dan moet je wel naar de blauwe parkeerzone. Ja. Maar nee, we hebben nog maar één laatste blauwe parkeerzone. Hoe dat zit, dat hoor je zo.
1: Dit is de Oog Ochtendshow.

0: Elizabeth Taylor met Taylor Swift, of andersom.
1: Het nieuws uit Groningen.
0: Dat weet ik dan even niet.
2: Ja, daar ga je al.
0: Ik mag ook naar de logopedie. Ja. Fysiotherapiepraktijk Hilberdink houdt voorlopig de laatste blauwe parkeerzone van Groningen.
2: Ja, de gemeente wilde de zone aan de Helpermolenstraat opheffen, maar trok het besluit in na een bezwaarprocedure van Hilberdink. Ja, bij de praktijk komen veel klanten meerdere keren per week langs om aan hun gezondheid te werken. Ze zijn vanwege chronische aandoeningen vaak afhankelijk van de auto en hebben moeite met parkeeropties verderop in de buurt. De praktijk maakt bezwaar tegen het verdwijnen van de gratis parkeerzone, ook omdat veel van hun klanten de extra parkeerkosten niet kunnen dragen. Je hoort Jochem Hilberdink over de vele klanten van zijn praktijk.
3: Je moet rekening houden met zo'n 150 tot 200 mensen op een dag.
4: Die mensen hebben fysio nodig. Die komen dus veel al met de auto omdat ze niet mobiel zijn.
3: Ja, iedereen die hier komt, die heeft in ieder geval heeft een beperking. En voor veel mensen is de auto het enige middel om hier nog te komen. Ze zitten bijvoorbeeld buiten de stad of toch gewoon te ver weg om met een aangepaste fiets bijvoorbeeld hier te komen. Dus die zijn echt afhankelijk van de auto.
4: Veelal is het ook zo dat ze niet bulken van het geld. Hè? Het is best wel een kostenpost eigenlijk, want ze zijn aan het revalideren.
3: Ja, het geldt natuurlijk niet voor iedereen. Zo eerlijk moeten we daarin ook zijn. Maar je wil ook niet de mensen treffen voor wie dit wel, waarvoor de financiële situatie wel heel nijpend is. En om dat te voorkomen wil je deze voorziening wel gewoon aanhouden en deze mogelijkheden wel gewoon behouden. We zien hier veel mensen twee keer per week. En als je dan hier ongeveer anderhalf uur bent, dan loopt het heel erg snel in de kosten. Dan zit je toch echt al op een tientje of meer per week.
4: Dus blijf voorlopig.
3: Ja, en voor mij onduidelijk hoe lang.
4: Want je zou het liefst hebben dat dit gewoon echt verankerd wordt, dat jullie dit gewoon voor langere tijd zou kunnen houden.
3: Ja, we hebben al langere tijd gesprekken met de gemeente, eigenlijk al sinds de invoering, over hoe dit in te delen. Wij denken dat het een cruciale voorziening is die de gemeente Groningen eigenlijk ook aan haar burgers geeft. Wij zien dit graag als een permanente oplossing.
4: Wat is de richting eigenlijk waar de gemeente aan denkt?
3: Ja, we weten eigenlijk één ding zeker. En dat is dat de blauwe zone gaat verdwijnen. En daar willen zij een alternatief voor hebben. De maatschappelijke vergunning. Op zich klinkt dat denk ik heel, heel gunstig. Maar zoals dat bij ons nu bekend is, hoe dat eruit gaat zien, is dat voor ons eigenlijk onwerkbaar. Wat zij eigenlijk verwachten straks van ons is dat het werkt zoals een gastvergunning. Dus dat je iemand los aanmeldt of afmeldt. Daarvoor per bezoek, per keer. En dat zal dan gaan om een ongelooflijk aantal klanten. Dat is een belasting die we bij de balie niet aankunnen. Daarnaast willen ze eigenlijk dat we dan zelf gaan bepalen wie arm is, wie rijk is. En op basis daarvan en plein publiek bij de balie iemand wel of niet laten parkeren. Dat lijkt mij een onwenselijke situatie als zorgverlener naar je patiënt toe, maar ook voor de patiënt zelf natuurlijk.
2: Je hoorde Jochem Hilberdink van de gelijknamige fysiotherapiepraktijk aan de Helpermolenstraat. De toekomst blijft dus ongewis. De bijdrage was van Johannes Rinks.
0: Ja, echt het is belangrijk dat de mensen kunnen parkeren, maar ook een gevalletje misschien van de mens houdt niet van veranderingen. Want ja, die

0: Yellow Taxi. Naar het originele nummer van Joni Mitchell. Ja, en de zanger van deze band, Adam Duritz, ja, die heeft toch wel een geweldig dateleven. Die heeft met ongeveer Toet Hollywood lopen daten in de jaren 90.
1: Okay.
0: Ik heb er even twee erbij gepakt. In 1995 heeft hij 2 jaar lang gedate met Jennifer Aniston. Die kennen we natuurlijk wel
1: van
0: allemaal.
1: Friends.
0: Van Friends. Hoe heet ze ook alweer?
1: Rachel.
0: Rachel, inderdaad. En vanaf direct daarna, 1997, is hij begonnen te daten met Courtney Cox. Dat is een van de andere dames uit Friends.
2: Dus ja, hij heeft, dat is volgens mij Monica.
0: Dat is Monica, inderdaad. Ja. De halve Friends-cast is langs geweest. Nou, nog wel een aantal andere. En het is niet echt de mooiste man om te zien. Dus hij zal wel een ontzettend goed karakter hebben.
3: Ja, opstaan, just Friends.
0: Nou ja, goed. Ik zit natuurlijk ook bij de radio vanwege mijn goede karakter. Dus ik moet niet zoveel zeggen. Jan, over mijn karakter gesproken.
2: Ja, nee, daar sloeg deze titel niet op.
0: Oh,
2: goed. Jammer, sorry. Dit is hartverwarmende reactie. Nou, Dagblad van Noorden. Stadeditie. Het ging toch over een paar mensen in een kano. Ik weet niet of jij erbij was, maar André van de Polder van de Groningen Kanovereniging kwam met het idee om tijdens een kanotocht door de Groningen binnenstad meteen zwerfafval op te ruimen. Met 15 kano's gingen leden het water op en verzamelden ze afval in kratjes op de boten. De opbrengst was groot, al was het volgens van de Polder minder afval dan in een eerdere editie. Maar opvallend was het groot aantal was een groot reclamebord dat uit het water werd gehaald. Ja, de actie ontstond spontaan nadat hij iets vergelijkbaars in Zwolle had gezien. Vooral rond woonboten, bruggen en terrassen lag veel rommel. De groep was ruim 3 uur bezig en moest het afval daarna zelf afvoeren. Goeie gemeente had dat even gefaciliteerd. Onderweg kregen de kanovaarders veel positieve reacties van voorbijgangers. En dat motiveert om dit soort opruimacties in de toekomst vaker te organiseren.
0: Ja.
2: Dat lijkt me inderdaad een hele leuke zaak.
0: Een mooie actie.
2: Ja.
0: Dan een grote delegatie naar de Special Olympics. Dat staat op onze eigen site van Oog. Vandaag reizen 41 deelnemers en coaches van de brugregio stad Groningen af naar Haarlem om daar deel te nemen aan de Special Olympics Nationale Spelen 2026. De Brug is een organisatie voor sporters met een verstandelijke handicap. Aan de Special Olympics doen zo'n 3000 sporters mee. Om alles in goede banen te leiden zijn er 1500 vrijwilligers aanwezig. De leden van de vereniging De Brug uit Groningen doen mee aan zwemmen, tafeltennis, bowlen en bokka. Dat is een soort palspel. Er staan komend weekend 22 sporten op het programma. De deelnemers verblijven op verschillende Europark-locaties in de omgeving van Haarlem. De sporters van De Brug hebben hard getraind en gaan erg gemotiveerd aan de start. Nou, dan kunnen we niks anders doen dan ze ontzettend veel succes en veel plezier wensen. Ja. En nou, hopelijk een geweldig mooi weekend. En als je dan ook nog een prijs in de wacht zou kunnen slepen,
2: het hoeft niet,
0: maar het zou wel hartstikke mooi zijn.
2: Yes.
0: De Brug, veel succes. Wij gaan door. Alex Warren. En we doen zo meteen het weer. On the TV, a man dressed in black says the tensions and waters arising. Happiness is treason. Fiction is fact in the storms always on the horizon.

0: Fine Place to Die. Nou, niet echt een heel gezellig onderwerp zo voor de vroege ochtend. Alex Warren hoorde je hier. Het is 9 minuutjes voor 9. Dat betekent dat het hoog tijd is voor Johan Kamphuis, de weerman van Oog. Goedemorgen, Johan.
1: Goedemorgen.
2: Mensen, een bijzonder goedemorgen.
0: Een hele goedemorgen. Het is voor mijn gevoel echt lekker Hollands zomerweer. Het is niet heel erg koud, maar wel behoorlijk nat. Wij zijn vanmorgen niet helemaal droog aangekomen, Johan. Hadden wij beter wat later kunnen gaan, of blijft het vandaag de hele dag zo? Wat denk je?
2: Nou, ik denk als je droog terug wil komen, moet je ook nog even wachten. Er passeert een zwak warmtefrontje. En het is inderdaad wat je zegt, het is zeker niet koud. Het is 16 graden, maar het is miserig. En dat blijft het een groot gedeelte van deze ochtend ook nog. Ja, later vanochtend, vanmiddag, dan trekt dat frontje weg. Dan wordt het allemaal wat lichter in de lucht. Wordt het ook droog, kan het zonnetje nog eens eventjes doorbreken. Loopt de temperatuur nog op naar zo'n 19, misschien wel 20 graden. Bij een stevig windje uit het westen, windkracht 4, af en toe zelfs windkracht 5. Dat vooral boven de open gebieden. In de namiddag en avond passeert er een volgende storing. Dat noemen we dan een koufront. Dat koufront dat markeert de lucht, de overgang naar weer wat koelere lucht, waar we komend weekend mee te maken hebben. En dat koufrontje dat geeft vanavond en vannacht weer wat regen. Ja, morgen en zondag. Dan breidt een hoge drukgebied zich vanaf Groenland, IJsland uit tot onze omgeving. Maar in hogere luchtlagen, en niet alleen in hogere luchtlagen, maar ook daaronder wordt koele lucht aangevoerd. En hoewel de luchtdruk stijgt, is het nog altijd niet helemaal stabiel. Dat betekent morgen dus nog altijd een bui of een buitje. Vaak is het echter droog. Soms gaat het zonnetje. Het is koel met 17 graden, normaal 20, 21 graden. En er staat een stevig windje uit het westen tot noordwesten. Matig tot vrij krachtig. Zondag een buitje met een beetje geluk helemaal droog. Regelmatig het zonnetje erbij. Nog altijd koel. Maandag ook nog frisjes. 17, 18 graden. Maar blijft het helemaal droog. Zien we toch regelmatig het zonnetje. En gaat de wind geleidelijk aan de ketting. Maar daarna gaat er wel het een en ander veranderen. Want het hoge drukgebied boven Groenland, IJsland en de Noordzee gaat zich verplaatsen naar Midden-Europa. En waarschijnlijk trekt het door naar het Middellandse Zeegebied. Ja, en dan gaat de wind om van het noordwesten naar het zuiden tot zuidoosten. En dat betekent dinsdag een paar buien op de grens met aanstormende zachte lucht. Het is zwoel, het is een beetje broeierig. En het zonnetje schijnt ook regelmatig in het wat onstabiele weertype. Wordt het al zo'n 23 of 24 graden. Woensdag 24, 25 graden. En het zou mij niet verbazen wanneer het kwik daarna gewoon explodeert. En we de tweede helft van de week richting de tropische 30 graden gaan.
0: Oh, zo. Tropische 30 graden. Dat zou wel een mooie zijn. Zeker als we dan in het weekend 's avonds heel erg laat op het terrasje nog even voetbal kunnen kijken.
2: Er is nog één model dat ons van dit horrorscenario wat mij betreft kan redden. En dat is het AI-model. Wat dat zegt, gaat helemaal niet gebeuren. Westenwindje, tweede helft van volgende week. Geen hitte. Dus we gaan eens even kijken hoe betrouwbaar is AI.
0: Nou, we moeten het nog maar even bezien. Tot die tijd houden we het gewoon nog maar eventjes lekker bij JK. Oftewel Johan Kamphuis. Die vertrouw ik een stuk meer.
1: Nou, ik vind tropisch wel heel erg heet hoor. Maar we gaan het zien.
0: We gaan het zien.
2: Als ik nog even heel even op die tropische temperaturen mag hebben. Ja. De weermodellen, de meeste toonaangevende modellen, die komen nu echt met excessen. Met donderdag, met vanaf vrijdag, zaterdag echt temperaturen die zelfs richting de 35 graden gaan.
0: Jeetje.
2: Kijk, dan moet alle puzzelstukjes kloppen. Maar dat gaat mij nog wat te ver. Maar we zouden wel eens een hele bijzondere periode tegemoet kunnen gaan. Maar volgens AI dus niet.
0: Volgens AI dus niet. Hou het in ieder geval even in je achterhoofd. Johan, het lijkt mij dan een goed plan dat wij vanmiddag rond de klok van 4:50 gewoon weer even bij jou komen om te kijken of er alweer updates zijn in die weermodellen.
2: Lijkt mij heel verstandig. Gaan we zeker even doen. Leuk.
0: Hartstikke fijn. Gaan we doen. Johan, dankjewel en tot vanmiddag.
2: Hey, tot vanmiddag.
0: Hoi. Johan Kamphuis dus. Zijn weerbericht kun je rustig nalezen op onze site oogtv.nl/hetweer. Daar heeft hij het allemaal netjes voor jullie uitgeschreven. Wij gaan nog even verder met Gwen Stefani. En ja, dit nummer onderschrijft nog niet bepaald de boodschap die Johan net gaf. Dit nummer heet Cool.

0: Ja, Gwen Stefani dus. En cool, net na de boodschap dat Johan gaf... dat het volgende week, einde van de week... misschien wel eens eventjes rond de zeer hoge temperaturen kan gaan. Johan heeft zelfs het getal 35 graden in de mond genomen.
1: Ja.
0: Of dat zo is, vanmiddag rond 4:50 hoor je daar meer over... tijdens Oog op het Weekend. Deze Oogochtendshow hebben we ontzettend veel nieuws behandeld. We zijn vanmorgen begonnen met...
2: parkeren.
0: Met parkeren, inderdaad, bij de praktijk... Hilberdink, de blauwe zone, die dreigt uit te verdwijnen. Hij heeft bezwaar aangetekend bij de gemeente... en dat heeft tot nu toe geen bot gevangen in ieder geval.
3: Nee.
0: Maar het wordt nog vervolgd.
3: Ja.
0: Verder.
2: Nou, hebben we dus een hele straat gesloopt. Dat wil zeggen, we hebben even geluisterd naar... in dit geval, ik zal haar naam nog een keer noemen... Vanja Julia Terveld. Hele mooie naam vind ik dat. Maar die heeft een podcast gemaakt over de hoogte... en dan onder de titel De Hoogte in. Want ja, die hele Azegastraat, die flats zijn weg. Nou, als je daar weer van wil weten... luister even naar onze uitzendingen. Kijk even bij uitzending gemist op onze site. Of luister naar die podcast natuurlijk, kan ook.
0: En tot slot rijschool Geertje Grabijn met de naam Only for Girls. Speciaal voor vrouwen, die gaat er mogelijk mee stoppen. Want, dat is hartstikke fijn voor Geertje, zij gaat met pensioen. Maar ze zoekt wel een opvolger, sinds 2012 is ze bezig. Wij hebben gesproken met Geertje en dat kun je ook rustig naluisteren... en nakijken op onze site ooktv.nl. En dat was het voor deze ochtendshow. Was het hem alweer?
2: Ja.
0: Maandag is weer een nieuwe ochtendshow. Show.
2: Zeker weten.
0: Vanmiddag vanaf 4:00 Oog op het Weekend. En Jan, wij sluiten altijd af met hetzelfde riedeltje. En dat is...
2: Dikke doei.
0: Dikke doei. En dat zeg ik terwijl ik hem nog niet klaar heb staan. Nog één keer.
2: Dikke doei.
0: Doei.
4: Een blinkend schone bedrijfsauto? JP's Car Wash is er nu ook voor bedrijfswagens tot 2,80 meter. A7, afslag Hoogkerk. JP's Car Wash. Ook op zondag open.
5: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
6: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
7: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Van de vrouwen boven de 50 met borstkanker... krijgt maar een derde een speciale gentest... waarmee wordt onderzocht of chemotherapie nodig is. Terwijl veel meer vrouwen voor zo'n test in aanmerking komen... blijkt uit onderzoek. Dat zo weinig vrouwen de gentest krijgen... kan volgens de onderzoekers betekenen dat vrouwen... onnodig chemotherapie met vaak zware bijwerkingen krijgen. In Amsterdam-Nieuw-West wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers onder het puin. Rond middernacht was er een explosie in een bijgebouw van een flat... waar een sportschool zit die 24 uur per dag open is. Er is een zoekactie gestart. Er wordt nu een kraan ingezet om het gebouw te doorzoeken, zegt de veiligheidsregio.
8: We gaan het langzaam afbreken. Omdat het pand ook instabiel is, kunnen we niet naar binnen. Dus we gaan eigenlijk vanaf buiten naar binnen werken. En op zoek naar eventueel mogelijk slachtoffers onder het puin.
7: Zo'n 400 mensen zijn geëvacueerd. Duizenden rapporten over de versterking van woningen van bewoners in het aardbevingsgebied in Groningen bevatten mogelijk fouten. Bronnen melden aan RTV Noord en het programma Pointer dat er ook woningen onterecht veilig zijn verklaard. Deze journalist van de RTV Noord zegt om welke fouten het gaat.
9: Dan kan het bijvoorbeeld gaan over een schoorsteen die mist in een rapport. Of dat een bewoner er juist wel eentje in het rapport heeft, maar niet op het dak heeft staan. Maar het kan ook zijn dat een berekening van veiligheidsmarges niet klopt of niet volledig is. En er zijn zelfs verhalen van Groningers die plots het rapport van een hele andere woning ontvingen.
7: Later deze maand verschijnt een onderzoek van het adviescollege Veiligheid Groningen. President Trump wil een derde van de Amerikaanse NAVO-vliegtuigen en oorlogsschepen terugtrekken uit Europa om ze elders in de wereld in te zetten. De New York Times meldt dat dat begin deze maand met de Europese bondgenoten is gedeeld. Als de Amerikaanse plannen doorgaan, kan de NAVO minder goed lange afstandsaanvallen uitvoeren vanuit Europa. Het weer bewolkt en er trekken buien over, soms ook wat zon en het wordt een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
10: Goed nieuws voor alle haringliefhebbers. De Hollandse Nieuwe komt eraan. 17 juni verkrijgbaar bij Vishandel Tastu. Vers van het mes, schoongemaakt en heerlijk zacht van smaak. Kom langs, standplaats Ruisgebrug en proef de echte Hollandse Nieuwe. Lekker aan de kar of gewoon mee naar huis. Nog heel even geduld. 17 juni zijn ze er weer. Vishandel Tastu. Vers, lekker en met liefde bereid.
1: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.
10: Nu bij JP Car Wash €3,50 korting op een wasbeurt naar keuze. Bij codewoord OOGRADIO. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash, direct aan de A7 afslag Hoogkerk.
6: OOGRADIO.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Jan Kooistra met het nieuws uit Groningen. Archeologen doen komende zomer onderzoek in Woltersum. Dat vindt plaats van juni tot en met augustus. De bedoeling is een duidelijker beeld te krijgen waar archeologische resten zijn. Zo kunnen tijd en kosten bespaard worden bij toekomstige bouwplannen. De gemeente Groningen en de Nationaal Coördinator Groningen, de NCG, hebben opdracht gegeven tot dit onderzoek. In deze periode lopen twee archeologen van Raap Archeologisch Adviesbureau door het dorp. Zij doen ongeveer 360 kleine boringen, ook op particuliere percelen. Elk boorgat wordt na onderzoek meteen dichtgemaakt. De resultaten van dit onderzoek komen in een nieuwe archeologische kaart van Woltersum. De Dilgsweg in Haren wordt vanaf deze maand opnieuw ingericht. Werkzaamheden aan de weg tussen de Rijksstraatweg en de Kerklaan beginnen op maandag 22 juni en duren tot begin november. De Dilgsweg wordt een straat met een maximumsnelheid van 30 km per uur. Fietsers en voetgangers krijgen meer ruimte en er komt meer groen. De werkzaamheden worden uitgevoerd in vier fases. Dat betekent dat steeds delen van de weg, voetpaden en inritten tijdelijk zijn afgesloten. Parkeren op eigen terrein is daardoor niet altijd mogelijk. De woningen zelf blijven zoveel mogelijk bereikbaar met rijplaten. Het wijkinformatiepunt in Kostverloren is weer terug op de locatie aan de Jacob van Ruisdalstraat nummer 30. In februari ging het informatiepunt dicht omdat woningcoöperatie Nijenstee de plek ging verduurzamen. De locatie is met de recente werkzaamheden aangesloten op het warmtenet. Komende zomer is de locatie open voor inloopspreekuren van Warmtestad. Op de website van het informatiepunt staan de tijden van de inloopspreekuren. Alle lijnen van de NS krijgen vanaf de dienstregeling 2027 nummers. Zo kunnen reizigers hun trein voortaan ook herkennen aan een vast lijnnummer. De nummers moeten op een duidelijke kaart en daarom roept de NS iedereen op om een ontwerp te maken. Het winnende ontwerp komt op de stations in het land te hangen. Men kent lijnnummers al van de bus, tram en metro. Het moet plannen, reizen en overstappen eenvoudiger maken. Intercities en sprinters krijgen elk hun eigen lijnnummer. De sprinter tussen Assen en Groningen bijvoorbeeld wordt S61... en de Intercity Groningen-Den Haag wordt IC5. Het toevoegen van lijnnummers is al lang een wens van de NS... en ook van consumentenorganisaties zoals Rover. De NS laat een proef uitvoeren op Amersfoort Centraal. En dan nog het weer. Vandaag in de ochtend is er af en toe zon... en dan valt een verspreide bui. Vanmiddag is er bewolking dikker en valt er soms wat lichte regen. Het was zo'n 20 graden. Bij toch een matige westenwind varieert het in windkracht van 3 tot 4. En dit was het Oog Radio Nieuws. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
0: Het geluid van Groningen.

0: Goed nieuws voor alle haringliefhebbers. De Hollandse Nieuwe komt eraan. 17 juni verkrijgbaar bij vishandel Tastu. Vers van het mes, schoongemaakt en heerlijk zacht van smaak. Kom langs, standplaats Ruischebrug en proef de echte Hollandse Nieuwe. Lekker aan de kar of gewoon mee naar huis. Nog heel even geduld. 17 juni zijn ze er weer. Vishandel Tastu. Vers, lekker en met liefde bereid.
1: Eén voor jou.
2: Voordelige spijkerbroeken.
1: Eén voor mij.
2: Voordelige korte broeken.
1: Eén voor jou.
2: Voordelige t-shirts.
1: Eén voor mij.
2: Voordelige overhemden.
1: 50-50.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In de Amsterdamse sportschool waar vannacht een explosie was, wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers. Eerder is al gezocht met een drone en speurhonden. Nu is er een kraan om het gebouw in Amsterdam-Nieuw-West stukje bij beetje te slopen. Bij de explosie raakten zeker 7 mensen gewond. Volgens de eigenaar van de sportschool was de explosie onder de vloer waar leidingen lopen. De afgezette Zuid-Koreaanse president Yoon is veroordeeld tot nog eens 30 jaar cel. Volgens een rechtbank in Seoul is hij schuldig aan provocaties door drones boven de Noord-Koreaanse hoofdstad te laten vliegen. Oud-president Yoon gaf daar opdracht toe om de spanningen tussen de twee landen op te voeren. Volgens de rechtbank heeft hij zo samen met de minister van Defensie geprobeerd om bij Noord-Korea militaire reacties uit te lokken om vervolgens de staat van beleg te kunnen uitroepen. Yoon kreeg eerder al levenslang voor zijn poging tot een staatsgreep. Van de vrouwen boven de 50 met borstkanker krijgt maar een derde een speciale gentest waarmee wordt onderzocht of chemotherapie nodig is. Terwijl veel meer vrouwen voor zo'n test in aanmerking komen, blijkt uit onderzoek. Dat zo weinig vrouwen die gentest krijgen kan volgens de onderzoekers betekenen dat vrouwen onnodig chemotherapie met vaak zware bijwerkingen krijgen. In Zeeland hangt vandaag bij basisscholen en middelbare scholen de vlag half stok uit respect en medeleven met de slachtoffers en nabestaanden van het zware verkeersongeluk gisteren. Daarbij kwamen 3 leerlingen en een docent van een basisschool in Aksel om het leven. Op de school komen medewerkers, ouders en kinderen bij elkaar. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onduidelijk. Een man van 19 zit vast. De politie wil niet zeggen of hij de bestuurder van de auto is. Het weer bewolkt en er trekken buien over. Soms ook wat zon. Het wordt een graad of 18. Morgen van alles wat met zon en buien bij 16 tot 20 graden. Zondag is het vaker droog. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
3: De agrarische website van Nederland, deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
4: Goedendag, Henk de Haan hier. Ik weet waar je zaterdag 13 juni naartoe moet broezen. Kom naar de 5e 112 Groningendag in de Martini Plaza. Deze leerzame dag voor jong en oud mag je niet missen. Het Deventieplein met klimwand komt ook 13 juni van 10 tot 5. U bent van harte welkom. Voor meer informatie, kijk op 112groningen.nl. Pom, pom, pom, pom, pom.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Jan Kooistra met het nieuws uit Groningen. Archeologen doen komende zomer onderzoek in Woltersum. Dat vindt plaats van juni tot en met augustus. De bedoeling is een duidelijker beeld te krijgen waar archeologische resten zijn. Zo kunnen tijd en kosten bespaard worden bij toekomstige bouwplannen. De gemeente Groningen en de Nationaal Coördinator Groningen, de NCG, hebben een opdracht gegeven tot dit onderzoek. In deze periode lopen twee archeologen van Raap Archeologisch Adviesbureau door het dorp. Zij doen ongeveer 360 kleine boringen, ook op particuliere percelen. Elk boorgat wordt na onderzoek meteen dichtgemaakt. De resultaten van dit onderzoek komen in een nieuwe archeologische kaart van Woltersum. De Dilgsweg in Haren wordt vanaf deze maand opnieuw ingericht. Werkzaamheden aan de weg tussen de Rijksstraatweg en de Kerklaan beginnen op maandag 22 juni en duren tot begin november. De Dilgsweg wordt een straat met een maximumsnelheid van 30 km per uur. Fietsers en voetgangers krijgen meer ruimte en er komt meer groen. De werkzaamheden worden uitgevoerd in vier fases. Dat betekent dat steeds delen van de weg, voetpaden en inritten tijdelijk zijn afgesloten. Parkeren op eigen terrein is daardoor niet altijd mogelijk. De woningen zelf blijven zoveel mogelijk bereikbaar met rijplaten. Het wijkinformatiepunt in Kostverloren is weer terug op de locatie aan de Jacob van Ruisdalstraat nummer 30. In februari ging het informatiepunt dicht omdat woningcoöperatie Nijensteen de plek ging verduurzamen. De locatie is met de recente werkzaamheden aangesloten op het warmtenet. Komende zomer is de locatie open voor inloopspreekuren van Warmtestad. Op de website van het informatiepunt staan de tijden van de inloopspreekuren. Alle lijnen van de NS krijgen vanaf de dienstregeling 2027 nummers. Zo kunnen reizigers hun trein voortaan ook herkennen aan een vast lijnnummer. De nummers moeten op een duidelijke kaart en daarom roept de NS iedereen op om een ontwerp te maken. Het winnende ontwerp komt op de stations in het land te hangen. Men kent lijnnummers al van de bus, tram en metro. Het moet plannen, reizen en overstappen eenvoudiger maken. Intercities en sprinters krijgen elk hun eigen lijnnummer. De sprinter tussen Assen en Groningen bijvoorbeeld wordt S61... en de Intercity Groningen-Den Haag wordt IC5. Het toevoegen van lijnnummers is al lang een wens van de NS en ook van consumentenorganisaties zoals Rover. De NS laat een proef uitvoeren op Amersfoort Centraal. En dan nog het weer. Vandaag in de ochtend is er af en toe zon en dan valt een verspreide bui. Vanmiddag is de bewolking dikker en valt er soms wat lichte regen. Het was zo'n 20 graden. Bij toch een matige westenwind varieert het in windkracht van 3 tot 4. En dit was het Oog Radio Nieuws. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
0: Het geluid van Groningen.

0: adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten?
1: Kijk op primareclame.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De parlementaire enquêtecommissie over corona verhoort vanochtend Dick Schoof. Hij was tijdens corona de hoogste ambtenaar op het ministerie van Justitie en Veiligheid en had een belangrijke rol achter de schermen. Het ministerie van Justitie ging vooral over de coronamaatregelen en de handhaving. Vanmiddag wordt oud-premier Mark Rutte verhoord door de enquêtecommissie. In de Amsterdamse sportschool, waar vannacht een explosie was, wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers. Met een grote kraan wordt het gebouw in Amsterdam-Nieuw-West stukje bij beetje gesloopt. Bij de explosie raakten zeker 7 mensen gewond. De oorzaak van de ontploffing is nog niet bekend. De politie houdt alle opties nog open. De veiligheidsregio roept getuigen op zich te melden en beelden te delen. De ongeveer 400 bewoners van de flat naast de sportschool kunnen vanochtend en waarschijnlijk ook vanmiddag nog niet terug naar huis. In de Hongaarse hoofdstad Boedapest zijn 8 mensen omgekomen bij 2 verkeersongelukken achter elkaar. Eerst kreeg een vrachtwagen een botsing en vloog in brand. De chauffeur kwam om het leven. In de file die daarop volgde reed vervolgens een personenbusje op een andere vrachtwagen. Daarbij kwamen 7 inzittenden van het busje om en 2 anderen raakten gewond. De Hongaarse premier Magyar heeft zijn medeleven betuigd met alle slachtoffers en nabestaanden. De afgezette Zuid-Koreaanse president Yoon is veroordeeld tot nog eens 30 jaar cel. Volgens een rechtbank in Seoul is hij schuldig aan provocaties door drones boven de Noord-Koreaanse hoofdstad te laten vliegen. Oud-president Yoon gaf daar opdracht toe, volgens de rechtbank, om bij Noord-Korea militaire reacties uit te lokken om vervolgens de staat van beleg te kunnen uitroepen. Yoon kreeg eerder al levenslang voor zijn poging tot een staatsgreep. Het weer bewolkt en er trekken buien over. Soms ook wat zon en het wordt een graad of 18. Morgen vaker zon, maar ook buien. En het wordt dan 16 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
5: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
6: Een blinkend schone bedrijfsauto? JP's Car Wash is er nu ook voor bedrijfswagens tot 2,80 meter. A7, afslag Hoogkerk. JP's Car Wash, ook op zondag open.
7: Bij tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119 32 in Groningen.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Jan Kooistra met het nieuws uit Groningen. Archeologen doen komende zomer onderzoek in Woltersum. Dat vindt plaats van juni tot en met augustus. De bedoeling is een duidelijker beeld te krijgen waar archeologische resten zijn. Zo kunnen tijd en kosten bespaard worden bij toekomstige bouwplannen. De gemeente Groningen en de Nationaal Coördinator Groningen, de NCG, hebben opdracht gegeven tot dit onderzoek. In deze periode lopen twee archeologen van Raap Archeologisch Adviesbureau door het dorp. Zij doen ongeveer 360 kleine boringen, ook op particuliere percelen. Elk boorgat wordt na onderzoek meteen dichtgemaakt. De resultaten van dit onderzoek komen in een nieuwe archeologische kaart van Woltersum. De Dilgsweg in Haren wordt vanaf deze maand opnieuw ingericht. Werkzaamheden aan de weg tussen de Rijksstraatweg en de Kerklaan beginnen op maandag 22 juni en duren tot begin november. De Dilgsweg wordt een straat met een maximumsnelheid van 30 km per uur. Fietsers en voetgangers krijgen meer ruimte en er komt meer groen. De werkzaamheden worden uitgevoerd in vier fases. Dat betekent dat steeds delen van de weg, voetpaden en inritten tijdelijk zijn afgesloten. Parkeren op eigen terrein is daardoor niet altijd mogelijk. De woningen zelf blijven zoveel mogelijk bereikbaar met rijplaten. Het wijkinformatiepunt in Kostverloren is weer terug op de locatie aan de Jacob van Ruisdalstraat nummer 30. In februari ging het informatiepunt dicht omdat woningcoöperatie Nijenstee de plek ging verduurzamen. De locatie is met de recente werkzaamheden aangesloten op het warmtenet. Komende zomer is de locatie open voor inloopspreekuren van Warmtestad. Op de website van het informatiepunt staan de tijden van de inloopspreekuren. Alle lijnen van de NS krijgen vanaf de dienstregeling 2027 nummers. Zo kunnen reizigers hun trein voortaan ook herkennen aan een vast lijnnummer. De nummers moeten op een duidelijke kaart en daarom roept de NS iedereen op om een ontwerp te maken. Het winnende ontwerp komt op de stations in het land te hangen. Men kent lijnnummers al van de bus, tram en metro. Het moet plannen, reizen en overstappen eenvoudiger maken. Intercities en sprinters krijgen elk hun eigen lijnnummer. De sprinter tussen Assen en Groningen bijvoorbeeld wordt S61... en de Intercity Groningen-Den Haag wordt IC5. Het toevoegen van lijnnummers is al lang een wens van de NS... en ook van consumentenorganisaties zoals Rover. De NS laat een proef uitvoeren op Amersfoort Centraal. En dan nog het weer. Vandaag in de ochtend is er af en toe zon... en dan valt een verspreide bui. Vanmiddag is er bewolking dikker en valt er soms wat lichte regen. Het was zo'n 20 graden. Bij toch een matige westenwind varieert het in windkracht van 3 tot 4. En dit was het Oog Radionieuws. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
0: Het geluid van Groningen.

0: op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De volwassene die bij het verkeersongeluk in Zeeland is omgekomen is de directeur van de basisschool. Dat heeft de gemeente Terneuzen bekendgemaakt. De drie leerlingen die bij het ongeluk omkwamen zaten in groep 8. In Zeeland hangt vandaag bij alle scholen de vlag halfstok uit medeleven met de slachtoffers en nabestaanden. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi eisen minimaal 1,5 jaar voorbereidingstijd voor zijn hoger beroep in het Marengo-proces. Krijgen ze die tijd niet, dan trekken ze zich terug. De advocaten hebben nog tot 1 september nodig om lopende zaken af te ronden. Dat betekent dat het proces tegen Taghi tot maart 2028 stil komt te liggen. Het dossier in het hoger beroep telt 90.000 pagina's. En de voorbereidingstijd voor nieuwe advocaten was al vaker een discussie. Eerder werd een soortgelijk verzoek afgewezen. Netbeheerder Liander zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat de ontploffing in de Amsterdamse sportschool vannacht een gasexplosie was. Definitief is die conclusie nog niet. In het gebouw in Amsterdam-Nieuw-West wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers. Met een grote kraan wordt vandaag het gebouw gesloopt. Bij de explosie raakten zeker 7 mensen gewond. Het zijn mensen die aan het sporten waren, maar ook voorbijgangers. De eerste coronagolf in 2020 zorgde voor een gigantische werkdruk bij ambtenaren en bewindslieden. Dat zei Dick Schoof tijdens het verhoor van de parlementaire enquêtecommissie Corona. Schoof was tijdens de pandemie topambtenaar bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Volgens hem moesten er in zeer korte tijd belangrijke besluiten worden genomen. Daardoor maakten mensen onvoorstelbaar veel uren. Het weer bewolkt en soms nog wat motregen. Hier en daar ook wat zon. Het wordt een graad of 18. Morgen vaker zon, maar ook buien. En het wordt dan 16 tot 20 graden. Zondag is het vaker droog. Dit was het NOS Journaal.
0: Nu bij JP Car Wash €3,50 korting op een wasbeurt naar keuze. Bij codewoord OOGRADIO. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash, direct aan de A7 afslag Hoogkerk.
3: Goedendag, Henk de Haan hier. Ik weet waar je zaterdag 13 juni naartoe moet broezen. Kom naar de 5e 112 Groningendag in de Martini Plaza. Deze leerzame dag voor jong en oud mag je niet missen. Het Deventieplein met klimwand komt ook 13 juni van 10 tot 5. U bent van harte welkom. Voor meer informatie, kijk op 112groningen.nl. Pom, pom, pom, pom, pom.
4: Goed nieuws voor alle haringliefhebbers. De Hollandse Nieuwe komt eraan. 17 juni verkrijgbaar bij Vishandel Tastu. Vers van het mes, schoongemaakt en heerlijk zacht van smaak. Kom langs, standplaats Ruischebrug en proef de echte Hollandse Nieuwe. Lekker aan de kar of gewoon mee naar huis. Nog heel even geduld. 17 juni zijn ze er weer. Vishandel Tastu. Vers, lekker en met liefde bereid.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Jan Kooistra met het nieuws uit Groningen. Archeologen doen komende zomer onderzoek in Woltersum. Dat vindt plaats van juni tot en met augustus. De bedoeling is een duidelijker beeld te krijgen waar archeologische resten zijn. Zo kunnen tijd en kosten bespaard worden bij toekomstige bouwplannen. De gemeente Groningen en de Nationaal Coördinator Groningen, de NCG, hebben opdracht gegeven tot dit onderzoek. In deze periode lopen twee archeologen van Raap Archeologisch Adviesbureau door het dorp. Zij doen ongeveer 360 kleine boringen, ook op particuliere percelen. Elk boorgat wordt na onderzoek meteen dichtgemaakt. De resultaten van dit onderzoek komen in een nieuwe archeologische kaart van Woltersum. De Dilgsweg in Haren wordt vanaf deze maand opnieuw ingericht. Werkzaamheden aan de weg tussen de Rijksstraatweg en de Kerklaan beginnen op maandag 22 juni en duren tot begin november. De Dilgsweg wordt een straat met een maximumsnelheid van 30 km per uur. Fietsers en voetgangers krijgen meer ruimte en er komt meer groen. De werkzaamheden worden uitgevoerd in 4 fases. Dat betekent dat steeds delen van de weg, voetpaden en inritten tijdelijk zijn afgesloten. Parkeren op eigen terrein is daardoor niet altijd mogelijk. De woningen zelf blijven zoveel mogelijk bereikbaar met rijplaten. Het wijkinformatiepunt in Kostverloren is weer terug op de locatie aan de Jacob van Ruisdalstraat nummer 30. In februari ging het informatiepunt dicht omdat woningcoöperatie Nijenstee de plek ging verduurzamen. De locatie is met de recente werkzaamheden aangesloten op het warmtenet. Komende zomer is de locatie open voor inloopspreekuren van Warmtestad. Op de website van het informatiepunt staan de tijden van de inloopspreekuren. Alle lijnen van de NS krijgen vanaf de dienstregeling 2027 nummers. Zo kunnen reizigers hun trein voortaan ook herkennen aan een vast lijnnummer. De nummers moeten op een duidelijke kaart en daarom roept de NS iedereen op om een ontwerp te maken. Het winnende ontwerp komt op de stations in het land te hangen. Men kent lijnnummers al van de bus, tram en metro. Het moet plannen, reizen en overstappen eenvoudiger maken. Intercities en sprinters krijgen elk hun eigen lijnnummer. De sprinter tussen Assen en Groningen bijvoorbeeld wordt S61... en de Intercity Groningen-Den Haag wordt IC5. Het toevoegen van lijnnummers is al lang een wens van de NS en ook van consumentenorganisaties zoals Rover. De NS laat een proef uitvoeren op Amersfoort Centraal. En dan nog het weer. Vandaag in de ochtend is er af en toe zon en dan valt een verspreide bui. Vanmiddag is de bewolking dikker en valt er soms wat lichte regen. Het was zo'n 20 graden. Bij toch een matige westenwind varieert het in windkracht van 3 tot 4. En dit was het Oog Radio Nieuws. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
0: Het geluid van Groningen.

0: de agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
1: Goedendag, Henk de Haan hier. Ik weet waar je zaterdag 13 juni naartoe moet broezen. Kom naar de 5e 112 Groningendag in de Martini Plaza. Deze leerzame dag voor jong en oud mag je niet missen. Het Deventieplein met klimwand komt ook 13 juni van 10 tot 5. U bent van harte welkom. Voor meer informatie, kijk op 112groningen.nl. Pom, pom, pom, pom, pom.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De hulpdiensten in Amsterdam-Nieuw-West hebben indicaties dat er nog mensen onder het puin liggen van de sportschool die vannacht werd verwoest door een explosie. Waarom ze dat denken, wil een woordvoerder niet zeggen. Het gebouw wordt momenteel door een kraan stukje bij beetje afgebroken op zoek naar slachtoffers. Ook wordt er nog geblust door de brandweer. Vannacht werden al 7 gewonden uit het pand gered. 2 van hen zijn zwaar gewond. Netbeheerder Liander heeft geen aanwijzingen dat het een gasexplosie was, maar het onderzoek loopt nog. De Nederlandse Bank heeft berekend dat de economie veel minder hard groeit dan verwacht. Het komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. Vanwege de hoge energieprijzen geven mensen minder geld uit. En ook de inflatie komt dit jaar waarschijnlijk hoger uit dan verwacht. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi eisen minimaal 1,5 jaar voorbereidingstijd voor zijn hoger beroep in het Marengo-proces. Krijgen ze die tijd niet, dan trekken ze zich terug. De advocaten hebben nog tot 1 september nodig om lopende zaken af te ronden. Dat betekent dat het proces tegen Taghi tot maart 2028 stil komt te liggen. Het dossier in het hoger beroep telt 90.000 pagina's. En de voorbereidingstijd voor nieuwe advocaten was al vaker een discussie. Eerder werd een soortgelijk verzoek afgewezen. De Britse kunstenaar David Hockney is overleden. Hij wordt gezien als een van de meest toonaangevende kunstenaars van deze tijd en was bekend om zijn kleurrijke schilderijen. Hockney schilderde onder meer Portret van een kunstenaar, Zwembad met 2 figuren, dat in 2018 werd verkocht voor $90 miljoen. Het was het hoogste bedrag dat ooit voor het werk van een nog levende kunstenaar was betaald. David Hockney woonde in Californië, waar hij overleed. Hij was 88 jaar. Het weer bewolkt en kans op motregen. Soms ook wat zon. Het is 15 tot 18 graden. Morgen wisselvallig en dan 16 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Voordelige spijkerbroeken. Voordelige korte broeken. Voordelige t-shirts. Voordelige overhemden.

0: Nu bij JP Car Wash €3,50 korting op een wasbeurt naar keuze. Bij codewoord OOGRADIO. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash, direct aan de A7 afslag Hoogkerk.
1: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.
2: OOGRADIO.

0: Oogradio Stadsplaat.
1: Nu stel ik mezelf weer de vraag, wat als het me niet lukt? Denk dat ik zou verdwalen, want er is geen weg meer terug. Zijn die jaren dan voor niets geweest of maak ik me te druk? Geef geen F's meer om die L's, ik zoek een klein beetje geluk. Niet meer

als een zegen. Nu stel ik mezelf weer de vraag, wat als het me niet lukt? Niet dat ik zou verdwalen, want er is geen weg meer terug. Zijn die jaren dan voor niets geweest of maak ik me te druk? Geef geen F's

0: Visspecialist Passel. Loaded skibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij Visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
1: Goed nieuws voor alle haringliefhebbers. De Hollandse Nieuwe komt eraan. 17 juni verkrijgbaar bij Vishandel Tastu. Vers van het mes, schoongemaakt en heerlijk zacht van smaak. Kom langs, standplaats Ruischebrug en proef de echte Hollandse Nieuwe. Lekker aan de kar of gewoon mee naar huis. Nog heel even geduld. 17 juni zijn ze er weer. Vishandel Tastu. Vers, lekker en met liefde bereid.
2: Geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De hulpdiensten in Amsterdam-Nieuw-West gaan ervan uit dat er nog mensen onder het puin liggen van de sportschool die vannacht werd verwoest door een explosie. Waarom ze dat denken, wil een woordvoerder niet zeggen. Het gebouw wordt momenteel door een kraan voorzichtig afgebroken op zoek naar slachtoffers. Dat kan nog een groot deel van de dag duren. Vannacht werden al 7 gewonden uit het pand gered. 2 van hen zijn zwaar gewond. Netbeheerder Liander heeft geen aanwijzingen dat het om een gasexplosie ging, maar het onderzoek loopt nog. In België is een automobilist schuldig bevonden aan 7 keer doodslag. 4 jaar geleden reed hij tijdens carnaval met zijn neef in op een groepje feestgangers in een dorp in Wallonië. Vlak voor het ongeluk reed hij 174 km per uur op een plek waar 50 is toegestaan. Zijn auto was illegaal opgevoerd en hij had een telefoon in zijn hand, omdat hij, naar eigen zeggen, een leuk filmpje wilde maken. Welke straf hij krijgt, wordt volgende week bekend. Advocaten Aniek Slijter en Ronald van der Horst willen zeker 1,5 jaar de tijd om het Marengo-proces voor te bereiden. Naast inleestijd willen de twee ook onbeperkt toegang tot hoofdverdachte Tachi in de EBI in Vught. Tachi zat 1 jaar zonder advocaat. Vorige week boden Slijter en Van der Horst aan om de verdediging te doen. Als ze de voorbereidingstijd niet krijgen, leggen ze de verdediging meteen weer neer, zeggen ze. Turnster Lieke Wevers heeft haar carrière beëindigd. Dat schrijft ze op Instagram. Deze week werd al bekend dat de 34-jarige Wevers voor de Spaanse Turnbond gaat werken. Wevers deed 3 keer mee aan de Olympische Spelen en werd in 2015 Europees kampioen op de balk. Het weer. Vanuit het westen breekt de zon af en toe door, maar nog steeds is er kans op regen. Het is 15 tot 18 graden. Morgen ook nog wisselvallig. Vanaf zondag wordt het zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
4: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
5: Goedendag, Henk de Haan hier. Ik weet waar je zaterdag 13 juni naartoe moet broezen. Kom naar de 5e 112 Groningendag in de Martini Plaza. Deze leerzame dag voor jong en oud mag je niet missen. Het Defensieplein met klimwand komt ook 13 juni van 10 tot 5. U bent van harte welkom. Voor meer informatie, kijk op 112groningen.nl. Pompom, pompom, pom.

0: do. Oog Radio Stadsplaat.
1: Ik moet je vergeten, want ik wou verder zonder jou. Zonder jouw leven.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemiddag, het is 2:30. Alexander Temeer met het nieuws uit Groningen. De ontroerend zaakbelasting in Groningen gaat omhoog. Dat staat in de plannen van het nieuwe gemeentebestuur. Daar staat tegenover dat de reclamebelasting voor ondernemers omlaag gaat. En ook wil het college onderzoeken of bakkers op zondagochtend weer eerder open mogen. Verder wordt gekeken naar maatregelen op het gebied van wonen, bereikbaarheid en duurzaamheid. De plannen vormen de basis voor het beleid in de komende jaren en worden de komende tijd verder uitgewerkt. Ja, en dan de plannen van het nieuwe gemeentebestuur zorgen ook direct voor discussie in de gemeenteraad. Oppositiepartij D66 maakt zich zorgen over de financiële gevolgen van het akkoord en vreest dat de begroting na 2028 niet sluitend is en de schulden van de gemeente verder oplopen. Al ziet de partij ook positieve punten in de plannen voor cultuur en de verruiming van de openingstijden voor nogmaals de bakkers op zondag. Door naar de politie, die waarschuwt inwoners van Noord-Nederland voor nepagenten. Er zijn de afgelopen dagen meerdere meldingen binnengekomen van oplichters die zich voordoen als politiemedewerkers. Zij proberen vooral ouderen over te halen om sieraden, geld of bankpassen af te geven. De politie benadrukt dat echte agenten nooit waardevolle spullen ophalen. Wie twijfelt aan de identiteit van een agent aan de deur wordt geadviseerd direct met 112 te bellen. In Eelderwolde zorgde een gaslek aan het begin van de middag voor overlast aan de Ter Borglaan. Het lek ontstond tijdens de werkzaamheden in de straat. Hulpdiensten kwamen ter plaatse en het gebied werd tijdelijk afgezet. Netbeheerder Enexis heeft het lek gedicht. Voor zover bekend raakte er niemand gewond. En dan ook in de Groningse wijk De Hoornse Meer was er vandaag schade. Er reed een automobilist tegen de ingang van een appartementencomplex aan. De klap veroorzaakte flinke schade aan het portiek. Hulpdiensten kwamen ter plaatse om de situatie veilig te stellen. Over de oorzaak van het ongeval is ook nog niets bekend. Dan naar het aardbevingsdossier. De rechter heeft de NAM, de Nederlandse aardoliemaatschappij, deels gelijk gegeven in het langlopend conflict over de kosten van compensatie voor waardedaling van woningen in het bevingsgebied. Het gaat om miljoenen euro's. De uitspraak betekent dat een deel van de rekening niet volledig bij de NAM terechtkomt. Wat de financiële gevolgen precies zullen zijn, wordt de komende tijd verder duidelijk. En we sluiten af met sportnieuws. Een zeiler uit Glimmen heeft in Griekenland de wereldtitel veroverd. De Groninger was tijdens het WK de sterkste in zijn klasse en mag zich nu wereldkampioen worden. Bijzondere prestatie die in zijn woonplaats met trots wordt ontvangen. En daarmee eindigt het bulletin met een mooi internationaal succes voor een sporter uit onze regio. Tot slot het weer. Vanmiddag bewolking is dikker dan vanmorgen en er valt ook soms wat lichte regen. Toch wordt het aardig warm. 20 graden bij een matige westenwind. Kracht 3 tot 4. En dit was het Oog Radio Nieuws. Komend uur zijn we er gewoon weer. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en natuurlijk de Oog-app.
0: Het geluid van Groningen.

0: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
1: Eén voor jou.
2: Voordelige spijkerbroeken.
1: Eén voor mij.
2: Voordelige korte broeken.
1: Eén voor jou.
2: Voordelige t-shirts.
1: Eén voor mij.
2: Voordelige overhemden.
1: 50-50 Tolbert, ja dat past iedereen.
2: Alleen al voor de prijs.
1: Voor
2: ga je naar 50-50.
1: Voor jou.
3: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het kabinet neemt extra maatregelen binnen de legale online gokbranche, omdat steeds meer mensen gokverslaafd raken. Zo komt er een verbod op reclame voor gokken en op het aanbieden van bonussen. Ook moeten mensen in sommige gevallen aantonen dat ze eventuele verliezen kunnen betalen. Deskundigen waarschuwen al jaren voor het toenemend aantal gokverslaafden, vooral onder jonge mensen en mensen met psychische en gedragsproblemen. Het kabinet wil online gokken niet verbieden. Dan raken gokkers en gokverslaafden uit beeld. In België is een automobilist schuldig bevonden aan 7 keer doodslag. 4 jaar geleden reed hij tijdens carnaval met zijn neef in op een groepje feestgangers in een dorp in Wallonië. Vlak voor het ongeluk reed hij 174 km per uur op een plek waar 50 is toegestaan. Zijn auto was illegaal opgevoerd en hij had een telefoon in zijn hand, omdat hij naar eigen zeggen een leuk filmpje wilde maken. Welke straf hij krijgt wordt volgende week bekend. Het Fries Waterschap probeert de rode Amerikaanse rivierkreeft weg te krijgen van Ameland. In een polder op het eiland zijn enkele kreeften aangetroffen. De invasieve exoot is erg schadelijk voor de natuur. De kreeften eten waterplanten en andere diertjes, graven gangen in de oevers en tasten de biodiversiteit op het eiland aan. Het waterschap, Staatsbosbeheer en de gemeente Ameland leggen op 10 plekken fuiken in het water om de kreeften te vangen. Daar is een ontheffing voor. Op de andere Waddeneilanden zit de kreeft niet, zegt het waterschap. Dan krijgt u nog het weer. Van het westen uit breekt de zon af en toe door, maar nog steeds is er kans op regen. Het is 15 tot 18 graden. Morgen ook nog wisselvallig. Vanaf zondag is het zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
5: Nu bij JP Car Wash €3,50 korting op een wasbeurt naar keuze. Bij codewoord OOGRADIO. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash, direct aan de A7 afslag Hoogkerk.
6: Picknicktafel of speeltoestel? De4keien.nl.
7: Bij tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhout Hamrikade 119-32 in Groningen.
8: De agrarische websites van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemiddag, het is 3:30. Mijn naam is Alexander Temeer met het nieuws uit Groningen. De ontroerende zaakbelasting in Groningen gaat omhoog. Dat staat in de plannen van het nieuwe gemeentebestuur. Daar staat tegenover dat de reclamebelasting voor ondernemers omlaag gaat. Ook wil het college onderzoeken of bakkers op zondagochtend eerder open mogen. Verder wordt ook gekeken naar maatregelen op het gebied van wonen, bereikbaarheid en duurzaamheid. De plannen vormen de basis voor het beleid in de komende jaren en worden de komende tijd verder uitgewerkt. Ja, verder op deze plannen, die zorgen ook direct voor discussie in de gemeenteraad. Oppositiepartijen D66 en PVV maken zich zorgen over de financiële gevolgen van het akkoord en vrezen dat de schulden van de gemeente verder oplopen. De PVV spreekt van een rekening die uiteindelijk bij de Groningers terechtkomt, terwijl D66 waarschuwt voor een begroting die op termijn niet sluitend zou zijn. De 18-jarige Daniel Vleugel uit Ilderwolde heeft de Nationale Scheikunde-Olympiade gewonnen. De leerling van het Willem Lodewijk Gymnasium was de beste tijdens de landelijke finale in Utrecht. Aan de competitie deden duizenden scholieren mee uit heel Nederland. Dankzij zijn overwinning mag Daniel Nederland gaan vertegenwoordigen op de Internationale Chemie-Olympiade later deze zomer in Oezbekistan. De politie waarschuwt inwoners van Noord-Nederland voor nepagenten. Er zijn de afgelopen dagen meerdere meldingen binnengekomen van oplichters die zich voordoen als politiemedewerkers. Zij proberen vooral ouderen over te halen om sieraden, geld of bankpassen af te geven. De politie benadrukt dat echte agenten nooit waardevolle spullen zullen ophalen. Wie twijfelt aan de identiteit van een agent aan de deur, wordt geadviseerd direct met 112 te bellen. In de wijk Hoornse Meer reed een automobilist aan het begin van de middag tegen de ingang van een appartementencomplex aan. De klap veroorzaakte flinke schade aan het portiek. Hulpdiensten kwamen ter plaatse om de situatie veilig te stellen. Over de oorzaak van het ongeval is nog niets bekend. En dan sluiten we af met sportnieuws. Een zeiler uit Glimmen heeft in Griekenland de wereldtitel veroverd. De Groninger was tijdens het WK de sterkste in zijn klasse en mag zich nu wereldkampioen worden. Een bijzondere prestatie die in zijn woonplaats met trots wordt ontvangen. En daarmee eindigt het bulletin weer met een mooi internationaal succes voor een sporter uit onze regio. Het weer. Vanmiddag is de bewolking dikker dan dat het vanmorgen was, met daarbij ook soms lichte regen. Het wordt dan toch een graad of 20 bij een matige westenwind, kracht 3 tot 4. En tot zover het Oog Radio Nieuws. Komend uur zijn we er gewoon weer. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en natuurlijk de Oog-app.
0: Het geluid van Groningen.

0: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
1: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Casper Meijer met het NOS Journaal. De politie heeft meerdere mensen aangehouden na de explosie vannacht bij een sportschool in Amsterdam-Nieuw-West. Waarvoor de mensen zijn aangehouden is niet bekendgemaakt. Ook is een aantal auto's in beslag genomen. Er is nog geen nieuwe informatie over de mogelijke oorzaak van de explosie. Dat komt doordat hulpverleners nog bezig zijn met het redden van mogelijke slachtoffers en de politie nog geen onderzoek kan doen. Rond middernacht was er een zware explosie in de sportschool die dag en nacht open is. 7 gewonden konden uit het puin worden gered. De 19-jarige man die was opgepakt na het dodelijke ongeluk gisteren in Zeeland blijft langer vastzitten. Het gaat om de bestuurder van de auto, heeft het Openbaar Ministerie vanmiddag bekendgemaakt. Bij het ongeluk kwamen 3 leerlingen uit groep 8 en de directeur van hun school om het leven. 3 kinderen liggen nog zwaar gewond in het ziekenhuis. Nederland kroop in coronatijd door het oog van de naald, zei oud-premier Rutte voor de parlementaire enquêtecommissie. De tweede en de derde week van april 2020 waren volgens Rutte het spannendst. Het aantal coronagevallen steeg snel en Nederland had betrekkelijk weinig bedden op de intensive care. De situatie in Bergamo in Italië was volgens Rutte een afschrikwekkend voorbeeld. Daar stierven in korte tijd veel mensen aan corona. Nederlandse patiënten konden uitwijken naar Duitse ziekenhuizen. Volgens Rutte ontsnapte Nederland daardoor maar net aan het zogenoemde code zwart. Het kabinet neemt extra maatregelen tegen online gokken. Reclame voor gokken wordt verboden en gokbedrijven mogen vaste klanten geen bonus meer geven. Ondanks eerdere maatregelen neemt het aantal gokverslaafden toe, vooral onder jongeren. Het weer. Vanuit het westen gaat het op veel plaatsen opnieuw regenen. Het is 15 tot 18 graden. Vanavond kan er ook nog wat regen vallen. Morgen ook nog wisselvallig. Vanaf zondag wordt het zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Goed nieuws voor alle haringliefhebbers. De Hollandse Nieuwe komt eraan. 17 juni verkrijgbaar bij Vishandel Tastu. Vers van het mes, schoongemaakt en heerlijk zacht van smaak. Kom langs, standplaats Ruischebrug en proef de echte Hollandse Nieuwe. Lekker aan de kar of gewoon mee naar huis. Nog heel even geduld. 17 juni zijn ze er weer. Vishandel Tastu. Vers, lekker en met liefde bereid.
4: Een blinkend schone bedrijfsauto? JP's Car Wash is er nu ook voor bedrijfswagens tot 2,80 meter. A7, afslag Hoogkerk. JP's Car Wash. Ook op zondag open.
5: Goedendag, Henk de Haan hier. Ik weet waar je zaterdag 13 juni naartoe moet broezen. Kom naar de 5e 112 Groningendag in de Martini Plaza. Deze leerzame dag voor jong en oud mag je niet missen. Het Deventieplein met klimwand komt ook 13 juni van 10 tot 5... U bent van harte welkom. Voor meer informatie, kijk op 112groningen.nl. Pom, pom, pom, pom, pom.
2: Het weekend van Oog Radio.
6: Welkom bij het eerste deel van Oog op het weekend. Zometeen hoor je Bruce Springsteen, maar eerst U2.

0: Bruce Springsteen en I'm on fire. En daarvoor hoorde je, hoe heet dat nummer ook alweer? Ja, U2 in the Live. Welkom bij een nieuwe editie van Oog op het Weekend. Het is vrijdag 12 juni 2026. Het is 4 uur geweest.
1: Nou, ook vaak niet.
0: Ja, ik moest even nadenken. Al die data. Wij gaan vanavond naar een concert. En al die concertdata, ik haal het allemaal een beetje door elkaar. Maar het is de 12e.
1: Ja, dat zeker.
0: Ja, 12 juni. En welkom bij een nieuwe editie van Oog op het Weekend. Femke is er weer. Dag, Femke.
1: Hallo.
0: Alexander is er.
2: Goedendag, Heem.
1: En Rijn.
0: En Rijn is er. En Rian is er niet. Rian is ziek. Beterschap, meid.
1: Ja, beterschap, Rian.
0: Hopelijk ben je de volgende week weer. En natuurlijk zometeen Andor Heij. Die kon vertellen wat wij vanaf 6:30 kunnen verwachten op Oog TV. En een terugblik op de afgelopen week. Nou, ik heb zo vermoeden dat er sowieso wel iets terugkomt over het coalitie. Akkoord.
2: Ja, dat lijkt mij bijna wel. Dat is wel, het speelt wel groots.
0: Ja, waarschijnlijk coalitie, want het moet natuurlijk allemaal nog goedgekeurd worden en dergelijke. Van de gemeente Groningen heeft een akkoord bereikt. En dat is vandaag gepresenteerd. Nou ja, zometeen horen we daar wellicht ook wel wat meer over. Omdat Rian er niet is, doe jij ook tussendoor nog even een update van het actuele nieuws, zeg maar. Hè?
2: Zeker, een poging tot, tenminste.
0: Ja.
1: Oh, jij kan dat.
0: Nou, ja. En wij hebben een boekentip, we hebben een sportoverzicht, we hebben een krantenkop en natuurlijk rocken met Oog op het Weekend. Rond de klok van 5:45. En ja, en dat moeten Femke en ik ook meteen weg, want ja. Wij gaan naar het Stadspark.
1: Ja.
2: Wat gaan jullie doen dan?
0: Nou, wij gaan... we hebben een picknickdate.
2: Ja. Lekker in de regen. Heerlijk.
1: Ja, heerlijk. Dat komt.
0: Nee, zoals je waarschijnlijk wel hebt gehoord, zo hier en daar speelt er vanavond een beentje in het Stadspark. Snow Patrol. En daar gaan we kijken.
1: En aangezien wij ook nog de White Lies willen zien, die staan moeten in het programma, moeten we wel
0: om 7:00 er zijn. Ja. Om 7:00 begint White Lies.
1: Daarvoor speelt ook nog iemand, maar dat interesseert ons niet.
0: Oh, wat erg. Maar jullie zijn wel goed hoor, jongens.
1: Ja, hoor,
0: jullie zijn goed. Ja, ja zeker. En afgelopen dinsdag waren wij in No Sport en daar hebben wij een optreden gezien van Alter Bridge.
1: Ja. Wat vond jij?
0: Ik vond het... kenden ze niet zo goed, hè? Ik bedoel, het was een kennismaking eigenlijk met ze. Ik vond het indrukwekkend. Ik vond het heel mooi. Stevig op sommige momenten, maar ook wel weer heel mooi. En volgens mij ook in de perfecte zaal. Want het kon af en toe ook heel intiem en klein zijn.
1: Dan ging iedereen zo meezingen, dat was ook mooi.
0: Ja, echt. Ik was diep onder de indruk. Om jou een beetje een idee te geven wie en wat Alter Bridge nou is en zijn, heb ik een nummer klaarstaan van ze. En dat is Watch Over You. En dat is een van die rustige nummers dat de zanger, leadzanger, dat hij even zo'n momentje pakt met zijn akoestische gitaar. Heerlijk. Geniet ervan. Alter Bridge, Watch Over You.

0: Vrouwen, voetbal. Vrouwen, voetbal. Vrouwen, voetbal. Voetbal, voetbal. Voetbal, voetbal. Voetbal, voetbal. Voetbal.
1: Man, man, man. Man, man, man. Man, man, man. Halve liter zijn er kan.
2: Man, man,

0: voetbal.
1: Ja, kan het natuurlijk niet missen, hè? Het WK is begonnen, dus de jeugd van tegenwoordig met een nieuwe single, voetbal.
2: Ja, ik ben best, ik was best wel fan van de jeugd van tegenwoordig.
3: Maar na dit nummer niet meer.
1: Ben je er klaar mee?
2: Een oranje liedje met André Hazes. En dat uit mijn mond, hè?
3: Zuipen.
1: Ja, dat kan ook nog. Je hoort hem al. Hier is hij weer, hoor. Andor, hij. Dag, Andor.
2: Goedemiddag.
1: Even voor de luisteraar. De luisteraar doet waarschijnlijk mee met de WK-pool. Maar ja, we hebben ook, omdat wij als medewerkers niet mee mogen doen in de WK-pool die zeg maar op de site gepubliceerd staat, hebben wij een eigen pool. Ja. En wij kennen Andor natuurlijk als voetbalkenner. Die weet echt heel veel over voetbal. Zowel amateur als...
3: Maar volgens mij staat Alexander boven Andor.
1: Mijn verhaal is nog niet klaar.
3: Sorry.
4: Nou, en bedankt, Femke.
1: Hou je mond toch eens een keer, mens.
2: Ja. Kunt ook niks voor jou, hè?
1: Nee. Heb je nog meer wat je wilt delen met de mensen?
3: Nee, dat mag niet.
0: You ruin everything.
2: Ja, want ik weet waar dit heen gaat.
1: Ja, inderdaad. Wij hebben dus intern ook een precies roodje, hoor.
3: Ik kijk je aan, ik denk, wat?
1: Maar we hebben intern ook een voetbalpool en... meneer Heij, kunt u misschien met ons delen waar u staat op dit moment?
2: Op de laatste plaats.
3: Laatste?
2: Ja, ik heb beide de uitslagen heb ik fout voorspeld.
3: Hoe kun je nou niet voorspellen dat Marokko wint van Zuid-Afrika? Hoe kan je dat niet voorspellen?
2: Marokko heeft
4: die
2: nog niet tegen Zuid-Afrika.
4: Eens tegen elkaar gespeeld.
3: Nee.
2: Mexico.
4: Moet even heel gauw je mond houden, jongen. Echt.
3: Mexico.
2: Ja, ik heb dus twee verschillende voorspellingen gedaan. De andere pol doe ik ook mee. Daar had ik gewoon Mexico laten winnen. Maar ik had deze had ik op mijn gelijkspel gezet. Ja, ik ga gewoon mijn kansen een beetje spreiden. En die Koreanen had ik natuurlijk ook helemaal onderschat. Hè.
3: Ja, belangrijk.
1: Maar dat is al een opzienbarend feit. Dat Andor gewoon helemaal strak onderaan
2: twee
1: staat.
2: Twee wedstrijdjes,
1: er is ook nog niks aan de hand. Maar ondertussen staat ook iemand van deze ploeg... die staat weer gewoon glansrijk bovenaan. Ja.
0: Nummer 1.
1: En dat is ons eigen Alexander.
3: Hoe kan dat?
0: Ja.
4: Geluk is met de domme, zeggen ze dan.
3: En jij doet gewoon, jij voorspelt gewoon maar wat.
4: Nee, ik heb totaal geen verstand van voetbal... maar ik weet wel hoe het leven een beetje in elkaar moet zitten. Dus ik ga gewoon voor poetic justice.
3: Ja.
1: Nou ja, vanavond speelt... en dat is dan even voor Femke. Vanavond speelt Canada tegen de Vogels, geloof ik.
2: IJsselmeervogels.
1: Ja, jij bent je Marokko...
3: Ja, ik bedoelde Mexico. Ja, ik ken die keeper.

0: Ja, Canada, Bosnië was het, toch?
1: Oh.
0: Bosnië.
1: Ja, ik weet niet meer wat ik daarop voorspeld.
2: Maar goed, zo meteen gaan wij natuurlijk een voorspelling doen voor aanstaande zondag. Want dan komt Nederland voor het eerst in actie om 10 uur 's avonds tegen Japan. Maar voor het zover is, gaan wij natuurlijk even kijken. Wat kunnen wij verwachten vanaf 6:30 op Oog TV? En zo meteen ook even een terugblik naar de afgelopen week met de top 3 van meest opmerkelijke of belangrijke momenten.
0: Het nieuwe coalitieakkoord is vanmorgen gepresenteerd. Dus 5 partijen gaan het nieuwe stadsbestuur van Groningen vormen. Dat zijn PRO, de SP, de Partij voor de Dieren, het CDA. De CDA is nieuw en de ChristenUnie. Want het college was de meerderheid kwijt en nou is CDA erbij gekomen. En Jalte de Haan die heeft altijd al wat met sport. En dat is dan de beoogde CDA-wethouder. En wat krijgt hij uiteraard in zijn portefeuille?
1: Sport.
0: Heel goed. En dementerende ouderen, die hadden een hele leuke dag in het Stadspark. Er wordt de komende 5 weken mogen ze er naartoe en hebben ze een lekker vakantiegevoel. Gaan de bowlen, weet ik veel wat ze er allemaal, sjoelen en buiten aanwezig zijn. En
2: concert kijken vanavond.
0: Ja, ja bij jullie dan. Jullie gingen naar concert toch vanavond?
1: Ja, maar die dementerende ouderen lopen daar ook rond?
0: Ja, die lopen daar
3: Nee, ik hou mijn mond, want ik ga hele ongevoelige grapjes maken.
0: Ja, het stadspark is groter dan alleen de drafbaan. We praten nu over de camping in het stadspark. En die zit gewoon helemaal aan het eind. En dan, veel mensen die hebben in deze periode last van hooikoorts. En wij hebben even een gesprek gehad met een huisarts. Die misschien wel met leuke tips komt. En dan, dit weekend zijn er een heleboel dingen te doen. Behalve concerten, er komt een nieuwe Wesp, Intercity trein komt naar Groningen.
1: Ik weet niet hoe een Wesp
0: is. Maar er is ook de grote 112 Groningendag. Oh. En met de man achter de schermen, Martin Nuvert, hebben we even een gesprekje mee gehad. En wat is daar zo allemaal te zien morgen?
2: Nou, hartstikke mooi.
1: Zeg, leuk. Even terug naar dat hooikoorts, hè? Als ze gewoon minder maaien, dan is er al niks aan de hand.
3: Maar, nee, Femke, nee.
1: Hoezo?
3: Het komt ook uit bomen.
1: Helemaal niet. Helemaal ik heb last van gras.
3: Ja, jij. Maar er zijn nog andere mensen op de wereld.
1: Ja, maar er zijn ook zat mensen die hebben last van het gras. Als ze gewoon stoppen met maaien even.
3: Ja, maar dat is voor jou een probleem. Dat
2: hebben
3: maar
2: hebben ze vorige maand. Dat hebben ze vorige maand al gedaan. In de stop maai mei of zo. Maai mei niet.
1: Je hoeft toch niet meteen 1 juni alles er weer af?
2: Nee, maar goed. Het is nou eenmaal wat het is.
3: Iedereen met grashooikoorts passen we dat even aan.
1: Graag.
2: Ja? Wij gaan ondertussen
1: ook aan de bomen.
2: Jongens, even pas op de plaats. Stop. Voordat het volledig uit de hand loopt.
0: Alexander pakt op dit moment een honkbalknuppel. Femke gaat een gitaar die in de hoek staat. En strike one out.
2: Wij gaan ondertussen kijken naar de top 3 van deze week.
4: Nummer 3.
0: Dat de kabouterhuisjes in de hoogte blijven.
2: De kabouterhuisjes in de hoogte?
0: Ja. Het zijn oude woningen. De woningbouwvereniging Huizenmeesters wilden ze slopen. Bewoners kwamen in een opstand. Ja, men bleef toch vasthouden aan het slopen. Ineens was daar de onderdraai en ze mogen toch blijven staan.
2: Nou, hartstikke mooi.
1: Wat aardig voor die kabouters.
2: Gefeliciteerd.
4: Ja. Nummer 2.
0: Ja, voor de dagopvang van het dakloos in Spilsluis is een hek gezet. Omdat de daklozen die zorgden daarvoor zoveel overlast. Met name de dealers.
3: Ja, dat was daar bij het oude herenhuis.
0: En de verslaafden.
3: Ja.
2: Ja, daar bij de Ebbingenbrug.
0: Ebbingenbrug, tussen de Ebbing en de Boteringenbrug volgens mij. Ja. Daar zit dat. Nou, daar hebben ze dus nou hekken geplaatst om zodat men daar niet meer op het grasveld kan zitten. Want maar daar dat werd ontzettend gedeeld.
3: Gewoon wat hebben om tegenaan te leunen. Dat is ook wel fijn.
1: En je kunt toch ook over het hek heen klimmen?
0: Nou, ja, maar er is ook nog toezicht verder.
2: Sommige van die verslaafden, dat lukt ze echt niet meer, hoor. Maar opmerkelijk las ik vanmorgen wel weer ergens dat juist ook vanuit de dealers was de oproep gekomen van, oh jongens, we gaan naar de Nieuwe Kerk. Spreken we daar af.
0: Ja, gaan ze alvast zitten waar de plek van de nieuwe dagopvang.
3: Ja.
1: Nou, zetten we daar ook gelijk een hek neer.
2: Ja, goed, we gaan snel door naar de
4: nummer 1.
2: Wat is deze week het meest opmerkelijke of belangrijke bericht?
0: Ja, dat er geen geld meer is voor onderhoud van de wegen.
1: Ja, belachelijk.
3: Ja, stom.
0: Want de Rijkswaterstaat die stopt met het onderhoud van de wegen de komende jaren.
3: Maar alleen in Noord-Nederland?
0: Alleen in Noord-Nederland, ja. Dus
1: worden we toch binnenkort een soort van
0: gaten in de weg. En,
3: Belgische taferelen.
0: Ja. Belgische taferelen, 30 kilometer per uur.
2: Bolsen.
0: De weg. Nou ja, goed, de drie noordelijke provincies in ieder geval... die zijn behoorlijk pissed off hierover. En die zullen nog wel bij het Rijk gaan lobbyen... om toch nog geld los te krijgen voor het onderhoud van de wegen. Precies. Want kijk, er komt een strenge winter en asfalt gaat barsten. Ja, dat zal toch gereden. Moeten worden.
3: Nou, en doe dat maar lekker in de Randstad. Kun je toch overal op de fiets heen?
2: Ja. Nou, en ik stel voor om ook meteen maar even de trottoirs en de fietspaden.
1: Oh.
2: De stoepen en de fietspaden mee te nemen. Ja. Want man, je breekt je nek.
3: Je kunt ze er ook gewoon uitslopen. Dan heb je er ook geen kosten meer aan.
2: Goed. Dat is ook een idee. Nou, stel
1: allemaal
2: het voor.
1: Allemaal op de weg.
2: Wij gaan door met de voorspelling voor dit weekend. Ja, vooral door.
0: Ja, heerlijk.
2: Hè? Jouw grote idool, André. Ja,
0: het was meer om de vergelijking met dat andere liedje te maken.
2: Ja, jij vindt dit? Dus leuker dan voetbal.
0: Ja.
1: Geef mij maar eens Wilhelmus.
2: Goed, dat kan ook nog.
0: Deze man is gewoon rock'n'roll gewoon, hoe die geleefdheid heeft enzovoort.
2: Dus, dat klopt. Ik heb het ook een tijdje geprobeerd, beviel me niet.
1: Ander wel, die doet het nog steeds.
2: Ja, nou, niet helemaal hoor, kom.
0: Hoe heet jij dat nou?
2: Verleden week hadden we volgens mij wel allemaal winst gezet op die oefenwedstrijd. Dat is ook wel gelukt, maar het was dramatisch. Oh.
1: Ja, welke oefenwedstrijd? Die eerste?
2: Ja, die eerste. Nee, die tweede.
0: Tegen Oezbekistan, die hadden we gedaan. Dus ik had 2-0 gezegd.
1: Oh ja, ik weet niet meer wat ik heb gezegd.
2: Ja, 3-0. Ja, gewoon hoog.
0: Maar heb jij ook 2-0 gezegd?
1: Maar ik heb gekeken. Er zat geen publiek bij. Het was echt verschrikkelijk.
0: Het was een coronawedstrijd.
1: Ja. Het was alleen mooi dat je Virgil van Dijk zijn stem hoorde schallen over het veld.
2: Maar laten we nu het serieuze werk aangaan.
0: De lichamelijke conditie jij op dat moment.
2: Laten we het serieuze werk aangaan. Komende zondag om 10:00 trapt Nederland voor de eerste keer officieel af op het WK tegen Japan.
1: Ja.
2: Andor, wat verwachten we ervan?
0: Nou, zal ik maar doen wat ik... ik heb in onze eigen poll volgens mij een overwinning voor... Nee, ik weet niet eens meer welke poll. Ik zeg dat 1-1 gaat worden.
2: 1-1.
1: Ik zeg 2-1 voor Nederland.
2: 2-1 voor Nederland. Alexander?
3: Ja, ik dacht hetzelfde als Femke. 2-1 voor Nederland.
1: Heb je dat ook in die poll ingevuld?
3: Ja, dan zal ik even kijken, maar ik kan het niet vinden zo gauw.
2: Oh. Ik zeg 2-0.
3: 2-0.
2: 2-0, ja.
1: Misschien als onze keeper er niet.
2: Nee, dat is...
1: We hebben wel een ander, maar...
3: Edwin?
0: Dat ontloopt elkaar.
2: Ik heb gehoord dat ze een Belg hebben ingehuurd. Ja, paf.
3: Die is ook weer op tv, vandaar zeker.
2: Ja. Goed, we gaan het meemaken. Jij lekker een weekendje vrij, hoorde ik. Geen sport voor jou dit weekend.
0: Nee, geen sport. Ik heb even mijn familie denkt van... we gaan alle verjaardagen even doen. Dus ik heb de 4 tegelijk.
2: Nou, hartstikke mooi.
0: Ik ben woensdag de hele dag bezig geweest cadeautjes te kopen.
2: Wij horen zo meteen wel van Alexander wat er in grote lijnen zit in het sportjournaal. Hey Andor, heel goed weekend. Geniet ervan. En wij zien elkaar volgende week weer.
1: Zuipen. Niet te veel.
2: Nee, dat doet iemand toch nooit. Nee. Alexander, ben jij klaar voor een update van het nieuws?
3: Helemaal.
2: Oké, komt-ie.
4: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Goedemiddag, het is 16:30. Alexander Temeer met het nieuws uit Groningen. Een 34-jarige man is veroordeeld tot 6 maanden gevangenisstraf... waarvan 3 maanden voorwaardelijk voor het mishandelen van een politieagent in Groningen. De man sloeg de agent op 1 maart 2 keer hard in het gezicht... toen zij hulp wilde verlenen na een melding van een mishandeling. De agent liep daarbij verwondingen op aan haar gezicht, kaak en oor. De rechters rekenen het de man zwaar aan dat hij geweld gebruikte... tegen een agent die haar werk deed. Naast de celstraf moet hij ook zich laten behandelen voor alcoholgebruik... en ruim €2100 schadevergoeding betalen aan het slachtoffer. De ontroerende zaakbelasting in Groningen gaat omhoog. Dat staat in de plannen van het nieuwe gemeentebestuur. Er staat tegenover dat de reclamebelasting voor ondernemers omlaag gaat. En ook wil het college onderzoeken of bakkers op zondagochtend eerder open mogen. Verder wordt gekeken naar maatregelen op het gebied van wonen, bereikbaarheid en duurzaamheid. De plannen vormen de basis voor het beleid in de komende jaren en worden de komende tijd verder uitgewerkt. Ja, dan even verder over de plannen, want ze zorgen ook direct voor discussie in de gemeenteraad. De oppositiepartijen D66 en PVV maken zich zorgen over de financiële gevolgen van het akkoord en vrezen dat schulden van de gemeente verder oplopen. De PVV spreekt van een rekening die uiteindelijk bij de Groningers terechtkomt, terwijl D66 waarschuwt voor een begroting die op het termijn niet sluitend zou zijn. Een 47-jarige vrouw uit Groningen is in hoger beroep opnieuw veroordeeld tot 9 jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging. De vrouw stak in april 2024 een 44-jarige man dood in haar woning aan de Verlengde Frederikstraat. Volgens het gerechtshof handelde de vrouw opzettelijk en was er geen sprake van noodweer, zoals zij zelf had aangevoerd. Daarnaast werd zij veroordeeld voor brandstichting in haar cel en een zware mishandeling van een gevangenismedewerker tijdens haar voorarrest. Deskundigen schatten de kans op nieuw ernstig geweld als hoog in. En daarom blijft naast de celstraf ook tbs met dwangverpleging van kracht. En tot slot, de 18-jarige Daniel Vleugel uit Eeldewolde heeft de Nationale Scheikunde-Olympiade gewonnen. De leerling van het Willem Lodewijk Gymnasium was de beste tijdens het landelijke finale in Utrecht. Aan de competitie deden duizenden scholieren mee uit heel Nederland. Dankzij zijn overwinning mag Daniel Nederland gaan vertegenwoordigen op de Internationale Chemie Olympiade later deze zomer in Oezbekistan. Het weer. Vanmiddag is de bewolking dikker dan dat het vanmorgen was en er valt af en toe wat lichte regen. Toch wordt het nog 20 graden bij een matige westenwind, kracht 3 tot 4. En tot zover het Oogradio Nieuws. Komend uur zijn we er gewoon weer. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
2: Dankjewel, Alexander.
3: Ja.
2: Wij gaan zometeen natuurlijk ook nog het uitgebreide bij... Ja, even overnieuw. Dankjewel, Alexander. Niks daarvan.
1: Dat mag niet.
2: Dankjewel, Alexander. Wij gaan zometeen natuurlijk nog het uitgebreide weer horen van Johan Kamphuis, onze oogweerman. En ja, Femke en ik zijn voornamelijk even benieuwd wat er vanavond gaat gebeuren. Houden we het een beetje droog bij het concert van Snow Patrol of moeten we de poncho aan?
3: Volgens mij wordt het vanavond verzuipen.
1: Ja, laten we... Ja, die poncho die doen we aan.
2: Ja, oké.
1: Okay. Nou,
3: poncho via!
2: Ik vind het allemaal maar een beetje raar en stom. En daarom draai ik nu de Stupid Song van Olivia Rodrigo.
4: Het weekend van Oogradio.

0: Stupid Song van Olivia Rodrigo. Nieuw
1: Rodriguez.
0: Wat is er aan de hand, Femke?
2: Alexander, die wuift alles naar mijn kant.
1: Ja, sorry, ik heb het scheetje.
0: Ach, nee!
2: Dus eigenlijk wil ik het liefst uit het raam springen.
0: Nou, doe dat maar niet, want het is de hoogste tijd voor een leestip. Ik ben benieuwd wat je hebt meegenomen, want ik zie hier ook een boek liggen, maar dat was hem hier gewoon niet.
2: Nee, nee.
0: Nee, goed. Nou, hier is ze dan. Femke met de boekentip voor dit weekend.
3: De leestip voor dit weekend.
2: Dat zijn Stille Geheimen van Karin Slaughter. Slaughter?
4: Slaughter.
2: Slaughter.
4: Slaughter.
2: Slaughter.
0: Hij is een slaughter.
2: Ja. De woning aan Iris Drive, 1601, ziet er net zo uit als de andere huizen in de buurt. Maar er doen talloze geruchten de ronde over wat zich achter de voordeur van de familie Vickery afspeelt.
0: Ja.
2: De rust wordt ruw verstoord als Allison op een dag dood in haar keuken wordt aangetroffen.
4: Ja, dat gebeurt.
2: Haar tienerdochter is zwaar gewond en buiten kennis. Sheriff Emily Clifton en haar zus Jude Archer, voormalig FBI-agent, moeten achterhalen wat er is gebeurd. Iedereen in het stadje denkt te weten hoe de vork in de steel zit, maar niemand wil erover praten. Emmy en Jude staan er alleen voor. Hoe dieper ze naar de waarheid graven, hoe gevaarlijker het wordt.
4: Oh, dan zou ik maar gauw stoppen met graven.
0: Ja. Dat is een nieuwe, hè, van Karin
2: Slaughter. Ja, dat is een nieuwe, ja.
0: Ja. Ja, dat is, het zijn goede boeken over het algemeen.
2: Daarom, dit is voor jou.
0: Ja, heb jij deze al gekocht?
2: Nee. Dat heb jij gedaan, toch?
0: Ik heb hem nog niet gekocht.
2: Oh.
0: Nee. Maar goed dat je het zegt.
2: Ja.
0: Staat nog op het lijstje. Nou, dat gaan we regelen.
2: Lijkt me
0: leuk.
2: Goed.
0: Nog één keer de titel.
2: Stille Geheimen.
0: Stille Geheimen.
2: Ja, want anders is het geen geheim meer.
0: Nee. En daar ben jij zo goed in. Geheimen bewaren.
2: Tja.
0: Nou, dat bleek net wel weer.
2: Nou, maar dat andere geheim... Dan
0: gaan we naar een hoogtepunt en ik werk naar een hoogtepunt toe en hoppakee.
2: Maar dat was geen geheim.
0: Nee, dat was geen geheim. Maar je merkte toch wel aan de intonatie van mijn stem dat ik bezig was met een verhaal.
4: Ik voel een beetje fitty vandaag tussen ons allemaal.
2: Ja, dat kan niet.
4: Kan het niet helemaal helpen.
2: Nou, daarom gaan we zo pizza eten.
4: Dat is hem.
0: Oh ja, we gaan pizza eten. Ja, lekker. We moeten zo even kijken, jongens, of die koerier al voor de deur staat.
2: Nou, dan is die kwartier te vroeg.
0: Nou ja, dat maakt niet uit. Het is niet zo ver weg. Wij gaan hier pizza eten, omdat wij na de uitzending meteen doorgaan naar het Stadspark. En dan gaan wij een optreden kijken van...
2: En wij gunnen Alexander ook de pizza.
0: Oh, dan gaan we naar Snow Patrol, Jason Cars.

0: Die pizza is toch ietsje steviger dan ik.
1: Ga je nou met een volle mond serieus radio
2: Hij stopt het nog in zijn wang. Maar, ja, dat... nee.
3: Maar ja, die holle kies is ook niet zo groot natuurlijk.
0: Ik dacht van, oh, die krijg ik wel even weg voordat ik weer moet. Maar,
3: dat is weer een punt minder.
0: Ja.
2: En nu zit het in het mengpanaal.
0: Mengpanaal.
3: Dat is echt heel fijn. Dan gaan we Maarten even bellen zo meteen.
0: Goed, het is 5:10. En dat betekent dat wij contact gaan maken met Johan Kamphuis, onze oogweerman. Dag Johan.
4: Een bijzonder goedemiddag.
0: Ja. Goedemiddag. Ik haal even de pizza van de microfoon af. Nee jongens, even serieus.
3: Zeg een man met pizza in zijn mond.
2: Ja, inderdaad.
0: Goed, Johan. Ja, we draaiden net Summer Rain van Friday. Nog even afkondigen. Krijgen wij zomerregen vandaag? Dat is natuurlijk de vraag. En hoe gaat het weekend eruit zien? En een doorkijkje naar de komende week. En daarvoor is Johan Kamphuis hier. Oogweerman. Johan, vertel het ons.
4: Ja, ik heb begrepen dat jullie vanavond een uitje hebben en graag droog weer willen hebben. Daar heb je wel een beetje geluk bij nodig, want op dit moment is het nog droog. Blijft de komende uren ook nog wel zo, maar boven het westen van het land in de Noordzee, daar ligt nog een zwakke storing en die komt geleidelijk aan onze kant op, passeert in de loop van de avond. En daar zou zomaar nog een enkel buitje uit kunnen vallen. Dus een droog weergarantie voor vanavond, dat is net iets te veel van het goede. Aan de andere kant, het zal ook niet met bakken uit de lucht komen. En het windje gaat geleidelijk aan wat aan de ketting. Dus het wordt allemaal wat rustiger. Ja, we hebben dan weliswaar te maken met langzaam maar zeker een hogere luchtdruk. Dat danken we aan een hoger drukgebied dat zich vanuit Groenland, IJsland uitbreidt richting ons land. Maar in de hogere contreien bevindt zich behoorlijk koude lucht, wat zich ook vertaalt aan lage temperaturen aan de grond. En de as van het hoge drukgebied ligt te ver weg om ook alle zwakke storingen op afstand te houden. Het weekend, dan blijven we onder invloed van dat hoge drukgebied op afstand. En dat betekent voor morgen een stevige westenwind. Windkracht 4 tot 5, 17 graden als maximum temperatuur. En dat is aan de koele kant, want normaal worden het 20 of 21 graden. Verder is er veel bewolking. Af en toe eens een knipoogje van de zon. Maar nog altijd kan er een enkel bui of een paar buitjes kunnen er vallen. Morgenavond ook nog altijd kans op een enkel buitje. Nog altijd licht onstabiel. En zondag zijn de veranderingen niet zo groot. Een stevig windje uit het noordwesten. 17, hooguit 18 graden. Ik denk dat er wel iets meer ruimte komt voor de zon. In de ochtend nog een buitje. En met een beetje geluk blijft het in de middag helemaal droog. Helemaal droog blijft het ook op maandag. Doet de wind het wat kalmer aan, is er iets meer zon en wordt het 18 graden. Ja, en daarna gaat het roer waarschijnlijk echt om. Want het hoge drukgebied gaat aan de wandel en dat trekt via onze omgeving naar Midden-Europa. En zeer waarschijnlijk rolt het een uitloper uit tot over het Middellandse zeegebied. Ja, en dan wordt er zeer warme lucht op transport gezet richting ons land. En eerste voorproefje dinsdag. Met flink wat zon, nog altijd wel kans op een enkele bui, omdat het grensgebied met die aanstormende warme lucht geeft nog wat onstabiliteit. Maar de temperaturen lopen al op naar zo'n 23, misschien 24 graden. Ja, en dan komt er woensdag een volgende portie met hele warme lucht onze kant op. Die hele warme lucht kan ons nog niet bereiken, maar wel de storing op de grens met die hele warme lucht. En dat betekent wolkenvelden, misschien een paar buien of wat regen. In de ochtend, ja, het is allemaal nog ver weg. Details zijn eigenlijk moeilijk nog te geven. Maar temperaturen laten we daar behouden ergens tussen de 22 en 25 graden. Maar net wanneer we aan de achterkant van die storing komen die van zuid naar noord over het land trekt. En donderdag, vrijdag en waarschijnlijk ook het hele weekend, dan zitten we aan de achterkant van die storing. Ja, en dan lijkt een temperatuurexplosie bijna onafwendbaar. En wordt het warm tot zeer warm. En ja, ik sluit zelfs niet uit dat het in de loop van de week richting het volgende weekend of tijdens volgend weekend, dat het uitloopt op tropisch zomerweer.
2: 30 graden.
0: Oh jongens, wat een vooruitzicht.
4: Ja, en 30 graden, dat is volgens de meeste modellen nog een beetje aan de magere kant.
0: Oeh.
2: Oh, oké.
0: Okay. Nou,
4: het lijkt, als het alles een beetje kloppend is te krijgen, dan lijken we volgend weekend toch thermisch behoorlijk de bocht uit te vliegen.
0: Oké, okay, nou, we houden het in de gaten. Dankjewel voor deze update, Johan. Johan, even een korte vooruitblik naar komende zondag. 10:00, Nederland tegen Japan. Wat is jouw voorspelling?
4: 2-0 voor Japan.
0: Oh?
2: Oh ja?
0: Oké. Okay. Ik ben er stil van.
2: Ik ook.
0: Ja, Johan, wat krijgen we nou?
3: Misschien is hij wel de echte voetbalkenner, dat weet je niet, Rijn.
0: Ja, dat zou zo wel kunnen.
2: Johan, ja, weet zelf ook niet.
4: Ik moet je zeggen, natuurlijk, we hebben tegen Oezbekistan en Algerije natuurlijk ook wel een pallen van het dak afgespeeld.
0: Tja. Ja, ja, dat is waar, dat is waar. Ja.
4: Nee, nee. Ik vind die Japanners, ik vind dat, dus spelen natuurlijk een paar Japannetjes ook in Nederland. Ik vind dat echt een heel leuke elftal met een paar sterke voetballers. Ik denk dat wij het heel lastig krijgen tegen Japan.
0: Nou, we houden het in de gaten. Volgende week dan gaan we het evalueren met elkaar. Johan, wij wensen jou een heel goed weekend. En maandagochtend ben jij er natuurlijk weer rond de klok van 8:50 bij de Hoge Ochtendshow.
4: En veel plezier vanavond.
0: Dankjewel. Dankjewel.
2: Hoi. Dank je.
0: Tot volgende week. Tot volgende hoi. Wij gaan onze pizza even opeten. En dat doen we onder het genot van Frankie Goes to Hollywood.
2: Oh ja.
0: Ja.
2: Ik vind dat mooie muziek.
0: Ja, dat is het ook, absoluut. Hij treedt nog op, hè, Holly Johnson.
2: Oké.
0: Ja, maar niet meer in de originele bezetting. Maar Frankie Goes to Hollywood, want die naam gebruikt hij dan wel. Mm. Dat is nog te zien. Goed, wij gaan even pizza eten. Daarna hoor je ook meteen het journaal. En na het journaal zijn wij weer terug met deel 2 van Oog op het Weekend. Graag tot straks. Geniet van Frankie Goes to Hollywood, Two Tribes.

0: Goed nieuws voor alle haringliefhebbers. De Hollandse Nieuwe komt eraan. 17 juni verkrijgbaar bij vishandel Tastu. Vers van het mes, schoongemaakt en heerlijk zacht van smaak. Kom langs, standplaats Ruischebrug en proef de echte Hollandse Nieuwe. Lekker aan de kar of gewoon mee naar huis. Nog heel even geduld. 17 juni zijn ze er weer. Vishandel Tastu. Vers, lekker en met liefde bereid.
1: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Casper Meijer met het NOS Journaal. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi krijgen anderhalf jaar de tijd om zich in te lezen in het omvangrijke dossier van liquidatieproces Marengo. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam vanmiddag bepaald. Daardoor kan het hoge beroep in de zaak tegen Taghi niet eerder dan in maart 2028 behandeld worden. De twee nieuwe advocaten, Ronald van der Horst en Aniek Slijters, hadden gedreigd zich terug te trekken als ze deze voorbereidingstijd niet zouden krijgen. Taghi zat ruim een jaar zonder advocaat. Het kabinet heeft altijd oog gehad voor de maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen. Oud-premier Rutte zei dat in zijn verhoor voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. Het kabinet kreeg vaak het verwijt dat het volksgezondheid belangrijker vond dan de grote impact van maatregelen, zoals sluiten van de scholen en de horeca en de strenge regels voor verzorgingshuizen. Volgens Rutte had het kabinet alleen maar slechte opties, maar hadden de maatschappelijke effecten zijn volle aandacht. Er zijn meerdere mensen aangehouden na de explosie vannacht bij een sportschool in Amsterdam-Nieuw-West. Ook is een aantal auto's in beslag genomen. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. Hulpverleners zijn nog op zoek naar mogelijke slachtoffers en daardoor kan de politie nog geen onderzoek doen. Er zijn tot nu toe 7 gewonden gered. De 19-jarige man die was opgepakt na een dodelijk ongeluk gisteren in Zeeland blijft langer vastzitten. Het gaat om de bestuurder van de auto, heeft het Openbaar Ministerie vanmiddag bekendgemaakt. Bij het ongeluk kwamen 3 leerlingen uit groep 8 en de directeur van hun school om het leven. 3 kinderen liggen nog zwaar gewond in het ziekenhuis. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen bewolkt, met vooral in het binnenland af en toe regen. Vannacht koelt het af naar 13 graden. Morgen is het wisselvallig, maximaal 20 graden. Vanaf zondag wordt het zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates, al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, 2 sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
4: Ook voor sierbestrating ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
5: Nu bij JP Car Wash €3,50 korting op een wasbeurt naar keuze. Bij codewoord Oogradio. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash, direct aan de A7 afslag Hoogkerk.
2: Het weekend van Oogradio.

0: natuurlijk.
1: Wie was dit?
0: Oh, dit was BB Rexha. Dan hoor je van gehoord zeker?
1: Jawel.
0: Jawel, nou, dit is een nieuwe single van haar.
1: Ah, oké. Okay.
0: En wat smaakt hij lekker, dit?
2: Oh, de pizza.
0: Ja, de pizza.
2: Oh, ik dacht BB Rexha.
0: Nou, misschien ook wel. Ik moet je eerlijk zeggen, ik heb even geen foto van BB.
2: Volgens mij was hij ook van dat liedje van, gooit ze ook weer, van Wap.
0: Wap?
1: Wap.
2: Nou ja, goed, als je het niet kent.
1: Nicki Minaj?
2: Ja.
1: Oh, met die slangen?
2: Ongetwijfeld, maar dat is zo'n vuig liedje, daar kunnen we hier niet over praten.
1: Nee.
3: Man, man, man, man, man, man, man, man, man, wat een sport.
0: Nou, wat een sport inderdaad.
2: Man, man, man, man,
0: wat een sport.
2: Niet
0: normaal. Ja, nou ja, het nummer dat gaat over voetbal. Maar Alexander heeft een overzicht van het sportnieuws.
2: Ja, zeker. Nou, en het stelt niet zo heel veel meer voor. Hoewel de professionele sportclubs uit Groningen nog in de zomerpauze zitten, is er achter de schermen dan wel genoeg te doen. FC Groningen werkt inmiddels toe naar de start van de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Donar heeft het basketbaljaar inmiddels afgesloten na de uitschakeling in de play-offs. En bij Lycurgus wordt er ook volop gebouwd aan de selectie voor het komend seizoen. Met deze week meerdere contractverlengingen en nieuwe aanwinsten in het vooruitzicht. Ja, en als je nou toch nog een beetje FC Groningen wilt meepakken deze week, dan kun je morgen terecht in Buffalo. Ja, je hoort het goed. Daar speelt oud FC Groningen vanaf 5:00 een jubileumwedstrijd tegen de legendes van rood-zwart Buffalo. Maar het sportweekend staat eigenlijk vooral in het teken van het amateurvoetbal dit weekend. Bijvoorbeeld Gorecht tegen Rode in Zuurhuisterveen morgen. Ook Sport volgt alle ontwikkelingen van deze wedstrijd morgenmiddag op de voet en is vanaf 2:00 live op de radio met tussenstanden, analyses en reacties vanaf de velden. Allemaal bij Oogsport dus. Morgen vanaf 2:00.
0: Leuk.
2: Ja.
0: Ja, dat is oud Groningen. Dat lijkt me toch wel leuk om te zien, hoor.
2: Lijkt me wel grappig.
0: Ja.
1: Oud Groningen, zijn dat, wie zijn dit?
2: Arjen Robben, Koeman, Suarez, Van Dijk.
1: Ja. Nee, dat kan niet, want Van Dijk zit in Amerika.
0: Ja, ja, die zal er dan niet zijn, maar nou ja, dat zijn wel de namen waar dat je aan moet denken.
2: Ik denk het wel. Ik denk wel dat het voetballers zijn.
0: Koemannetjes zijn er beide ook niet natuurlijk.
2: Nee.
0: En, want die zitten ook allebei in Amerika.
1: Doen ze dit vaker?
2: Geen idee, moet je even googlen.
1: Want dan wil ik volgend jaar ook.
2: Nou, je kunt morgen.
1: Ja, maar dan is Van Dijk
2: 5:00.
0: Nee, maar ik denk, Femke, eerlijk is eerlijk, ik denk dat het gaat om voetballers die al met pensioen zijn. Die in ieder geval met voetbalpensioen zijn.
1: Ja, okay.
2: Ik vermoed ook
0: niet meer, geen actieve spelers.
2: Ja, ik vermoed ook dat de gemiddelde voetballer in het team zijn eigen tenen niet meer kan zien.
1: Nee, dat heb je ook bij Wesley.
2: Dat denk ik wel, ja.
1: Die kan zijn tenen ook niet zien.
0: En er is nog zo eentje van de
1: Vaart. Ja.
0: Zo, die is ook goed.
1: Die houdt ook heel erg van bitterballen.
0: Zo, maar die is
2: maar dat zie je ook vaak bij autosporters, hè?
1: Ja.
0: Kijk maar naar Erika Terpstra.
2: Ik wou het niet zeggen, maar je hebt helemaal gelijk.
0: Erika Terpstra, dat is serieus. Als hij nou het zwembad, de laatste jaren dat ze leefde, als hij toen het zwembad insprong, dan was het zwembad leeg.
2: Femke van Arendonk.
1: Wacht even. Erika Terpstra leeft toch nog?
2: Ik hou wijselijk mijn mond.
0: Ja, heel goed.
1: Ik kan het niet opzoeken, want ik heb geen muis hier.
2: Nee, jij staat met een kop koffie in je hand. Je bent gewoon te lui om het...
1: Nee, kijk dan. Deze muis werkt niet.
2: Nee, want hier ligt niet een muis voor of zo.
1: Nee, die werkt ook niet. Zie jij een muis?
0: Ja. Erika Terpstra.
1: Oh, ja.
0: Erika Terpstra. Ja, als Erika Terpstra tegenwoordig nog in het zwembad inspringt, is het zwembad
1: in ik wou net zeggen, wat volgens mij...
0: Ja, verdomme, je hebt hartstikke gelijk. Ja. Ze leeft gewoon nog.
1: Ja.
0: Sorry Erika, dat ik je even verkeerd had ingeschat. Ze is 83.
1: Zo. Ja, dus ze kan best wel. Zal de
4: buren een beetje gek maken?
0: Ja, wij gaan ondertussen gewoon lekker muziek draaien.
1: Ja, daar zijn we beter in.
0: Dat lijkt me gewoon beter dan hierover door te gaan. Dit is Blur met Song 2.

0: Ja, jij, maar jij hebt altijd lol met jezelf.
1: Ja, dat is waar.
2: Schizofreen is nooit alleen.
1: Nee.
0: Hey. Tjonge, jongen. Niet te geloven. Die schiet ook wel eens in de lach. En dan denk ik van, wat is er nou weer aan de hand? Gewoon grappig. Ja, met zichzelf.
1: Wanneer?
0: Nou, laat maar.
3: Dus.
0: Goed. Would I have been friends with myself? Van Davina Michel. Vandaag ook uitgekomen. De topsong trouwens bij onze collega's van Radio 2.
1: Ah, oké. Okay.
0: Maar goed, dat even terzijde. Even, ik heb weer eens even de lokale krantjes erop nagelezen. En daar kwam ik in de Harenekrant ik een heel bijzonder berichtje tegen. En dat gaat over Kim Tan uit Glimmen.
3: Dat is de zeilwereldkampioen.
0: Ja, nou.
3: Voor 65. Sorry, heb je helemaal verpest? Sorry.
0: Nee. Nee,
1: maar ze is
0: inderdaad wereldkampioen geworden in Athene. Mm. En in de Ilka 6 klasse. En weet je wat dat is? De Ilka 6?
1: Een zeilboot.
0: Ja, maar wat voor een?
3: Nee,
1: dat weet ik niet.
0: Nou, dat is dus de nieuwe naam voor de eenmansboot.
1: Oh.
0: Voorheen de laser.
3: Gewoon de laser.
1: Ja, ja, gewoon een laser.
0: Ja. Ja. Nou ja, dat vond ik dus wel opvallend. Ik denk van, Ilka 6, wat is Ilka 6
1: nou weer? Dat klinkt veel moeilijker.
0: Ja, dat klinkt inderdaad gewoon veel moeilijker. Maar de Ilka 6 is dus gewoon de laser.
3: Hm. Kijk.
0: Maar Kim Tan uit Glimmen, van harte gefeliciteerd.
3: Leuk, ja. Hartstikke goed. En extra speciaal, volgens mij heeft hij het gewonnen in de categorie 65 tot 72.
0: Ah.
3: Want er staat net op onze website, OogTV, staat er ook een berichtje over inmiddels. Iets later dan haar aan de krant, maar nou, chapeau.
0: Nou, hartstikke mooi.
1: En wat bedoelen we met die categorie? Even voor de leken onder ons.
3: Wat?
1: Ja, wat je zei.
3: 65 tot 72.
1: Ja?
3: Nou, tussen de 65 en 72 jaar oud.
1: Ah, oké. Okay. Ja, het kan toch ook kilo's zijn?
3: Nou, weet ik veel. Wat jij denkt.
0: Ja, nee, dat moet ik Femke, een punt voor Femke, want dit is wel zo.
3: Nee,
0: dat heb je toch in de boksport ook?
3: Ja,
1: judo
3: een boot
1: ook.
3: Kan toch in gewicht verschillen? Er kan water inlopen, water uitlopen, zwaar zelf.
1: Nee, ik dacht de persoon zelf.
3: Oh, dat maakt helemaal niks uit. Doe je gewoon een drijfvestje aan, ga je veel harder.
0: Hebben wij ook een uitgaansagenda?
1: Zeker.
0: Nou, dan ben ik toch wel heel erg benieuwd. Ik ben heel erg benieuwd waar wij...
3: Drink nog even je koffie op, Femke, rustig.
0: Ja, loopt ze nou weg?
3: Oh, ja, niet normaal. Zit nog wel in je snor.
1: Echt, ik word beledigd hier op de radio. Ik werd voor dik uitgemaakt, nu heb ik ook nog een baard.
0: Een snor. Ja. Een snor is wat anders dan een baard.
3: Ja. Dat moet ook overdrijven, hè?
0: Goed, voordat het volledig uit de hand loopt, hier is de uitgaansagenda met dank overigens aan Jan Kooistra.
1: Ja, dankjewel, Jan.
3: Het staat weer voor de deur.
0: Joehoe.
3: De podia worden geveegd, de lampen aangedraaid en de tickets vliegen weer over de toonbank. Dit is ons. Oog op het weekend.
1: Ja. Yeah. Vanavond, 12 juni, vrijdag, kun je naar de drafbaan in het stadspark.
0: Joh!
1: En er zijn nog kaartjes, dus je kan nog steeds. Want daar staat Snow Patrol.
0: Aha.
1: Om 6 uur is het... Nee, wacht eens even. Dan gaat het beginnen. Het terrein is al om 4 uur open gegaan. Om 6 uur begint het. Maken wij niet mee, maar dat heeft niet. Afgelopen februari wist Snow Patrol nog indruk te maken in een uitverkochte Ziggo Dome. En nu is de groep vooral bekend om hun emotionele evergreens zoals Chasing Cars en Called Out in the Dark. Terug in Groningen met de special guest The White Lies en Morgana. Vanavond dus Snow Patrol in het Stadspark. Morgen kun je weer naar het Stadspark, want vanaf 4 uur is daar Kraantje Papi.
3: Ja.
1: Dat is een Groninger artiest en die speelt zijn grootste show ooit in zijn eigen stad. Met support van Chef Special en Snelle. Ook hier zijn nog kaartjes, dus wil je naar zijn Kraantje Papi, kun je morgen naar het Stadspark.
0: Moet je wel sneller zijn.
3: Hey.
1: Sneller dan wie?
3: Chef Special.
1: Sneller. Ja.
3: Maar ja, laten we eerlijk zijn. Snelle Chef Special, dat is gewoon een frikandel.
1: Lekker. Zondag 14 juni kun je naar Sterrenbos Groningen. Naar Sterrenbos Live vanaf 3 uur. Want gezellig in het Sterrenbos blijven en genieten van natuur en muziek. In deze editie kun je luisteren naar Let's Drive, een Groningse bluesrock band. Daarna gaat het verder met Rusty Licks, een band die iedereen met een mooie mix van blues en rock'n'roll gaat vermaken. Je kunt morgen ook trouwens nog om 8 uur, zondag, 14 juni om 8 uur naar de Oosterpoort. Want daar is Modern Love, catchy en direct bedoel ik. Met echo's van de 1975 en 80s bands als The Cure en Simple Minds, maar altijd met een eigenzinnige draai.
0: Oh, leuk.
1: Dus zondag 14 juni, Modern Love, de Oosterpoort om 8 uur.

0: uur.
1: Nou.
0: Wil je nou nog meer doen? Dat kan. Dan moet je even kijken op groningen.uitloper.nu.
1: Nou.
0: En dan weet je wat er nog meer te doen is.
1: Hartstikke mooi. Dankjewel Jan Kooistra voor het samenstellen van deze agenda. Dus morgenavond en vanavond van alles te doen in het Saspark. En wil je ons zien, dan moet je even een kaartje kopen voor...
0: je support daar ook nog de band mee.
1: Ja, goed. Dat even terzijde. Wij gaan zometeen even weer een update krijgen van Alexander van het Oog Radio Nieuws. Ben benieuwd of er het laatste uur nog wat is gebeurd.
2: Ik ook, ik zal eens kijken.
1: Ja. Nou, ga jij eens even kijken. Wat er, hang je hoofd even buiten het raam, dan kun je het misschien zien.
0: Hoezo? Gebeurt er wat tot een keer in plaats?
1: Nou, nee, maar dan kun je kijken of er nog wat gebeurd is.
3: Ik zie niks niet meer.
0: Er staat een auto.
1: Ja, nou ja, dat... Dat is niet zo heel erg. Ja, alhoewel, er zit wel iemand bij die auto. Oh... Goed, wij gaan verder met muziek en dan zometeen het nieuws van Oog Radio om 17:30. Dit is Kings of Leon met Use Somebody. En rond de klok van 17:40 draaien wij natuurlijk Rocken met Oog op het weekend. Blijf lekker luisteren.

0: Oeps. Ja, druk de verkeerde knop in, Alexander. Het spijt me.
1: Jongen.
0: Nou, ja, want, de plaat werd gedraaid uit dezelfde kaart waar dit nu uitkomt. Want het is namelijk precies 5:30. En dat betekent dat het tijd is voor het Oogradio Nieuws.
2: Heb je nu de plaat zomaar uitgezet?
0: Ik heb hem zomaar uitgezet. Jongen. Maar daarentegen zet ik dit alweer aan.
2: Ja.
3: Het geluid van Groningen. Dit is Oogradio. Nieuws.
4: Goedemiddag, het is 5:30. Mijn naam is Alexander Temeer met het nieuws uit Groningen. Een 34-jarige man is veroordeeld tot 6 maanden gevangenisstraf, waarvan 3 maanden voorwaardelijk voor het mishandelen van een politieagent in Groningen. De man sloeg de agent op 1 maart 2 keer hard in haar gezicht toen zij hulp wilde verlenen na een melding van een mishandeling. De agent liep daarbij verwondingen op aan haar gezicht, kaak en oor. De rechters rekenen het de man zwaar aan dat hij geweld gebruikte tegen een agent die haar werk deed. Naast de celstraf moet hij zich laten behandelen voor alcoholgebruik en ruim €2100 schadevergoeding betalen aan het slachtoffer. Keanu Doesberg heeft zijn eerste contract getekend bij FC Groningen. De 19-jarige stadjer maakt deel uit van het onder-21-team dat dit seizoen nog landskampioen werd. De middenvelder tekende voor 1 jaar met een optie voor nog 1 jaar. Doesburg begon bij GVAV Rapiditas en maakt op 11-jarige leeftijd de overstap naar FC Groningen. Hij doorliep alle jeugdselecties van de FC. De plannen van het nieuwe Gronings gemeentebestuur zorgen direct voor discussie in de gemeenteraad. Oppositiepartijen D66, PVV en VVD maken zich zorgen over de financiële gevolgen van het coalitieakkoord. Zij vrezen dat inwoners uiteindelijk meer gaan betalen en dat de schulden van de gemeente verder oplopen. In de plannen staat onder meer dat de onroerend zakenbelasting omhoog gaat. Daar staat tegenover dat de reclamebelasting voor ondernemers wordt verlaagd. Ook wil het college onderzoeken of bakkers op zondagochtend eerder open mogen. Verder wordt gekeken naar maatregelen op het gebied van wonen, bereikbaarheid en duurzaamheid. De plannen vormen de basis voor het beleid in de komende jaren en worden later verder uitgewerkt. Een 47-jarige vrouw uit Groningen is in hoger beroep opnieuw veroordeeld tot 9 jaar gevangenisstraf en TBS met dwangverpleging. De vrouw stak in april 2024 een 44-jarige man dood in haar woning aan de Verlengde Frederikstraat. Volgens het gerechtshof handelde de vrouw opzettelijk en was er geen sprake van noodweer, zoals zij zelf had aangevoerd. Daarnaast werd zij veroordeeld voor brandstichting in haar cel en de zware mishandeling van een gevangenismedewerker tijdens haar voorarrest. Deskundigen schatten de kans opnieuw ernstig geweld als hoog in. En daarom blijft naast de celstraf ook TBS met dwangverpleging van kracht. Dan nog het weer. Vandaag is de bewolking dikker dan vanmorgen en er valt de hele dag soms wat lichte regen. Toch is het nog een graad of 20 bij een matige westenwind, kracht 3 tot 4. En tot zover het Oogradio Nieuws voor vandaag. Morgen zijn we er weer vanaf 11 uur met het nieuws in Harendoet. Blijf ons in de tussentijd gewoon volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
0: Zo, die moest wel komen.
4: Ik dacht even kijken hoe lang het duurt voordat jij in paniek raakt.
0: Oh, dat gebeurt niet zo snel, hoor. Gebeurt niet zo snel. Maar heb jij het haar wild op de kop van Arendonk?
2: Ik ben alvast aan het oefenen.
0: Oh, voor vanavond?
2: Ja, nou, ik denk niet dat we veel gaan headbangen, maar...
4: Wilde van Arendonk.
0: Ik ben wel van plan om te gaan headbangen, hoor. Ik heb het haar al los.
2: Nou, ik had last van mijn nek vorige week, of deze week bedoel ik.
0: Ja, na het concert van Alter Bridge.
2: Zo.
0: Ja. Nou ja, goed, zometeen dan trappen wij, over het ben je gesproken, trappen wij het weekend officieel af met Rocken met Oog op het weekend, een stevige plaat. En dat is na de volgende plaat, dat is ook best wel een lekkere, de nieuwe van Triggerfinger. Ze hebben weer een nieuw nummer. En dat is ook een concert waar wij naartoe gaan.
2: Ja.
0: Maar dat is pas in november, hè?
2: Ja, over enkele dagen.
0: En ja... Oh, die krijg ik nog zo vaak te horen.
2: Ja.
0: Maar jij kwam ook net met het nieuws dat Muse gaat komen in Nederland.
2: Ja.
0: 2 concerten in de Ziggo Dome.
2: Ja, eind november. Nee.
0: Ja, eind november.
2: Eind november, ja.
0: Ja, nou, dat, over 7 dagen gaat dat in de voorverkoop. Dus dan lig ik voor de computer.
2: Nou, ik ben benieuwd.
0: Waarnaar? Hoor je daar liggen of...
2: Ja.
0: Oh, nou,
2: en
0: ja,
2: of je dat... dan ook iets gebeurt, want alleen liggen ervoor heeft niet zoveel zin.
0: Nee, dat is waar, dat is waar. Nou ja, we gaan ons best doen om een kaart te krijgen voor Muse. Maar eerst, Triggerfinger met hun nieuwe single, Through the Beam. Zo moet ik het zeggen. Door de straal. Through the Beam.
3: Het weekend van Oogradio.

0: Trigger, Finger and Through the Beam. Net uitgebracht vandaag voor de eerste keer hier bij Hoge Radio. Hoor je hem voor het eerst? Wat gebeurt er, Femke? Oh, je bent met je pizza nog bezig, hè?
1: Ik strooide met pizza.
0: Nou, dat schiet niet op, man. Tjonge. Alexander, ik zei al even zo. Want jij zat nog aan de andere kant.
2: Ah, ja.
0: Ja. Het is ietsje vroeger dan normaal. Maar wij gaan wel degelijk gewoon de Rocken met Oog op het Weekend plaat zometeen instarten. Hij is weer uitgezocht door natuurlijk onze eindredacteur van dit item, Andor Heij.
1: Ja.
0: En ik heb hem voor een stukje al gehoord. Het is een Zwitserse band. Volgens mij een Zwitserse hardrockband. Die hebben we eigenlijk nog nooit gehad in de uitzending.
1: En dat weet ik niet. Staat
0: mij zo niet bij, Zwitsers.
1: Ja, je geeft geen naam. Je zegt alleen Zwitsers.
0: Nee, ik zeg wel regen, maar... Oh, ja, nee. De naam is Celtic Frost.
1: Jawel, die hebben we wel eens gehad.
0: Hebben
1: we
0: die al wel eens gehad?
1: Ja.
0: Oké, nou, dat heb ik dan even niet scherp. Hoe het ook zij, dames en heren, het is 20 minuten voor 6. Het is vrijdag 12 juni 2026. En vanavond speelt Snow Patrol in het Stadspark samen met de White Lies en nog een bit. Maar wij trappen hierbij het weekend officieel af met Celtic Frost en The Half Mini. En dan zeggen wij altijd, zoals het hoort, dames en heren, jongens en meisjes, het is...

0: Celtic Frost met de Half Belief. En dat was de Rock en Roll op het weekend plaat. Ja, wij gaan zometeen een heel leuk... Ja, die kan je wel open noemen, dat heeft helemaal geen zin.
1: Alexander wou wat zeggen.
0: Ja, nou en hij zit aan de andere kant van het glas.
1: Is het dan die?
0: Ja, dan is het deze. Wat wou je zeggen?
2: Helemaal niks.
0: Nou, zie je? Dus niks aan de hand. Goed, wij gaan zo meteen een live nummer draaien van mijn favoriete band.
1: U2.
0: Ja, en nou weet alweer? Ik... wacht even. We hebben natuurlijk in het begin van de uitzending... hebben we ook al een nummer van U2 gedraaid. Ik weet het, dat was een nieuwe single.
1: Maar dat is iedereen vergeten.
0: Maar ik kwam net, echt net, kwam ik wat tegen op het net.
1: Ja.
0: En toen dacht ik van, nou, maar dat wil ik even met jullie delen.
1: Dat heb je niet gevraagd.
0: Nou, dat hoef ik ook niet te vragen, want ik ben tenslotte de eindchef van dit programma.
1: Ik dacht dat Alexander dat was.
0: Nee, van dit programma ben ik de eindchef. Dus hij is de eindchef van alle programma's en ik heb nu de microfoon. Kijk, ik heb de microfoon ook dicht van Alexander. Wat wou je zeggen?
2: Ik wou zeggen, ik heb hier ook niks te zeggen.
0: Nee, daarom.
1: Ik ook niet.
0: Goed. Leuk spelletje is dit, hè? Maar hey, nu zet ik je open en laat ik je open.
2: Nee, nou hoeft het niet meer.
0: Oh, nou hoeft het niet meer. Nou ja, zeg. Goed, ik kwam...
1: Wat dit, is er toch?
0: Ik kwam dit net... Ja, het is een beetje een rare uitzending. Ik weet niet wat er in de lucht hangt. Misschien zijn het de zenuwen omdat we naar de stad Spang moeten.
1: Maar daar heeft Alexander niks mee te maken.
0: Nee, dat weet ik. Maar dit, er hangt iets in de lucht. Hoe dan ook, dit kwam ik net tegen.
1: Dit klinkt als de Backstreet Boys.
3: Well, those happy days, they seem so hard.
1: Oh.
2: Abba! Abba!
1: Ja, inderdaad.
3: I try to reach for you.
1: You close. Nou, geef mij een Abba maar. SOS.
0: Ja, toch ga ik hem draaien.
3: Whatever happened to our love.
0: Ik vind dit een mooie uitvoering.
3: I

0: U2 en SOS, uiteraard een ABBA-cover. Nou, ik vond persoonlijk een hele mooie uitvoering. Ook leuk al die viooltjes en cello's op de achtergrond.
1: Ja, zeker.
0: Maar jij vindt de originele leuker, hè?
1: Ja, denk ik, ja.
0: Ja. Ja. Nou ja, goed, ieder zijn ding. Maar ik
1: mag vanavond niet meer mee, zeker?
0: Ja, jawel hoor, je mag nog mee.
1: Oh.
0: Ja, zeker. Goed, wij gaan er een eind aan breien aan deze uitzending. Volgende week zijn wij er weer rond de klok van 4 uur. Nou, ik zeg het iedere week weer. Om 4 uur zijn wij de volgende week weer, vrijdag. Wij wensen jou een goed weekend. Alexander, moet jij nog werken dit weekend?
2: Ja, zeker. Vanavond Proud, morgen Sport, zondag Klassiek.
0: Ach, nou, kijk aan.
1: Jij woont hier.
2: Bijna wel. En jullie dan?
0: Wij gaan vanavond natuurlijk naar de concert. En morgen rustig aan. En zondag, weet ik veel.
1: Ook ja, morgen aan. In ieder geval. Morgen zou er een vriend komen, maar die komt niet.
0: Ah,
1: die zat niet zo lekker in de energie. Nou, ik ook waarschijnlijk niet.
0: Jezus, waarschijnlijk.
1: Ja. En zondag is er voetbal.
2: Oh ja, natuurlijk.
1: Oh ja, nee, hoe laat? 10 uur.
0: 10 uur. 10 uur.
1: Nederland, Japan.
0: Ja, ben je maandag weer niet te genieten?
1: Nee.
0: Nee.
1: Nou, inderdaad. In de war, denk ik eerder.
0: Nou, ook dat. Goed, wij gaan de Oranje nog wel 1 keer vandaag een hart onder de riem steken. Dus we sluiten af met Wij houden van Oranje van Femke. Toe maar, Femke.
1: Nee.
2: Nu zegt ze niks, hè?
1: Nee, oh, niet meer.
0: Echt vreselijk.
1: Ah. Nou ja, ook wel het, waar,
0: dan,
1: dus.
0: Dan moet het maar van de plaat af.
1: Ja.
0: Heel goed weekend allemaal en geniet ervan. Oh.

0: Bij codewoord Oogradio. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash. Direct aan de A7 afslag Hoogkerk.
1: Goed nieuws voor alle haringliefhebbers. De Hollandse Nieuwe komt eraan. 17 juni verkrijgbaar bij Vishandel Tastu. Vers van het mes, schoongemaakt en heerlijk zacht van smaak. Kom langs, standplaats Ruisgebrug en proef de echte Hollandse Nieuwe. Lekker aan de kar of gewoon mee naar huis. Nog heel even geduld. 17 juni zijn ze er weer. Vishandel Tastu. Vers, lekker en met liefde bereid.
2: Goedendag, Henk de Haan hier. Ik weet waar je zaterdag 13 juni naartoe moet broezen. Kom naar de 5e 112 Groningendag in de Martini Plaza. Deze leerzame dag voor jong en oud mag je niet missen. Het Deventieplein met klimwand komt ook 13 juni van 10 tot 5. U bent van harte welkom. Voor meer informatie kijk op 112groningen.nl. Pom pom, pom pom, pom.
3: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
4: Casper Meijer met het NOS-journaal. Er zijn meerdere mensen aangehouden na de explosie vannacht bij de sportschool in Amsterdam-Nieuw-West. Ook is een aantal auto's in beslag genomen. Er zijn tot nu toe 7 gewonden gered. Het Parool meldt dat mogelijk een groep 20ers en tieners in een kelderbox onder de sportschool bezig zouden zijn geweest met pakketten om plofkraken mee te plegen. De explosieven zouden zijn bedoeld voor een plofkraak in Duitsland. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi krijgen 1,5 jaar de tijd om zich in te lezen in het Marengo-dossier. Het hoge beroep tegen Taghi gaat daardoor niet eerder verder dan in maart 2028. De twee advocaten dreigden op te stappen als het OM hen te weinig voorbereidingstijd zou geven. Door problemen bij het spoor in Woerden zijn 3 reizigerstreinen stilgevallen. In totaal 1000 passagiers zijn geëvacueerd en naar station Woerden gebracht. Langs het spoor was brand in een verdeelstation. Er rijden geen treinen tussen Gouda en Utrecht en tussen Woerden en Bodegraven. Herstelwerk duurt tot zeker 2 uur vannacht. De 19-jarige man die was opgepakt na het dodelijke ongeluk gisteren in Zeeland blijft langer vastzitten. Het gaat om de bestuurder van de auto, heeft het Openbaar Ministerie vanmiddag bekendgemaakt. Bij het ongeluk kwamen 3 leerlingen uit groep 8 en de directeur van hun school om het leven. 3 kinderen liggen nog zwaar gewond in het ziekenhuis. Het kabinet had de maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen scherp in de gaten. Oud-premier Rutte reageerde bij de enquêtecommissie op kritiek dat het kabinet alleen maar dacht aan de volksgezondheid. Volgens Rutte had het kabinet alleen maar slechte opties. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen bewolkt, met vooral in het binnenland af en toe regen. Vannacht koelt het af naar 13 graden. Morgen is het wisselvallig, maximaal 20 graden. Vanaf zondag wordt het weer zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
5: Eén voor jou. Voordelige spijkerbroeken.
6: Eén voor mij.
5: Voordelige korte broeken.
6: Eén voor jou.
5: Voordelige t-shirts.
6: Eén voor mij.
5: Voordelige overhemden.
6: 50-50 Tolbert, ja dat past iedereen.
5: Alleen al voor de prijs.
6: Voor mij.
5: Ga je naar 50-50.

0: vrijdagavond 6 uur.
1: Je luistert naar Proud FM.
0: Het regenboogprogramma op Oog Radio.
1: Hier zijn uw presentatoren Ron
0: en Willy. Ja, welkom op de vrijdagavond op Oog Radio. Je luistert naar Proud FM. Hey Willy.
1: Hey Ron.
0: Hallootjes.
1: Hallo.
0: Hey Alexander.
2: Goeiedag Ron.
0: Jazeker. We zijn er weer bij. Vorige week waren we er even een weekje niet.
1: Even tussenuit.
0: Even tussenuit. Dan even een ander engagement.
1: Ja.
0: Maar we zijn er weer helemaal bij. En we zijn dus volgende week zelfs twee keer. Dus dan halen we de schade gewoon een beetje in.
1: Ja.
0: Dus dat scheelt weer. Ja, jij bent er ook bij.
2: Ja, zeker wel. Maar waarom zijn jullie er dan twee keer? Vertel de luisteraar dat eens.
0: Oh, zal ik dat aan de luisteraar vertellen? Wij zijn volgende week vrijdag natuurlijk op onze reguliere uurtje. Maar wij zijn ook te beluisteren van 1 tot 3. En dan zijn wij live vanaf de Grote Markt uit de roze OV-bus tijdens Groningen Pride.
2: Ah.
0: Pride Groningen. Pride Groningen. Daar moet je bij zijn. Goed, en waar je ook bij moet zijn is dit uurtje. Wij gaan onder andere in gesprek met Peter Hoek van Christen Queer. En gaan het hebben over geloof en queer zijn. En
1: ik heb
0: dat samen
1: ook
0: gaat.
1: Steeds van Christen Queer.
0: Christen Queer. Christen.
1: Christen. Weet ik niet.
0: Nou, we gaan het
1: straks
0: aan
1: vragen.
0: Ja, precies. Wij gaan nu eerst naar Stay, If You Wanna Dance van Miles Smith.

0: Oh,
1: ja, hey. Blijf als je wil dansen. Ja, je blijft als je wil luisteren.
2: Zo is het.
1: Ja, want we gaan in gesprek met Peter. Hey, Peter.
3: Hallo.
1: Hi, welkom.
3: Dankjewel.
1: Even voor de goede orde. Welke voornaamwoorden mogen we gebruiken voor jou?
3: Hem.
1: Hij, hem. Ja,
3: ja,
1: hij, hem. En jij, moeten we meteen even bij jou checken. Hoe spreken we het goed uit? Of jij bent van...
3: Christen queer.
1: Christen queer.
2: Christen. Ja,
1: gewoon Christen queer.
2: Christen queer.
1: Gewoon heel normaal.
2: Het komt door die samenvoeging van ja. dat ook zo Engels klinkt. Christen queer.
1: Christian.
3: Dat klinkt chique zo.
1: Christen queer. Huh? Nee, maar van Christen queer. En even voor die, wat dat is een gezelschap, een gemeenschap, een groep mensen die bij elkaar komen. Kan jij het beter uitleggen dan ik? Waarschijnlijk wel.
3: Ik denk het, hoop ik.
1: Vertel.
3: Ja, nee, het is een christelijke LHBT-beweging die eigenlijk bij elkaar komt eens in de maand bijvoorbeeld. En die is onderdan verdeeld in verschillende regio's en groepen. En het is in ieder geval een beweging die zich richt op de gelovige LHBT'ers. En het respecteert en accepteert eventueel mensen ook die een andere visie erop hebben. Maar in principe is het gewoon iemand die dat we samenkomen voor mensen die het evangelie zich ontleiden. Dus dat Jezus in ieder geval de weg is waar is. En daarbij organiseren we eigenlijk gewoon verschillende meetingen of activiteiten. Eens in de maand. En dan gaan we even kijken naar hoe de dingen lopen. Zeg maar gewoon precies gewoon de verbinding met elkaar opzoeken. Praten over geloof, maar ook gewoon over hele andere dingen. Het kan best wel uiteenlopend zijn.
1: Ja.
3: En daarin vinden we elkaar eigenlijk.
2: Ja, precies.
1: Ja, want de kerk is niet altijd in alle manieren even verwelkomend voor de queer community.
3: Nee, niet iedereen ontvangt even een warme welkom, zeg maar.
1: Nee.
3: Als je er bent.
1: Nee, exact. En dus dan proberen jullie op die manier een plek te zijn waar dat wel samen kan gaan.
3: Ja, maar het is wel zo dat er verschillende achtergronden zijn. Dus niet iedereen heeft dat achtergrond als je bij CQ komt. Nee. Deze manier is dan afgekort. Maar daarin probeer je elkaar wel te vinden. En dat we weten in ieder geval van dat Jezus in ieder geval op die manier centraal staat. Maar het is wel, iedereen heeft natuurlijk hele andere ervaringen mee. En kan waarschijnlijk zijn dat ik dan juist heel erg die verbinding zoek, omdat het misschien ergens anders mist. Dan willen wij juist de plek zijn om dat veilig en goed te kunnen bespreken met elkaar.
1: Ja, want jullie bespreken het met elkaar. Wat voor andere activiteiten hebben jullie dan?
3: We hebben bijvoorbeeld wel eens een wijnproeverij gedaan. We gaan dus naar het museum toe. We organiseren een wandeling. Lopen bijvoorbeeld een barbecue of juist een borrel eens in de maand. Bijvoorbeeld in Groningen hebben we dat onlangs gehad. En zo doen we eigenlijk heel veel andere verschillende dingetjes die we gedaan hebben.
1: Ja.
3: Picknicken of noem maar alles maar op. En het komt wel een keer voorbij.
1: Ja, precies. En want jij hebt dan jij gaat daar in de, jij hoort bij de, ik weet heel weinig, veel te weinig van alle georganiseerde geloof. Dus ja. Vergeef me als ik dingen verkeerd zeg, corrigeer me alsjeblieft. Kijk ook naar jou, Willy, jij weet het.
2: Tuurlijk. Ik ga je zeker corrigeren als het niet klopt.
1: Oh, perfect. Fijn, ja. Dank je. Jij zit zelf bij de Pinkstergemeente.
3: Ja.
1: Vertel.
3: In principe is dat dan een hele vrije beweging van geloven, zeg maar. Dus in principe is dat dan niet bijzonder wanneer je de hand opsteekt of wanneer je gaat knielen of liggen, wat dan ook, zeg maar. Dus op die manier is het wat meer gewend om het vrije te uiten. Ik zou zelf zeggen dat ik van mijn achtergrond Pinkster evangelist is, omdat ik ook een evangelische deel heb meegenomen erin. En voor zover heb ik wel andere richtingen meegekregen, bijvoorbeeld voor baptisten en dat dingen. Maar Pinkster evangelist zou ik het eigenlijk wel noemen, omdat ik wel in de meest vrije vorm dat ervaar.
1: Ja.
2: Daar voel jij je dus wel helemaal welkom.
3: Ja.
2: Ja.
3: Ja.
2: Of is er niks queers aan jou? Ja, dat kan natuurlijk.
1: Ja, dat kan. Dat is een goede vraag.
2: Ja, weet ik veel.
3: Sommigen kunnen wel het een en ander zien, zeg maar. Voor mezelf zou ik niet zeggen dat ik nou heel erg uitgesproken ben, maar het is wel dat ik in ieder geval wel ergens voor sta. En misschien dat iemand dan een trekje zo ziet, maar voor de rest kom ik best wel gewoon over, heb ik idee.
2: Ja, zeker. Je komt heel gewoon over. Ja. Ja.
1: Maar jij voelt je wel onderdeel van de queer gemeenschap, toch?
3: Zeker.
1: Ja, nee.
3: Ja, ja.
1: Ja.
3: En we wegen maar heel wat jaren apart in, maar het gaat best goed.
4: En daarnaast zit je dus wel bij de christen queer, zeg maar. Dus betekent dat ook dat dan een bepaald deel van de identiteit, dat geloof niet bij die kerk dan te halen is, dat je daar nog heen gaat, of doe je dat gewoon ernaast?
3: In de tijd dat ik erbij kwam, of in ieder geval ging kijken, zeg maar, toen deed ik nog een dansopleiding in Leeuwarden. Mm. En toen had ik, toen was een meeting in een kerk in Zuid-Groningen, waar ik nog, die ik nog goed weet. En ik ben contact gehouden met de websitebeheerder, Jacob, zeg maar. Mm. En daar ben ik altijd wel mee in contact gebleven, dus dan ben ik ook vaak gekomen. En toen had hij een stop in 2020, omdat er COVID opkwam.
1: Oh, ja.
3: En toen heb ik nu wel het een en ander meegemaakt daar. Wel lang geleden trouwens, nu dat ik heel wat even kan noemen. Maar toen vond ik in ieder geval wel aansluiting met, goh, wat is eigenlijk nog meer? Dit bleek in ieder geval een hele actieve groep te zijn. Of in ieder geval vereniging. Waar je dan om de tijd wel bij elkaar komt. En dat vond ik eigenlijk wel op zich wel prettig. Dus heb je er eigenlijk wel blijven komen.
1: Ja, ja. Eigenlijk ook een manier om buiten de reguliere kerkmomenten elkaar te treffen en te ontmoeten en met elkaar in gesprek te zijn.
3: Ja, en dat deed me best goed. En ik zag ook wel dat de opkomst best wel groot was iedere keer. Dus er was wel zeker behoefte om iedere keer samen te komen. En dingen te gaan spreken over hele lichtlijkstijd hebben. Gewoon een spelletje doen met elkaar of kletsen wat ook, zeg maar. Dus er werd iedere keer heel veel aandacht aan besteed.
1: Ja, ja, mooi. En wat zou je zeggen dat het jou brengt?
3: Wat mij tot nu toe gebracht heeft? In ieder geval heel veel delen over het geloof. Heel veel achtergronden leren kennen van hoe mensen daar eigenlijk in staan. Wat hebben ze eigenlijk beleefd? Wat dragen ze eigenlijk mee? Wat kunnen we er nou zelf aan doen? Hoe kunnen we nou een veilige plek bieden aan de mensen die hier komen? Maar ook gewoon kunnen over praten. Met gewoon, je hebt dat beleefd, ik heb dit beleefd. Waar kunnen we elkaar in vinden? En ook gewoon van, oké, misschien is je achtergrond niet helemaal acceptance op die manier. Maar vind bij ons wel een plek om jezelf te kunnen zijn. En dan praten we ook gewoon met wat ons verbindt in het geloof, wat dan ook. Dus dat. En sinds 2022, volgens mij, ben ik eigenlijk een beetje naar voren geschoven als de regiocoördinator. Dus dat betekent dat Friesland, Groningen, Drenthe en onlangs nog Overijssel daarbij gekomen is om wat te kunnen doen in de provincies om met elkaar samen te komen.
2: Ja, precies.
3: Dus daar ben ik eigenlijk heel veel met naar voren werk, met plannen maken, wat gaan we dan doen en dat soort dingetjes eigenlijk.
1: Een forse regio.
2: Zo, behoorlijk.
1: Ja, dan moet je aardig wat coördineren dan.
4: Half Nederland.
1: Ja, exact.
4: Derde.
1: Ja. Maar dat wordt al vaker gezien natuurlijk, hè? Van het noordelijke deel van Nederland is gewoon één groot mopsel.
4: Ja, je hoeft de wegen ook niet meer bijgebouwd te worden. Dus
1: Nee, maar
2: niemand gewoon wil hier naartoe. Wat?
1: Nee, laat ze lekker wegblijven. Dan houden we het lekker rustig.
2: Oké. Okay.
1: Grapje.
3: Allemaal welkom.
1: Jawel, zeker.
2: Mooi, absoluut. Goed dat je dat zegt. Ja, dat je dat zegt.
1: Wij hebben je ook gevraagd om een nummer uit te kiezen die we voor jou mogen draaien. Welke heb jij gekozen?
3: Ja, ik weet niet lekker van welk nummer.
1: Je had Gods volk wordt uitgeleid.
3: Ja, dank je. Ja.
1: Ah, geen probleem.
3: Waarom ik dat nummer uitgekozen heb, is omdat het eigenlijk een heel vrolijk begint. Dus je hebt iets van, misschien een beetje minder moed op de dag. Dat je denkt van, ik ga even muziek uitzetten. En dan eigenlijk ben je er zo weer met dat nummer, vind ik dan. Dus dat heeft eigenlijk een hele lekkere swing in het nummer. Dan denk je van, nou, ga ik meezingen. Dan ben je eigenlijk weer zo weer.
2: Ja, oh, lekker.
1: Nou, dan zijn we er zo weer. Oh, is hij aan de... Daar is hij.

0: Sabada van Daddy Freer.
1: Daddy Freer.
0: Nou ja, nou, ik heb het net proberen op te zoeken en het echt proberen. Nou, volgens mij is het ongeveer
1: je doet het echt goed.
0: Daddy Freer.
1: Ja, lekker.
0: Daddy. Who's your daddy? Freer. Oké, goed. En dat was Sabada. En over daddy's gesproken.
1: Ja.
0: Hey. Hoek,
1: het ging nog nergens heen,
0: het komt
1: helemaal goed.
0: Komt goed.
1: Ja, okay.
0: Nee, we hadden het net heel even over niet in de uitzending, zo wij zelf, Willy en ik, over dat het geloof heel erg ook gaat over vaak dat het gezin de hoeksteen van de samenleving is. Ik heb zelf ook al meegemaakt dat ik in een kerk op een gegeven moment, ik heb wel een periode van, ik was die kerk eens in en die kerk eens in, en eens even kijken hoe het daar is. En dat ik dan op een gegeven moment binnenliep en dat ik dacht, de sfeer is lekker en ook aan het dansen. En dan denk ik, en dan kijk ik om me heen en denk ik, nee. Niet om die mensen zelf, helemaal niet. Maar dat ik denk, zij gaan mij niet accepteren. Als in, dat is een queer persoon of een transman. En dat ik dan denk, hier ga ik als binnen de gemeenschap nooit kunnen passen. En
2: dat maakt het best lastig, hè?
0: Dat vind ik heel lastig, ja.
2: Hele worsteling ook om in ieder geval je eigen plek te kunnen vinden erin.
0: Precies.
1: Ja. Het is mij niet gelukt, hoor, vroeger. Ik ben opgegroeid in Noord-Groningen en nee, ik kon echt niet en naar de kerk gaan en gewoon zeggen van, hey, wat een leuk meisje zit daar, lekker. En nee, dat ging echt niet. Dat was allemaal, dat hoorde niet.
2: Ik snap heel goed dat het een beetje ongemakkelijk is als je dat in ieder geval aankaart.
1: Ja. Ja. Maar echt heel ongemakkelijk. En wat zijn nou de grootste problemen waar ze bij Christen Queer, zeg maar,
0: Christen Queer, je zegt het goed. Jij het goed. Je zei het perfect.
1: Jawel, hè?
0: Ja.
1: Dus waar ze dan mee komen. Dat ze zeggen van, goh, help me hier eens mee. Of ik loop daar en daar tegenaan. Of ik ben ergens weggejaagd. Of weet ik veel dingen.
2: Meer eigenlijk andere mensen een soort van een vooroordeel hebben over hoe je moet gaan leven, bijvoorbeeld. Of in ieder geval hoe je mag zijn. Dat is de meeste struggle die eigenlijk voorkomt.
1: Ja, de veroordeling daarop.

0: Ja, sommige kijken wel eigenlijk.
1: Ja, ja, precies.
0: Dus niet alle kijkers zijn al zo ver dat je er geen punt meer is. Zeg maar, dat je denkt van, ja, ik kan het gewoon meedoen.
1: Nee.
0: Dus de ene kijkers hebben wel andere eisen als de ander, zeg maar, om nog te kunnen deelnemen aan bijvoorbeeld de kerk of niet van avondmaal of wat dan ook, zeg maar. We zijn in principe allemaal gewoon mensen en iedereen maakt gewoon een keer fout. Dus dat zou gewoon moeten kunnen.
1: Tuurlijk, ja. Top. Exact.
0: Ja.
2: Nee, maar je hebt zelfs de kerken die natuurlijk gebedsgenezing toepassen. Dus dat, ja.
1: Ja.
0: Nee, maar dit is geen, het valt niet onder ziektes. Gaarheid. Dus dat zou ook niet...
3: Zeg dat maar tegen die kerk.
0: Als ze alleen meeluistert een beetje bij deze, weet je het.
1: Ja.
2: Als je luistert bij deze.
1: Maar het grappige is, dat vind ik tenminste, dan zeggen ze vaak wel van, nee, dat is ook prima zo. Alleen toevallig, mijn neefje had dan wel dat hij andere jongens leuk vond. En nou, gelukkig door gebed is hij wel tot inzicht gekomen dat dat niet hoeft. En voelt hij zich ook heel blij met nu een meisje. Dat je dan denkt, maar dat bedoel je toch eigenlijk wel te zeggen dat er iets mis mee is, zeg maar. Als ik daar goed naar luister, dan hoor ik niet van, oh nee, dat die jongen die wou dat eigenlijk.
0: Sommige uitzonderlijke gevallen hoor je dat iemand zo'n van genezen is. Of dat het een omdraai gekend heeft, zeg maar.
1: Ja.
0: En dat het dan een keer een andere kant op gaat. Waarin je denkt van, nee, ik ken je zo, maar opeens gedraag je anders. Of voel je ook anders, zeg maar. Nou, wie ben ik dan voor oordelen?
3: Misschien was je stiekem bie.
1: Ja,
2: dat kan wel.
1: En dan kan je er wel mee wegkomen, zo heb ik het ook gedaan. Ja. Maar het is wel heel gekkig, zeg maar, dat er dan toch gezegd wordt van, nou, het is wel mooi dat hij het inzicht heeft gekregen. Ja, welk inzicht
2: tot dan? Tot één keer is gekomen.
1: Ja, dat maakt toch niet uit. Je wordt verliefd of wat, of je bent te gek op iemand, dat is toch mooi.
0: Zeker.
1: Dat is liefde.
2: Ja.
1: Dat is prachtig, dat hoef je helemaal niet te zeggen. Ja,
0: nee, toch?
1: Nou, ineens ben ik tot inzicht gekomen. Ja, waarom? Ja, wat, nou ja, goed. Wij zijn het met elkaar eens, volgens mij. Dus ja.
2: Preaching for the choir.
1: Ja, preken in eigen
2: parochie.
1: Ja, precies. Ja.
2: Zo.
0: Ja. Ik zou wel zeggen dat ik in mijn eigen gemeente dat ik dat niet helemaal nog gevonden heb. Dus ze hebben nog wat stappen te nemen erin. Dus bijvoorbeeld eventueel met een partner komen, is dat wat al een beetje lastig. Dat ik zelf kom op die manier is prima, zeg maar.
1: Ja.
0: Alleen de hele duidelijke standpunt van, hey, je bent helemaal welkom. En eventueel met een partner of het huwelijk, zeg maar. Dat wordt al wel een ding.
1: Ja, precies. Ja,
2: er zit toch een wat is het, heb je dan het gevoel van, wordt het letterlijk gezegd? Of heb je het gevoel dat het weggekeken wordt? Of doe je het überhaupt niet?
0: Ze moeten er wat mee wanneer het te sprake komt, zeg maar. Of het wordt een beetje vooruitgeschoven, heb ik idee. Maar als je te sprake bent, dan is het van, ja, oké, dan moeten we mee. Maar eigenlijk hebben we dit als standpunt en kun je daarin vinden of juist niet. Of dus moet je kijken of het misschien je gemeente is. En anders dat je met elkaar in gesprek blijft gaan met elkaar, hoe het kunnen beleven. En wat is eigenlijk de interpretatie van die Bijbeltekst die je zo leest? Is het echt zo zwart-wit of is het gewoon een beetje meer kleur dat je meer verdieping op moet zoeken met de hele context? Want die context doet ertoe. En daar kan best wel een misvatting over ontstaan.
1: Nou, die context doet er extreem toe. Want het maakt nogal wat uit waar die verhalen en wanneer ze zijn opgeschreven. Ja, ik ben begonnen ooit met theologie, dus vandaar dat ik niet een beetje probeer uit mijn nek te lullen, maar ook probeer iets zinnigs te zeggen. En sowieso al die verhalen, waar komt het vandaan en wat monniken wel niet hebben toegevoegd en weggelaten. En nou ja, goed, hou maar op.
3: Ja, en dan hebben we nog niet eens over de concilies gehad.
1: Nee, nog niet eens. Moet je nagaan. Nou, maar
0: daarom is het wel belangrijk om de meest originele Bijbelteksten te gaan, zeg maar. Van, je hebt gewoon een boek, voor mij is dat het boek, als ik het goed herinner. En dat zegt eigenlijk gewoon meer hoe dingen zijn, zeg maar. In plaats van dat allemaal synoniemen gebruikt worden voor andere
1: betekenis,
0: zeg maar. Dus dan wordt het heel anders uitgelegd alweer.
1: In die zin, ja.
3: Ik vraag me dan af, wat zou Jezus van homoseksualiteit hebben gedacht in zijn tijd? Denk je daar wel eens over na?
0: Niet zoveel. Maar wat ik in ieder geval wel merk en zie, is dat de ene kant heel geworsteld ben, vindt God dat überhaupt goed. En de andere is van, ik heb nog acceptatie onder de mond van hem.
2: Wat had hij als laatste?
1: Ja, sorry.
0: Acceptatie ondervonden. Dus in ieder geval dat je weet dat je oké bent zoals je bent. En iedereen is welkom zoals je bent.
2: Ja. Want ik kan me dat zelf best voorstellen als je alle vragen dat ik zat van wat zou Jezus ervan vinden, dat hij volgens mij juist ook zo liefdevol mogelijk wilde zijn voor iedereen. Mm-hmm. En los van wat iemand vindt en bijdraagt.
3: Met de moderne blik hoe wij naar het christendom kijken wel.
2: Ja.
3: Als je de Bijbel leest, was het niet altijd een even lieve gozer.
1: Nee.
0: Hij kan best wel radicaal zijn.
2: Nee, absoluut. Zo op die manier.
0: Maar dat is wel echt wanneer het echt nodig is.
1: Ja. Nou, in de oude teksten ook, hè? Uit de Nag Hammadi's schriften. Daar
3: ja, die zijn
1: echt...
3: leuk.
1: Ja, gaaf, hè? Ja, dat is, vind ik ook.
3: Oude ja, scrollen.
1: Nou ja, goed, maakt ook niet uit. Maar belangrijker is dat jij je daar ook een stuk voor inzet. Hè? Dus dat je ook met mensen praat die dan, daar neem ik aan, tegenaan lopen en daar last mm-hmm. van hebben op die manier. Mm-hmm. En tot welke grens, als het ware, gaat jullie hulp, als het ware, aan mensen? Zo maar even te zeggen.
2: Welke ondersteuning kun je bieden voor iemand?
0: Als
2: Kirsten Queer.
0: Ja. We hebben een vertrouwenspersoon. Die kun je mailen, zeg maar, bellen. Die is gewoon op die manier bereikbaar. Dus die is er sowieso. En voor de rest zijn we eigenlijk als organisator bijvoorbeeld best wel luisterend om voor mensen die dat nodig hebben. Waarvan je denkt van dat ik gewoon wel eventjes een gesprek nodig hebben, zeg maar. Dat we dan gewoon voor diegene klaarstaan zonder bijvoorbeeld oordelen, aannames, et cetera. Ja. Dan heb je gewoon echt het idee van, ik kan niet zonder met mijn verhaal komen zonder dat daar gelijk iets over gevonden wordt.
1: Ja,
0: dan kun je eigenlijk wel een beetje meer ontplooien en jezelf hopelijk veilig voelen.
1: Ja, dat is altijd fijn.
2: Ja.
1: Dit zijn best wel heftige...
2: Exact. Ik had nog een vraagje aan jou trouwens. Want ik had even jullie website erbij gepakt. En de visie en de missie. En waar ik nieuwsgierig naar was. Op een gegeven moment staat er bij de missie. Daarnaast levert Kirsten Queer een bijdrage aan het gesprek over homoseksualiteit. En christen zijn in kerk en samenleving. En overal staat LHBTI. En hier staat specifiek homoseksualiteit. En dan was ik denk van, is dat dan dat specifiek gekozen is? Of is dat...
0: Ja, dat is een goede vraag. Eigenlijk moet je idee van onthouden met hoe dat precies dan bedoelt.
2: Ja, is goed. Ja, dan stel ik hem nog een keertje en dan zie ik hem. Dus die wou hem nu nog een keer, bedoel je?
0: Nee, op een later moment.
2: Op een later moment. Nee, precies. Nee, ik zag je verwachtingsvol kijken. Nee.
1: Nee, maar ik kan me graag
0: een ander moment. Dat we genoemd hebben van homoseksualiteit. Zeg.
2: Ja.
0: Ja. Denk om die reden.
2: Ja, precies. Nee, ik was er gewoon... Overval je er ook een beetje mee, dus dat... ik was daar nieuwsgierig naar.
1: Ja, dan was je wel nieuwsgierig naar. Want wat dacht jij er zelf over dan?
2: Nou, ik ben dan...
1: Wat gebeurt er bij jou?
2: Bij mij gebeurt dan, denk ik, dat is... hoezo alleen homoseksualiteit?
1: Ja, oké.
2: Okay, de queer, een bijdrage aan het gesprek ook... dan lijkt of daarna dan homoseksualiteit alleen extra geaccepteerd zou moeten worden.
1: Ja, en wat zou er allemaal nog meer geaccepteerd moeten worden?
2: Transpersonen, biseksualiteit, genderfluiditeit.
0: Non-binair?
2: Ja.
0: Genderfluid?
2: Ja.
1: Ja.
2: Okay. Ja.
1: Dat zou je wel fijn vinden als dat erin staat.
0: Maar die gemeenten bestaan denk ik ook wel. Ik denk alleen niet zo gauw in de buurt, maar wel, die bestaan wel.
2: Nee, maar ik bedoel, bij Christen...
1: Jawel, maar waar dan?
2: Ja, hoe dan?
0: Nou, dat zal ik je vertellen.
1: Leuk.
0: ik weet dat er in ieder geval een site is en die heet wijdekerk.nl. En daar staan alle kerken eigenlijk op die zich aangesloten hebben bij die beweging. En dan kun je eigenlijk een map zien met allerlei kerken in heel Nederland. En daar staat... om handen op met welke kerk dan er geen punt meer is of hoe ze erin staan.
1: Ja, dat klopt, gewoon... dat klopt. Wijdekerk. Alleen dan kom je dus ook best wel veel in... Nou ja, laten we het zo zeggen. Wij waren op een gegeven moment ook ergens en dachten we... we willen er echt een feestje van bouwen, zeg maar. Mm-hmm. Dat was echt leuk, hè. En het is echt wel soms heel erg leuk om helemaal mee te swingen en te doen. Dat is heerlijk. Alleen toen werd er wel op een gegeven moment echt zo gekeken ook van... wat doen jullie hier? Een beetje, regenboogse dingen hadden we ook op. Mm-hmm. En toen was het toch ook een beetje zoiets van... eigenlijk soort van... je kunt hier eigenlijk niet terecht.
2: Niet zo hard op gezegd.
1: Nee, maar eigenlijk...
2: Maar ook niet van, kom nog eens.
1: Nee, het was meer van,
2: wat brengt jullie nou zo hier?
1: Wat doen jullie hier dan?
2: Ja.
1: En toen dacht ik wel van, daar ken ik er maar heel weinig van. Ik weet wel gereformeerd of hervormd of vrijzinnig. Of dat allemaal wel, die dat wel voor openstaan. In de zin van openstaan. Maar die dat wel hebben. Maar ja, ik ken het eigenlijk niet van die lekkere swing... churches of city church.
2: Goed. Laten we anders de muziek aan de muzikanten over...
1: Wij houden ons warm aanbevolen voor zo'n soort kerk.
2: Alle tips zijn welkom.
0: Waar je een beetje vrij kan zijn eigenlijk.
1: Ja, vrij, uiten.
3: Vrijgemaakte gemeente.
1: Nee, die echt niet.
2: Inclusieve gemeenschap.
1: Niet om hun, maar nee. Okay. Vrijgemaakt. Nee.
0: Baptist kan ook eventueel helpen.
1: Ja.
0: Pinkster is op zich ook wel... misschien is de ene greep een beetje anders dan de ander. Maar het is in ieder geval wel de Pinkster die eigenlijk vanaf oorsprong... best wel vrij is om te wegen zoals je wil. Bijvoorbeeld als je wil vlaggen, dan ga je vlaggen. En wanneer je op je knie ga je knielen. En wanneer je dansen door de kerk, ga je dansen door de kerk.
1: Op je neerdaalt, toch?
0: Ja?
1: Pinksteren.
0: Ook dat.
2: Ja,
0: zeker. Ja, beweegt.
1: Ja.
2: Nou...
1: Oké. Okay.
2: Goed, gaan we eens een keertje naar de Pinkstergemeente.
1: Zo is het.
2: Maar we gaan nu eerst naar My My My van Armand van Helden.

0: Willy dat weten dan? Want Ron weet het niet. Willy dat weten dan? Want Ron weet het niet. Hoi, hoi.
1: En ik vind het altijd fijn dat Bas er op deze manier altijd bij is, ook al is hij er een keertje niet bij.
2: Ja. Toch?
3: Heerlijk, toch?
1: Ja, ik overviel jou net eventjes, weten. Want ik had... eigenlijk was er nog een andere gast en die kwam nu toch niet. En die had ik gevraagd om een feitje. En toen zei ik, had ik tegen jou gezegd, oh, dan hoef jij niet. Maar toen was het toch wel... Is het gelukt om iets mee te nemen? Of, want anders heb ik nu een Cloud gevraagd of hij een christelijk queer feitje voor me heeft. Dus ik heb geen idee wat er staat.
4: Doe maar een tweede punt.
1: Ja, ja. Oké. Okay. Ja. Oh, gunst. En mooi. Dit lees ik... Willy, ik ga Willy dat weten dan. Willy dat weten? Ik heb dit dus nog niet gelezen. Ik heb geen idee wat er staat.
3: Het kan zijn dat ik het weet, hè?
1: Ja.
3: Ja, oké.
1: Sergius en Bacchus, twee Romeinse soldaten en christelijke martelaren uit de 3e en 4e eeuw. Ze worden in vroege iconografie stevast samen afgebeeld, wang tegen wang, soms met Christus tussen hen in op de plek waarbij een huwelijksicoon normaal de pro nubus, zeg maar de getuigenceremoniemeester, staat. De historicus John Boswell betoogde in Same-Sex Unions in Pre-Modern Europe dat ze functioneerden als een model voor een soort same-sex verbintenis, mede op basis van Byzantijnse poiesrieten, broedermaking.
3: Broedermaking.
1: Ja. Broedermaking, wist jij dit?
3: Ja, zeker.
1: Ja, dat dacht ik.
3: Ze zijn ook heel bekend, hè?
1: Ik wist dit niet.
3: Ontiegelijk veel christelijke afbeeldingen, zeg maar, terug te vinden. Terwijl je zou denken van, waarom doe je dat? Maar dat is wel leuk, hè?
1: Cool.
3: Ja.
5: En ik ken Bacchus alleen maar als god van het wijn.
1: Ja.
5: Van de wijn.
1: Van het wijn.
5: Het wijn.
1: Het wijn.
3: Het wijn en het wijn.
4: Eigenlijk niet.
1: Nee, oké.
4: Okay. Wie wordt bijgeleerd?
1: Ja. Nou, dan Willy dat weten dan. En Ron wist het niet. Nee. Maar Willy wel.
3: Ja, gelukkig wel. Maar dat Willy toch ook?
1: Ja.
3: Nee. Dit is echt wel toch gewoon hoe het is, zeg maar. Ja. Hoe het ook bedoeld was.
1: Ja, maar dat is sowieso in kunst. Dat het echt in zoveel historisch tijden zoveel homoseksualiteit ook inderdaad in
5: voorkwam.
1: Nou, voorkwam en uitgebeeld werd.
3: Nee, maar
1: werd
3: het zit nog anders. Ja. Het was helemaal geen ding.
1: Nee, exact.
3: Wij praten erover alsof er hokjes zijn dat er een ding was. Er was helemaal geen ding. Dat is het hele verschil.
1: Ja.
3: En dat is nu helemaal wel. Want alles is ingedeeld en daarom kan er niks meer.
5: Totdat het dorpsouder je met een man in bed vond en je de brandstapel opging.
3: Ja, dat was toen. Ja. Maar nog veel eerder, dus deze tijd, is dat helemaal, werd dat helemaal niet op die manier zo gezegd.
1: Waar is het misgegaan?
3: Ja.
5: Na de Grieken.
3: Zo is het.
1: Dat is na de Grieken.
5: Want Griekse mannen gingen altijd eerst, als ze jong waren, dan gingen ze met een oudere man, begonnen een relatie. En dan waren ze zelf oudere man en dan mochten ze met een jong meisje.
3: Ja.
5: Zo ging dat. Iedereen was eerst homo en daarna, als je oud en rijk genoeg was, werd je hetero.
3: Ja, okay. Dat is denk ik waarom het nog steeds een beetje zo is. Ik bedoel, niet meer per se de jonge jongens allemaal. Maar wel dat oudere mannen jonge meisjes mogen.
1: Ja.
3: Nou, bij deze misschien een goed moment om dit nu af te sluiten.
1: Naar het volgende
3: voordat
1: onderdeel.
3: Voordat we te ver gaan.
6: Ron, wat is er te doen deze week?
1: Nou, Willy, dat zal ik jij me vertellen, ja. Nou, en er is toch een boel, maar het is natuurlijk ook Pride maand. Dus ik kan lang niet alles benoemen wat er is, maar ik noem een paar dingen. Dinsdag 16 juni, mijn broer bij Vera Zinema Groningen, een documentaire over Koert Davidsen. Van Koert Davidsen, zijn broer Bart, een kunstenaar overleden aan AIDS. Over zwijgcultuur en queerness in de jaren 80. Donderdag 18 juni, Men Against Misogyny. In de Moestraat, een tweede editie Community Conversations voor mannen die verandering willen. Vrijdag 19 juni, Alphabet Soup bij Noorderlicht. Meditatie tekenworkshop, onder andere met onze welbekende Iris Rijnsewijn van de Pink Cube. En vrijdag 19, 20 juni Pride Weekend bij Café de Prins. Maar natuurlijk het hele weekend bestaat in het teken van Pride Groningen.
3: Oh, dat zat je toch even goed. Hoppakee.
1: Ja, die was soepel, hè?
3: Ja, en ook mijn broer is eigenlijk wel zo mooi, wat tof. Wat
1: tof, hè?
3: Ja, dat is leuk. Maar goed,
1: we kunnen
3: wel leuk.
1: Volgens mij niet, maar...
3: Nee,
1: maar wel, ik vond het wel een toffe inderdaad. En ook die alphabet soup, meditatie en tekenen. Soup en sign making.
3: Ja, tof.
1: Nou goed. Nou, ze maken ook een collectieve queer banner voor de Pride Walk, zie ik nu.
3: Kijk.
1: Leuk.
5: Gaan jullie meelopen?
1: Nou, wij gaan dus radio maken tijdens Pride. Dus wij lopen niet mee.
5: Maar worden rondgereden.
3: Hij
1: staat stil. Nee, waarschijnlijk wel een eerste stukje dat wij... Want we gaan vanaf 1 uur. Dus we kunnen niet helemaal... Want we moeten op een gegeven moment ook spullen klaarzetten en zo. Maar hij is vanaf
4: 12 tot 2.
3: Ja. Het is wel, wij willen wel bij een aantal mensen graag ophalen die gewoon meelopen. Van, ja. Wat doe je hier nou? Waarom loop je mee? Waarom doe je dit?
4: Ja.
3: Dat is toch wel leuk om dat een beetje terug te laten komen.
4: Want exact.
3: Is wat weggezakt.
4: Ja.
3: Ja.
4: Dus okay. Ben jij erbij?
5: Mogelijk.
4: Mogelijk. Bind mij er niet op vast. Nee, oké. Okay. Ja. Helemaal goed. Nou, wie weet zien we je daar. En wij gaan blijven slapen.

0: Mr. Belt en Wezel. It's not right, but it's okay. Net als dat dit het alweer het einde van dit uur is.
1: Nou, apart is dat.
0: It's not right, but it's okay. ik vond weer een gezellig uurtje.
1: Ik ook.
0: Ja.
1: Ik vond het echt lekker.
0: Ja, maar ik had ook, ik vind dat dan, maar vorige week waren we er niet.
1: Nee.
0: En dat voelt ook alweer zo heel lang geleden.
1: Ja.
0: Er zit maar één weekje tussen en toch voelt dat je denkt, hè.
1: Ja.
0: Alsof ik hier weken niet geweest ben.
1: Ja,
0: wat
1: heel gek.
0: Niet zo is.
1: Ik dacht ook, niemand herkent me meer, maar dat was wel zo.
2: jij was toch...
0: Hallo! Hi! Oh ja, dat is ook zo'n opmerking. Hey, jij!
2: Ik doe dat zo vaak op mijn andere werk. Daar heb ik collega's, die werken er allemaal 2 jaar. Dus net te kort om de naam te leren. Hey, mag ik voor jou even de pen lenen?
1: Fantastisch, dat werkt zo prima.
2: Ik hoop niet dat ze luisteren.
0: Ja. En anders, je weet nu zelf wie je bent.
2: Ja, maar ik...
0: Alexander weet je naam niet.
2: Ja.
0: Volgende week kunnen we dubbel opdoen. Dus dan hebben we helemaal het gevoel dat we er helemaal weer bij zijn.
1: Ja, precies. Zeker.
0: Heb je er een beetje zin in, Wil?
1: Heel erg veel zin in. Ja, man.
0: In de roze bus.
1: Knallen, man. Leuk.
0: Ja, en het is ook wel leuk. In de ene helft zitten wij. Dus wij zitten aan de achterkant van de bus.
1: Ja.
0: Voor de mensen die denken, welke bus? Vorig jaar was de roze bingo met Lola Lasagne in diezelfde bus.
1: Ja. Heb jij daarbij gezeten, Peter, bij Lola Lasagne?
3: Ik ken Lola Lasagne, ja, zeker.
0: Ja.
3: Die roze bus, niet helemaal. Maar voor de rest... Ja,
0: de rest klinkt bekend.
1: Ja,
0: en dan voorin in de bus komt waarschijnlijk iets van een gordijn of iets in. En dan komt er een living library.
1: Ja,
0: ook
1: dat
0: in die
1: vind
0: bus.
1: Ik ook altijd heel leuk.
0: Zo'n gesprekjes voeren met alsof mensen een open boek zijn.
1: Maar dat is mooi, hoor.
0: Ja.
1: Ja.
0: Vind ik heel leuk.
3: Ja. Is leuk.
1: Ja. Dat ook op heel veel scholen is dat georganiseerd geweest, zeg maar. Ja. Ik weet nog dat mijn zus dat op een gegeven moment op een school had voor United World College, weet je wel. En dan dus ook dat echt organiseerde voor al die leerlingen. En die leerlingen waren echt helemaal onder de indruk van die verhalen.
0: Oh ja.
1: Zitten dan het langst ook met die mensen te praten.
0: Ja, wat tof.
1: Terwijl ze normaal gesproken probeerden ze dat nu uit de weg te gaan. En allemaal social media. Maar nee, het was natuurlijk helemaal te gek.
0: Ja, ja, heel tof. Nou.
1: Nou, ik werk daar graag aan mee.
0: Nou, gelukkig. Dan gaan we dat doen. Volgende week zijn we er dus op de vrijdagavond en op de zaterdagmiddag van 1 tot 3 bij jullie op Oog Radio. Vanaf hier wensen wij jullie een heel goed weekend. Peter, dankjewel voor jouw aanwezigheid.
3: Super graag gedaan.
0: Jullie. Ja.
1: Dankjewel.
0: Alexander.
2: Dankjewel.
0: Goed weekend.
1: Doei.
0: Dit was Proud FM. Bedankt.

got me.

0: Visspecialist Passel. Loaded skibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij Visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
1: De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
2: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.
3: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
4: Mariet Krol met het NOS Journaal. Elon Musk is met de beursgang van SpaceX de eerste biljonair ter wereld. Zijn vermogen is nu ruim $1,000 miljard. Het aandeel SpaceX opende in New York op $150, 1% hoger dan de aangekondigde introductieprijs. In Amsterdam gaat het zoeken naar mensen onder het puin bij de sportschool in Nieuw-West nog door. Vannacht was daar een explosie, 7 mensen raakten gewond. Hulpverleners zoeken nu verder naar andere slachtoffers. Verschillende bronnen melden dat jongeren onder de sportschool bezig zouden zijn geweest met pakketten om plofkraken mee te plegen, zegt verslaggever Steve Bouwman.
5: Er gaan wel veel verhalen rond. Het Parool die heeft het over een groep van zo'n 8 jongens, jonge mannen die onder de sportschool zaten. Daar zit een kelder en dat ze daar bezig waren met het maken van explosieven.
4: Die zouden worden gebruikt bij een plofkraak in Duitsland. Door een brand in een verdeelstation bij Woerden zijn 3 treinen stilgevallen. De ongeveer 1000 reizigers zijn eruit gehaald en naar station Woerden gegaan. Tussen Gouda en Utrecht en tussen Woerden en Bodegraven rijden geen treinen. Reparatie duurt tot zeker 2 uur vannacht. En het kabinet neemt extra maatregelen tegen de legale online gokbranche, omdat steeds meer mensen gokverslaafd raken. Zo komt er een verbod op reclame voor gokken en op het aanbieden van bonussen. Ook moeten mensen in sommige gevallen aantonen dat ze eventuele verliezen kunnen betalen. Staatssecretaris Van Brugge van Justitie en Veiligheid zegt dat de maatregelen hard nodig zijn.
6: We denken echt dat zodra we kunnen zeggen die reclames gaan we verbieden en we gaan goed handhaven op hoeveel geld je kan inzetten, dat het gewoon minder aantrekkelijk wordt. En tegelijkertijd dat illegale aanbod, dat is er. Daar kunnen we onze ogen niet voor sluiten. Dus dat moeten we echt strenger gaan handhaven.
4: Het kabinet wil online gokken zelf niet verbieden. Dan raken gokkers en gokverslaafden uit beeld, zegt het kabinet. Het weer bewolkt en af en toe regen. Vannacht is het 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien, vrij veel wind. En dan wordt het een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: Nu bij JP Car Wash €3,50 korting op een wasbeurt naar keuze. Bij codewoord OOGRADIO. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash, direct aan de A7 afslag Hoogkerk.
7: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
2: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.
3: Oog Radio.

0: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
1: Eén voor jou.
2: Voordelige spijkerbroeken.
1: Eén voor mij.
2: Voordelige korte broeken.
1: Eén voor jou.
2: Voordelige t-shirts.
1: Eén voor mij.
2: Voordelige overhemden.
1: 50.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bemiddelaar Pakistan meldt dat Iran en de Verenigde Staten het eens zijn geworden over de tekst van een vredesakkoord. Vrede is nog nooit zo dichtbij geweest, zegt de Pakistanse premier Sharif. Volgens hem wordt er nu met beide partijen gewerkt aan volgende stappen. Over de inhoud is nog niets bekendgemaakt. Door problemen bij het spoor in Woerden zijn 3 reizigerstreinen stilgevallen. In totaal 1000 passagiers zijn geëvacueerd en naar station Woerden gebracht. Langs het spoor was brand in een verdeelstation. De brand is geblust, maar de problemen blijven voorlopig nog, zegt ProRail.
2: Er is veel schade ook aan het onderstation. Verwachten we dat het toch nog wel tot de hele avond, tot einde dienstregeling, er geen treinen meer rijden in de omgeving van Woerden. We zijn volop bezig met het herstel, maar dat gaat zeker nog wel enkele uren duren.
1: Er rijden geen treinen tussen Gouda en Utrecht en tussen Woerden en Bodegraven. Het kabinet heeft altijd oog gehad voor de maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen. Oud-premier Rutte zei dat in zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie. Volgens hem had het kabinet alleen maar slechte opties. Maar hadden de maatschappelijke effecten zijn volle aandacht.
3: Dat voor het kabinet echt vanaf dag 1 helder was. Dat als je met een gezondheidszorgcrisis te maken hebt, je eerste plaats maatregelen moet nemen om die crisis in de gezondheid te beperken. Maar dat je natuurlijk een minuut later je realiseert welke enorme maatschappelijke gevolgen dat heeft.
1: Het kabinet kreeg vaak het verwijt dat het volksgezondheid belangrijker vond dan de grote impact van de maatregelen als sluiten van de scholen en de horeca. Voor de tweede keer in korte tijd is bij Ameland een groep wadlopers in problemen gekomen. Ze werden verrast door snel opkomend water. De 10 wadlopers zijn door de kustwacht en de KNRM opgepikt en naar Ameland gebracht. Het weer bewolkt en af en toe regen. Vannacht is het 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien. Vrij veel wind en een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
4: Goed nieuws voor alle haringliefhebbers. De Hollandse Nieuwe komt eraan. 17 juni verkrijgbaar bij Vishandel Tastu. Vers van het mes, schoongemaakt en heerlijk zacht van smaak. Kom langs, standplaats Ruisgebrug en proef de echte Hollandse Nieuwe. Lekker aan de kar of gewoon mee naar huis. Nog heel even geduld. 17 juni zijn ze er weer. Vishandel Tastu. Vers, lekker en met liefde bereid.
5: Een blinkend schone bedrijfsauto? JP's Car Wash is er nu ook voor bedrijfswagens tot 2,80 meter. A7, afslag Hoogkerk. JP's Car Wash. Ook op zondag open.
6: Goedendag, Henk de Haan hier. Ik weet waar je zaterdag 13 juni naartoe moet broezen. Kom naar de 5e 112 Groningendag in de Martini Plaza. Deze leerzame dag voor jong en oud mag je niet missen. Het Deventieplein met klimwand komt ook 13 juni van 10 tot 5... U bent van harte welkom. Voor meer informatie, kijk op 112groningen.nl. Pom, pom, pom, pom, pom.
0: Oog Radio.

0: keuze bij codewoord Oogradio. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash, direct aan de A7 afslag Hoogkerk.
1: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een inzamelingsactie voor de getroffen gezinnen van het dodelijke ongeluk gisteren in Zeeland heeft binnen een dag meer dan 100.000 euro opgehaald. De actie is opgezet door een ouder van de basisschool waarop de slachtoffers zaten. 3 kinderen en een volwassene kwamen om. Ook liggen nog 3 kinderen zwaargewond in het ziekenhuis. Volgens Pakistan is vrede tussen de VS en Iran dichterbij dan ooit. De twee landen zijn het eens geworden over de tekst van een akkoord. Pakistan is bemiddelaar in de oorlog tussen Washington en Teheran. President Trump zegt dat een akkoord dit weekend nog getekend kan worden. De nieuwe advocaten van Ridwan Taghi krijgen 1,5 jaar de tijd om zich in te lezen in het Marengo-dossier, heeft het gerechtshof bepaald. De twee advocaten dreigden op te stappen als het OM hen te weinig voorbereidingstijd zou geven. Opmerkelijk, omdat eenzelfde verzoek eerder werd afgewezen, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel.
4: Tegelijkertijd beseft ook iedereen dat als deze twee advocaten het niet doen, er niemand anders gevonden zal worden. Dat is het afgelopen jaar wel gebleken. Dan moet Taghi zonder advocaat worden berecht. En dat wil niemand. Het was nu of nooit.
3: Het hoge beroep tegen Taghi gaat daardoor niet eerder verder dan maart 2028. SpaceX van Elon Musk is in New York naar de beurs gegaan. Het aandeel in het technologie- en ruimtevaartbedrijf noteerde bij opening $150, ruim 11% hoger dan de vooraf aangekondigde introductiekoers. Ongekende bedragen, zegt economieredacteur Bart Kamphuis.
5: Daarmee zou SpaceX bijna evenveel waard zijn als Amazon. En terwijl Amazon een omzet heeft die 37 keer zo groot is als die van SpaceX. Dus nou ja, dat tekent al wel dat SpaceX het echt van de verwachting moet hebben van wat het in de toekomst kan gaan verdienen.
3: Door de beursgang van SpaceX is Elon Musk de eerste ter wereld met een vermogen van ruim $1,000 miljard. Het weer bewolkt en af en toe regen. Vannacht is het 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien. Vrij veel wind. En een graad of 17. Dit was het NOS-journaal.
1: De agrarische websites van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.

0: Goed nieuws voor alle haringliefhebbers. De Hollandse Nieuwe komt eraan. 17 juni verkrijgbaar bij Vishandel Tastu. Vers van het mes, schoongemaakt en heerlijk zacht van smaak. Kom langs, standplaats Ruischebrug en proef de echte Hollandse Nieuwe. Lekker aan de kar of gewoon mee naar huis. Nog heel even geduld. 17 juni zijn ze er weer. Vishandel Tastu. Vers, lekker en met liefde bereid.
1: Geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrikje door Ambacht krijgen het advies om hun water eerst 3 minuten te koken voordat ze het gebruiken. Bij een controle van kraanwater is de E. coli-bacterie gevonden. Meldt de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Die bacterie kan leiden tot buikkrampen en diarree. Het kookadvies geldt voor in ieder geval de komende 3 dagen. In de 3 gemeenten wonen zo'n 200.000 mensen. De toetredingsonderhandelingen van de EU met Oekraïne en Moldavië gaan maandag verder. Nu premier Orbán de verkiezingen heeft verloren, heeft Hongarije zijn veto ingetrokken. De ambassadeurs van de EU-landen hebben formeel met hervatting van de onderhandelingen ingestemd. EU-kopstukken von der Leyen en Costa spreken van een grote stap voorwaarts. Dat president Trump een derde van de Amerikaanse NAVO-vliegtuigen en oorlogsschepen wil terugtrekken uit Europa om ze zo ergens anders in de wereld te kunnen inzetten, is geen reden tot zorg. Dat zegt secretaris-generaal van de NAVO Rutte.
3: Ik vind dit een gestructureerd proces wat stap voor stap verloopt, wat ervoor zorgt dat de Amerika zwaar aanwezig blijft in Europa, maar wel in een betere balans.
2: Het is al langer bekend dat Trump minder wil doen voor de NAVO. Paus Leo XIV heeft zijn bezoek aan Spanje afgesloten met vliegtuigpech. De Spaanse koning Felipe had hem in Tenerife afgezet op het vliegveld. Maar toen de paus al aan boord zat, wilde het toestel niet starten. Koning Felipe leende de paus toen zijn eigen toestel van de Spaanse luchtmacht voor de terugreis naar Rome. Het weer bewolkt en af en toe regen. Vannacht is het een graad of 13. Morgen zon, wolken en een enkele bui. Vrij veel wind en een graad of 17. Dit was het NOS-journaal.
4: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
5: Goedendag, Henk de Haan hier. Ik weet waar je zaterdag 13 juni naartoe moet broezen. Kom naar de 5e 112 Groningendag in de Martini Plaza. Deze leerzame dag voor jong en oud mag je niet missen. Het Deventieplein met klimwand komt ook 13 juni van 10 tot 5. U bent van harte welkom. Voor meer informatie kijk op 112groningen.nl. Pom pom, pom pom, pom.
1: Radio.

0: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bemiddelaar Pakistan meldt dat Iran en de Verenigde Staten het eens zijn geworden over de tekst van een vredesakkoord. Vrede is nog nooit zo dichtbij geweest, zegt de Pakistanse premier Sharif. Volgens hem wordt er nu met beide partijen gewerkt aan volgende stappen. Iran zegt dat er nog wordt gesproken over de voorwaarden, maar dat ze in de afrondende fase zitten. Een anonieme Amerikaanse overheidsfunctionaris zegt tegen Reuters in de deals dat in de deals de straat van Hormuz wordt heropend en dat het nucleaire materiaal van Iran wordt vernietigd. Iran zou in ruil daarvoor economisch worden beloond. In Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is de E. coli-bacterie in het drinkwater ontdekt. Inwoners moeten het kraanwater voor gebruik eerst 3 minuten koken, adviseert de veiligheidsregio. De E. coli-bacterie kan buikkrampen en diarree veroorzaken. De onderhandelingen tussen de EU en Oekraïne en Moldavië over toetreding gaan maandag weer beginnen. De EU-ambassadeurs hebben daar formeel toestemming voor gegeven. De Hongaarse premier Orbán hield de onderhandelingen jarenlang tegen met een veto, maar Orbán verloor onlangs de verkiezingen. Een inzamelingsactie voor slachtoffers en nabestaanden van het dodelijke verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen heeft al ruim 100.000 euro opgebracht. Er vielen gisteren 4 doden. 3 kinderen liggen zwaar gewond in het ziekenhuis. De bestuurder van de auto zit voorlopig vast. Het aandeel SpaceX is de eerste handelsdag op de beurs flink hoger geëindigd. Het sloot ruim 19% hoger, op ruim $161. De beursgang van het technologie- en ruimtevaartbedrijf van Elon Musk was de grootste ooit. De marktwaarde van SpaceX is nu ruim $2000 miljard. Het weer bewolkt en wat regen. Vannacht is het 13 graden. Morgen bewolkt en enkele buien. Ook wat zon, vrij veel wind en een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jurgen Boekraad met het NOS Journaal. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer naar mensen onder het puin van het gebouw waar afgelopen nacht een explosie was. De hulpdiensten zeiden vanmiddag dat er aanwijzingen waren dat er mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat komende ochtend verder. De bewoners van de naastgelegen flat kunnen vannacht nog niet naar huis. Voor hen is opvang geregeld in een hotel. In Frankrijk is de 11-jarige Liana begraven. Het meisje werd 2 weken geleden vermoord teruggevonden in een graansilo. De moord veroorzaakte een golf van afschuw in Frankrijk. Vooral nadat bekend was geworden dat tegen de verdachte al eerder aangifte was gedaan vanwege herhaaldelijk seksueel misbruik van een meisje van 10. Maandenlang deed justitie niets. Er werd zelfs geen contact opgenomen met de verdachte. Veel Fransen vinden het onbegrijpelijk dat dit heeft kunnen gebeuren. Het aandeel SpaceX is de eerste handelsdag op de beurs flink hoger geëindigd. Het sloot ruim 19% hoger op ruim $161. De beursgang van het technologie- en ruimtevaartbedrijf van Elon Musk was de grootste ooit. De marktwaarde van SpaceX is nu ruim $2000 miljard. En Musk is de eerste mens met een vermogen van ruim 1000 miljard. Op het WK voetbal is de wedstrijd Canada tegen Bosnië en Herzegovina geëindigd in 1-1. Lang stonden de Bosniërs op voorsprong dankzij een goal van Jovo Lukic. Pas in de slotfase maakte het gastland gelijk. Oud-Feyenoorder Kyle Larin maakte de 1-1. Het weer. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar 12 tot 15 graden. Morgen opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Schoenenontwerper Jan Jansen is overleden, meldt een vriend van de familie aan persbureau ANP. Op zijn 19e ontwierp Jansen zijn eerste schoen, die hij Mie noemde. Hij verhuisde van Nijmegen naar Amsterdam, waar hij in de jaren 60 eerst een atelier begon en later ook een eigen zaak opende. Jansen ontwierp in een carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende schoenen zijn de Woody, een klompsandaal, en de Rattan, een bamboeschoen. Jan Jansen overleed thuis aan de gevolgen van kanker. Hij was 85. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer naar mensen onder het puin van het gebouw waar afgelopen nacht een explosie was. De hulpdiensten zeiden vanmiddag dat er aanwijzingen waren dat er mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat komende ochtend verder. De bewoners van de naastgelegen flat kunnen vannacht nog niet thuis slapen. Voor hen is opvang geregeld in een hotel. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht krijgen het advies om hun drinkwater eerst 3 minuten te koken voordat ze het gebruiken. Bij een controle van kraanwater is de E. coli-bacterie gevonden, zegt de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Die bacterie kan leiden tot buikkrampen en diarree. Het kookadvies geldt voor in ieder geval de komende 3 dagen. In de 3 gemeenten wonen zo'n 200.000 mensen. Bij een supermarkt in Dordrecht waren flessen water net voor sluitingstijd al uitverkocht, meldt regio Omroep Rijnmond. Het weer. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar 12 tot 15 graden. Morgen opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio.

sexy people.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De definitieve overname van Warner Brothers door Paramount is weer een stapje dichterbij gekomen. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de deal. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount kondigde eind februari aan dat het Warner Brothers voor $110 miljard koopt. De megadeal wordt nog door meer toezichthouders onderzocht.